In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: hype to the heating.
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM. Ba-ba-ba.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er wordt een bestelbus geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Wat is live in plaats van George Harrison uit 1971? Wat een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdagmorgen. Het is vandaag de 25e alweer van de augustusmaand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. Ja, het wordt mooi weer vandaag. We hebben er zin in. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar, toch? Ja, alles staat klaar. We gaan beginnen.

Without Your Love, een plaat van de Cats. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag, ja natuurlijk ook. Het is vandaag de 25e van de augustusmaand. En vandaag de Nationale Goedmaakdag. Ja, waar de focus ligt op het bijleggen van ruzies en herstellen van relaties. Dus vandaag de Nationale Goedmaakdag.

One of These Nights in plaats van de Eagles. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, daar staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Ronald. Ronald Wazereus, voormalig voetbalkeeper, is vandaag alweer 56 jaar geworden. En Marianne van Reden, een Nederlandse actrice, is vandaag 59 jaar geworden. En Victor Lowe, een Nederlandse acteur, is vandaag 64 jaar geworden. Frank Masmeijer, voormalig televisiepresentator. En ook voormalig voetballer staat hier. En ook een zanger en horecaondernemer is vandaag 65 jaar geworden. En volgens mij stonden er nog meer op. Ja, Rijkman Groenink is een Nederlandse bankier. Is vandaag alweer 77 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die vandaag ook jarig is, is wel geen Nederlander. Maar het is wel een zanger, is Elvis Costello. En die is vandaag alweer 72 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van hem.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

De Dire Straits met Walk All Life. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Natuurlijk met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur de Locomotief. En van 6 tot en met 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur In the Country met Jan en Theo van Hout.

0: Girlie met Andy. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nog vanochtend schijnt de zon volop en komt het in het uiterste zuiden ook nog wat sluipbewolking voor. Het blijft droog en bij een toenemende oostenwind stijgt de temperatuur naar 19 of 20 graden aan het eind van de ochtend. Nou, vanmiddag trekt een band met sluipbewolking tot aan de grote rivieren en elders in het land blijft het zonnig. In het zuiden van Limburg kan het ook tot een bui of wat regen komen. Het is een warme middag met op grote schaal 24 of 25 graden en lokaal kan het 26 graden worden. Alleen in Zuid-Limburg blijft het kwik tot 20 of 21 graden steken. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Rob Stewart.

Rob Stewart, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen ook weer een zonnige dag. 24 graden, dus qua temperatuur is zelden als vandaag. En de windkracht 3 uit het zuidoosten. Maar dan wel kans op een onweersbui. En donderdag hetzelfde weertype. 26 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. En dan ook kans op een onweersbui. Vrijdag 20 graden. En een windkracht 3 uit het zuidwesten. Ook wel een zonnetje erbij, maar ook kans op buien. 15 mm staat erbij, dus best veel kans op buien. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 10. Hoge weercijfers dus. Morgen een weercijfer 8. Donderdag ook een weercijfer 8. En vrijdag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Jan Smit. Hier is Laura.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 15 kilometer file met een uur extra reistijd. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen de afrit Voorst en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Mary Hopkin met Goodbye. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Nou, 1438. In Gouda ontstaat een grote stadsbrand. En een berichtje uit 1970. Manschappen van het korps en mariniers van de Koninklijke Marine verjagen hippies van de Amsterdamse Dam. Wat bekend wordt als de schoonvegen van de Dam. Dat gebeurde in 1970. En nog een berichtje uit 1972. Verkeersramp bij Prinsenbeek in dichte mist vindt een kettingbotsing plaats. Waarbij ongeveer 60 voertuigen betrokken zijn. En 13 mensen komen om het leven. En 26 raken er gewond. In 1981. Mark David Shapeman wordt wegens moord van ex-Beatle John Lennon veroordeeld. Tot een levenslange gevangenisstraf. Gebeurde in 1981 op deze datum. En nog een heel ander berichtje. En dat is een berichtje uit 1891. Thomas Alva Edison verwerf het patent op de 35 mm film. Gebeurde in 1891 op deze datum.

0: When I Dead and Gone. Ja, straks na 9 uur, dus na dit programma weer Mannetje van de Radio met Willem van der Belt bij Local FM. En wat heeft Willem van der Belt? Nou, hij draait weer de mooiste muziek uit de 60, 70 en 80 jaren. Dus je hoort weer 3 uur lang de mooiste zeezender hits. En ook diverse schijven van alle radiostations staat hier. En je kunt ook weer een kans maken op de 2 waardebonnen te waarde van €200. Nou, wat heeft hij zowel in zijn programma dus qua schijven van diverse radiostations? Dat is deze bijvoorbeeld.
1: Look out! Toetelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf!
0: Toetelschijf! Change It All! Dat is de Toetelschijf voor deze dag. Mac en Katie Kissum. En wat heeft hij nog meer? Natuurlijk deze ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zandrobees van Vicky Leandro was ook zo'n lekkere schijf. De Veronica alarmschijf. En vanuit de Noordzee bij Radio Noordzee, deze. Radio.

0: Het wordt vandaag hartstikke leuk weer, dus summertime, summertime, summertime. Ik zou hem eigenlijk helemaal willen draaien, maar dat kan niet. Straks hoor je hem bij Willem van der Belt en hij heeft natuurlijk ook deze.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Ja, Julio Iglesias. De Mi Amigos lieveling. Dat hoor je dus straks na 9 uur. Onder andere dus bij Willem van den Belt. Dus blijf erbij en wees erbij. We gaan de instrumentale plaat draaien voor deze dag. En wat gaan we deze keer draaien? Ik heb eigenlijk nog helemaal geen instrumentale platen bijgezocht. Moet ik even snel doen? Gaan we nu gelijk even doen.

Rockin' Ghost, een plaat van Johnny and the Hurricanes uit 1975, de instrumentale plaat voor deze dag. We gaan richting 8 uur, alweer het einde van het eerste uur. Straks om 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Tot aan 8 uur, Anita Meijer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Nou, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
3: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is vanmorgen veel vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Ruim een half uur extra reistijd. Er hangen daar takken voor de camera's. De spitsstrook is daardoor dicht. Verder leveren de files wat minder vertraging op, maar soms zijn ze toch behoorlijk lang, zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort, tussen de afrit Voorst en Kootwijk 11 kilometer langzaam rijden met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file en daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Come on, ça va, in plaats van de Shores. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en LoFM. Op de vroege, ja, dinsdagmorgen alweer, de 25e van de augustusmaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En de dagrecords staan ook weer klaar, dus dat betreft staat alles weer klaar. Ook het Hollandse kwartiertje staat klaar. Ja, we zijn er gewoon helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Duel aan platen van Propaganda uit 1985. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag, ja natuurlijk ook. Het is vandaag de 25e van de augustusmaand. En het is vandaag de Nationale Goedmaakdag. Ja, waarop de focus ligt op het bijleggen van ruzies en het herstellen van relaties. Dus vandaag de Nationale Goedmaakdag.

Distant Drums, een plaat van Jim Reeves uit 1966. Ja, een plaat uit de collectie van mijn vader. Ja, die had deze plaat ook, zo'n zwarte pannenkoek. Dus deze plaat van Jim Reeves. Dus vandaar dat ik het ook zo'n leuke plaat vind. Het is een hartstikke leuke plaat. We gaan even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit Top. En van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel, de non-stop hits. Van 6 tot 7, van 6 tot 8 is dat. Ellen versus Rob. En dan Stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot 9 uur. En Love Songs met Ben Ransdorp van 9 tot 10 uur. Wat wij willen weten, herhaling van gisteren. Van 10 tot 11 uur met Rob en Egbert. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur weer de non-stop hits van muziek carousel staat hier. Maar de non-stop hits weer tot 12 uur. Tot zover de programmering van Lou FM.

Fernando aan platen van ABBA. Straks na 12 uur weer broodje bal bij Local FM met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert zo wel in zijn programma? Nou, je hoort dan weer twee keer de single top 3. En de nieuwe aflevering van een plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van Drukwerk met Je loog tegen mij. Dus dat onder andere bij broodje bal. En straks na 12 uur dus bij Local FM met Albert Vierhuis.

0: I'm walking.
1: In plaats van Fats Domino. Ja, maandag is het 31 augustus. En 31 augustus is er een speciale uitzending bij Local FM. En ook bij Loop FM trouwens. Worden bij allebei stations uitgezonden. Er is een jingletje van gemaakt. Die gaan we nu even erbij pakken. Dat is deze jingle. Eerst hoor je een beetje een middengolf gekraak volgens mij.
2: 31 augustus 2026. The day the music died. 52 jaar geleden werd het stil op de Noordzee. Een dag die diepe indruk maakte op Nederland. De zeezenders verdwenen. En voor veel luisteraars voelde het alsof een stukje van hun leven voorgoed voorbij was. De dag dat veel Nederlanders een traantje wegpinkten. Maar de muziek bleef klinken. Op 31 augustus 2026 nemen Willem van den Belt en Willem Rietberg je mee terug naar de tijd van de zeezenders. Met muziek, herinneringen en verhalen uit een legendarisch tijdperk van de Nederlandse radio. Te beluisteren op Loco FM. The day the music died. 52 jaar later leeft de muziek nog altijd voort.
1: Dat is maandag en dat is niet alleen op de Loco, maar ook de Loot te beluisteren dus. Ja, met Willem van der Belt en Willem Rietberg.

0: Shiwi Shiwi. En deze plaat zal ongetwijfeld ook maandag gedraaid worden. Dus de 31ste van augustus maand. Het is aankomende maandag al, hè? Dus mis dat niet. Het is tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou moet ik even zelf het weer erbij pakken. Ik heb van alles openstaan. Ja, ik heb nu inmiddels het weer erbij gepakt. Nou, vanmorgen schijnt de zon volop en komt er het uiterste zuiden ook wat sluierbewolking voor. Het blijft droog en bij een toenemende oostenwind stijgt de temperatuur naar 19 of 20 graden aan het eind van de ochtend. Nou, vanmiddag trekt de band van de sluierbewolking tot aan de grote rivieren. En elders in het land blijft het zonnig. In het zuiden van Limburg kan ook tot een bui of wat regen komen. Het is een warme middag met op grote schaal 24 tot 25 graden. En lokaal kan het zelfs 26 graden worden. Alleen in het uiterste zuiden, dus Zuid-Limburg, blijft het kwik tot 20 tot 21 graden steken. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaats van Rita.

all-time high in plaats van Rita. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen ook weer een zonnige dag. 24 graden met een windkracht 3 uit het zuidoosten. Maar dan wel kans op een onweersbui. En donderdag hetzelfde weertype. 26 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. En er ook een kans op een onweersbui. Vrijdag 20 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. Maar dan wel kans op buien. 15 mm staat erbij. Dus ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar 15 mm. Dus er zal ongetwijfeld regenen. Of tenminste een bui komen op de vrijdag. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 10. Morgen een weercijfer 8. Donderdag een weercijfer 8. En vrijdag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land zien we een paar flinke problemen onderweg. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een lange file tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 op een aantal plaatsen van Hengelo naar Amersfoort. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk 10 kilometer met 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met daar 1 kwartier op onthoud. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Down Under van Man at Work. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1919, was 3,8 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2022. Ja, dat was niet zo lang geleden. Was 32,6 graden. De langste neerslagduur was in 1956, was 9,6 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 1956, dus ook in 1956, was 37,8 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Tol Hansen komt voorbij, Willem Duin en ook Henk Wijngaard.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlog.

Hoofdpijn, reumatiek. Een plaat van Tol Hansen en Willem Duin kwam voorbij met Willem. En Henk Wijngaard met Ik heb mijn wagen volgeladen. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik er bij je. En dan weer vanaf 7 uur, straks bij de loco, mandje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Ook de vaste items staan alweer klaar, zo te zien. En ja, je hoort weer de mooiste zeezenderhits. Dus wat wil je nog meer bij mannetje van de radio met Willem van den Belt? Ook broodje bal vanmiddag met Alba Vierhuis tussen 12 en 2 uur. En muziekleuze in de middag met natuurlijk de enige echte Albert Leusing van 2 tot 4 uur. Dat dus bij Loco FM straks. Bij de Loe gaat Bart van Dijk verder. Nou, Bart heeft de bottenschijf alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de bottenschijf, ook het tweede uurtje. Het polderhouten blokje staat er weer klaar. Dus we gaan er ook weer van genieten. En ook een middagmatinee vanmiddag met Jeanette. En ook topdag met Gerrit Top. Ja, we gaan er weer richting 9 uur. We kunnen nog één plaat draaien. Doen we dit keer met een heel toepasselijke plaat. Ja, de ochtendspits is bij je van maandag tot en met donderdag. Dus maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We gaan Ma Di Wodo draaien. Heet tot morgen.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar lange files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 13 kilometer met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar nog altijd afgesloten. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Ressen en Lent 2 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op

0: The Beatles en She Loves You. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dan heb ik het over week 35. Zon, milieu en feels. Ja, wat betreft zon, milieu. Dat is een heel bijzonder verhaal. Want zo... Ja, misschien zouden zij wel naar het Songfestival gaan. Of zouden ze toch kiezen voor Davina Michel? Nou, er hoeft helemaal niet gekozen te worden. Want zowel Son Milieu als Davina Michel... Ja, nee, want Nederland doet volgend jaar niet mee aan het Songfestival. Ah, nou ja. En het waren geheide winnaars. Tenminste, dat werd door de kenners dan voorspeld. Hè. Zowel Son Milieu zou kans maken om dat Songfestival... voor Nederland weer eens te winnen. En Davina Michel, hetzelfde verhaal, maar nogmaals. Gisteren bekend geworden, Avro Tros doet niet mee. Dus Nederland doet ook niet mee. Duidelijk. Hey, welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Dat betekent dag nummer 1 van de muziekochtend driedaagse. Alleen, ja, wij spreken elkaar deze week maar 2 keer. Vandaag en donderdag. Is het Muziekmuseum morgen dan dicht? Nou nee, nee. Oh, nee, helemaal niet. Het Muziekmuseum wordt morgen vroeg om 9 uur gewoon weer geopend. En dan door collega Willem Vlieger. In ieder geval, ja, gelukkig, hij was er weer. En gisteren was hij er ook al. En dan heb ik het over collega Dries Smits. De muzikale ochtendspits, weer als vanouds met Dries. Natuurlijk de ochtendspits muziek, de... Verschillende items, de records en natuurlijk het Hollandse blokje, het Hollandse kwartiertje. Dries die was weer helemaal 100% aanwezig hier bij Loewafem en ook bij de collega's in Oldebroek. Als ik het goed begrijp, tenminste als ik Dries op luister, dan wordt hij ook daar nou ja, op de radio ten gehore gebracht. In ieder geval hier in Elburg hebben we weer genoten van Dries, de muzikale ochtendspits. En Dries is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Het recept van het Muziekmuseum. Wat gaan wij doen? Zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11. Natuurlijk een uurtje verstaanbare liedjes, oftewel een uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En daarna natuurlijk de middagmatinee en de lunch die wordt opgediend door Jeanette straks bij van 12 tot 2. Hey, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Lou Christy, She Sold Me Magic en daarvoor Make Me Smile van Steve Harley samen met Cockney Rebel. Inmiddels 9:50, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tijd voor de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor, dinsdag 25 augustus 2026. Ja, natuurlijk op de voorkant van de krant het verschrikkelijke ongeluk gisterochtend op de A28. Een schoolreis eindigt abrupt. Een touringcar met daarin 54 Duitse scholieren op weg naar Parijs botste gisterochtend hard achter op een bedrijfsbus. Het gebeurde allemaal op de A28 bij Wezep. 16 mensen raken gewond en 5 zijn er nog in het ziekenhuis. De burgemeester die beseft dit had nog erger kunnen aflopen en over de oorzaak kan de politie gisteravond nog steeds niet zeggen. Dan, ja, het gaat maar door. Gemeenten houden graag de regie over AZC. Want eigen beheer, wat betreft zo'n AZC, biedt voordelen, ook financiële. Want een groeiend aantal gemeenten overweegt het beheer van een asielopvang zelf op te pakken. Het geeft ze ruimte voor maatwerk en zorgt voor meer draagvlak onder inwoners. OS geldt in dit geval als lichtend voorbeeld. Dan de speelstad Oranje is open voor kijkers. Niet om daar speeltuig te gaan gebruiken. Nee, de hele handel die wordt verkocht. Wat zien ze daar? Nou, verstofte attracties van de failliete ondernemer Henny van der Most. En die gaan onder de faillissementshamer, om het zomaar eens te noemen. Dan, bijzonder gedoe. In de machinekamer van een schip van de Koninklijke Marine, want matrozen hebben daar gemeenschap in een machinekamer. En elders op het marinefregat kijken collega's live mee. Is het een voorgekookt plan van de man in kwestie die daar met een vrouwelijke collega in de machinekamer was? Dan IJsselkenner Wim Eikelboon, die is verbaasd over wat de droogte prijsgeeft. Dit is erfgoed, aldus Wim Eikelboom. Nou, wat hij daar allemaal vindt op de bodem van de IJssel nu het water zo laag staat. Ik ben heel benieuwd, daar zullen we straks eens naar kijken. En dan, ja, ik had het net ook al over Sommieu en het Eurovisie Songfestival. Want de kans dat Davina Michel of een andere artiest in Bulgarije optreedt op het Eurovisie Songfestival is nagenoeg nihil. En dat was de voorkant van de krant.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: En Tonight, en daarvoor Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door. Het loopt tegen de klok van 9:30, betekent tijd voor het weerbericht. En dan moet ik even kijken. Ja, ik heb heel veel dingen losstaan. En nu is het net of ik Dries hoor praten. Ja, maar hier heb ik het. Ja, het weerbericht voor vandaag. Het staat erboven. Nou, grote verschillen. Vandaag komt in het zuiden van het land veel bewolking voor. En vooral in Limburg kan uit de dikkere bewolking een spatje regen vallen. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan een graad of 20. En in het midden en het noorden van het land blijft het vrij zonnig. Daar waar de zon schijnt wordt het een stuk warmer met zo'n 23 tot 25 graden. Er staat vandaag een meest matige oostenwind. De dagen daarna wordt het op grote schaal zomers warm in ons land, maar stijgt ook de buienkans. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige regen- en onweersbuien. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het een stuk koeler.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

voor artikel is. Nou ja, er zullen ongetwijfeld mensen het al gelezen hebben. Aad heeft het misschien gisteren ook wel behandeld in Studio Elburg. Aad is ook altijd van de nieuwtjes. En Aad die kijkt altijd op de website. En ik ben beperkt tot de fysieke uitvoering van de Stentor. Oftewel de papieren krant. Maar voor diegenen die het nog niet gehoord hebben. Nogmaals, dit mag bijna nergens nog in Nederland. Maar wel in het Feerike Nunspeet. Nou, we houden de spanning voor diegenen die het nog niet gehoord hebben, dit bericht er nog eventjes in. Dan iets anders, en dit geldt eigenlijk ook voor Nederland, maar het is een voorbeeld uit Engeland, want de Britse regering heeft sociale media platforms gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt verheerlijkt offline te halen. Het heeft allemaal te maken in een reactie op een ongeluk waarbij in het weekend 7 mensen omkwamen. Mogelijk reed een van de auto's die betrokken waren bij het ongeluk bewust tegen het verkeer in vanwege een trend op sociale media. Alle 5 de inzittenden die kwamen om het leven, ook 2 agenten in een politiewagen, overleefden de crash niet.

0: Billy Ocean en Caribbean Queen. En daarvoor John Travolta nog maar eens een keer met Greased Lightning. Bijna 9:45. Je luistert naar de OFM en blijf luisteren, hè, tot 12 uur. Dus het Muziekmuseum, muziek en informatie tot aan 12 uur hier op Lou FM. En dan straks meer muziek en meer informatie. En ook de lunch erbij, oftewel middagmatinee met Jeanette. Ja, ik kreeg net al een appje. Vertel nou even dat bericht over Nunspeet. Misschien kan ik dan wat anders gaan doen. Of nee, eigenlijk moet je gewoon blijven luisteren naar de radio. Het gaat over het volgende. Ik zei het al, dit mag bijna nergens nog in Nederland, maar wel in Nunspeet. Ik zou bijna zeggen waar een klein dorp groot in kan zijn. En waar gaat het dan over? Nou, zelf brandhout zagen in het bos. Maar de mensen die dat willen, wordt het wel erg moeilijk gemaakt, aldus de SGP in de gemeente Nunspeet. De SGP wil namelijk dat de gemeente het goedkoper maakt voor diegenen die zelf boomstammen in stukken willen zagen. Anders gaat een jarenlange traditie verloren, zo vreest de SGP. Van oudsher stelt de gemeente Nunspeet een beperkt deel van het hout dat de bossen opleveren beschikbaar voor de eigen inwoners. Het is namelijk een manier om mensen te betrekken bij het bosbedrijf. Belangstelling is altijd groot. Elke zomer schrijven honderden mensen zich in bij de gemeente en dan in september krijgen 80 mensen via loting door een notaris toestemming om 5 kuub hout te zagen. En de gemeente die zorgt er al voor dat de boomstammen ergens in het bos gereed liggen. Je hoeft dus niet eerst nog een boom om te zagen en dan, nou ja, ter plekke de boel kort maken. Nee, dat doet de gemeente al voor je en dan, daarna moet je aan het werk. Is dat nou allemaal gratis? Nou, oh nee, verre van dat. Want vorig jaar kostte een kubieke meter hout €95. Ex-BTW. En dit jaar €100. En dat is omgerekend €121 inclusief BTW. Voor 5 kuub betaalt de koper dus €605. En dat is erg veel geld, aldus Harm-Jan Polinder van de SGP. Hij heeft de burgemeester en wethouders nu gevraagd wie de prijs heeft bepaald en hoe die is berekend. Want 10 jaar geleden vroeg Nunspeet nog zo'n €40 à €50 per kuub. Nu dus het dubbele en dat heeft te maken met de kosten die de gemeente maakt om het hout beschikbaar te stellen. Maar Polinder stelt dat het ook gaat om de betaalbaarheid voor de inwoners. De bossen zijn van de gemeente, dus ook van de inwoners. Maar op deze manier voelen mensen zich ontmoedigd om in te schrijven. Kan iedereen dan zomaar inschrijven? Ja, iedereen kan wel inschrijven, maar kan dan ook iedereen in de bos dat hout kort maken? Nou nee, dat weer niet. Want nieuw dit jaar is dat mensen die worden ingelood pas mee kunnen doen als ze beschikken over het Nederlandse kettingzaagcertificaat. Doe maar. Als boseigenaar is de gemeente Nunspeet juridisch verantwoordelijk voor mensen die er hout zagen en vervoeren. Verder wil Nunspeet zich houden aan de eisen voor verantwoord bosbeheer. En wie geen certificaat heeft, kun je dan niet aan het hout komen? Jazeker, dan kun je via de gemeente een cursus volgen bij een bosbedrijf. Daarin gaat het om zaagtechniek, onderhoud van de machine en vooral veiligheid. Is dat allemaal echt nodig? Nou ja, want die cursus die kost ruim €215. En dat is een extra drempel om mee te doen, denkt de SGP. Waarom is hiertoe besloten? Zo vraagt de partij nu aan het college en kan dat niet anders? Natuurlijk moet het veilig zijn, dat zegt ook Polinder. Maar er waren al regels om veilig te werken en daar werd ook in het bos op gecontroleerd. Een certificaat biedt volgens hem een soort schijnveiligheid. Je kunt dat papiertje wel hebben, maar als je in het bos je veiligheidsbroek of helm niet draagt, dan werkt het niet. En als het dan toch moet, kan de gemeente dan de kosten van dat certificaat geheel of deels betalen, vraagt de SGP. Want al met al moet de houtzager ruim €820 voor het hout en de cursus betalen, becijfert Polinder. Hij dringt trouwens aan op snelle beantwoording, want de inschrijving voor de verloting sluit al op 2 september.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

Yardbirds en For Your Love. En Mary Wells was er ook nog met My Guy. Opmerkelijk bericht uit Italië, want een interne grap van een Italiaanse ober heeft tot een rel geleid rondom een restaurant in de stad Riccione. Na een bestelling van een klant schreef de medewerker een memo dat op de uiteindelijke bon voor de klant terechtkwam. En dat viel niet in goede aarde aan de tafel. Betreft Maria Clara, een 20-jarige vrouw uit Florence, ging afgelopen week met haar moeder en tante buiten de deur eten en bestelde roerei als ontbijt. Als instructie gaf ze bij haar bestelling door dat ze de eieren zeer goed doorbakken en zonder salade moesten worden geserveerd. Nou, met die boodschap ging de ober wel erg rigoureus aan de haal. Vertaald in het Nederlands schreef hij bij de bestelling: deze heeft me helemaal gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. De medewerker, een 17-jarige jongen, had de opmerking als boodschap voor de keuken in het digitale bestelsysteem van het restaurant ingevoerd. Maar door een fout verscheen de tekst uiteindelijk daadwerkelijk op de geprinte bon voor de tafel. Nou, de jonge medewerker is erg geschrokken van het incident en heeft zijn excuses aangeboden. Hij zei dat het om een grap tussen hem en de kok ging. Ook het restaurant bood uiteindelijk excuses aan en schold de rekening kwijt. Voor zover bekend is er niet daadwerkelijk gespuugd in het eten. Hey, bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum, zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna een uurtje Poldergoud, Nederlandstalige liedjes. En een berichtje in dat uurtje Poldergoud over Bert Blom. Dus Bert, als je op dit moment luistert, zo dadelijk een bericht over jou op de radio. Want wat staat er boven dat bericht? Van scorebordmanager naar gastheer. Bert Blom geeft het stokje door en dat horen we zo dadelijk tijdens het uurtje Poldergoud. Blijf luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal ervaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog een lange file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 10 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Bauma, de ring die jij draagt. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Zon, milieu en feels. Het is inmiddels 12:12. Van harte welkom bij het middelste uur van deze dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. Betekent tijd voor een uurtje poldergoud. En zoals ik in het vorige uur al vertelde, zo dadelijk onder andere een bericht wat we vinden op de website van loomedia.nl. En boven dat bericht staat van scorebordmanager naar gastheer. Oftewel, Bert Blom geeft het stokje door. Straks zullen we dat bericht erbij pakken. Wat staat er nog meer in de krant van vandaag? Nou, een heuse reconstructie van het vuurwerkincident afgelopen zondag tussen tijdens de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. Nou, het wordt precies eventjes verteld bij die reconstructie hoe de Feyenoord supporters dat gedaan hebben. Nou ja, het is ook al op tv geweest onder twee grote rood-wit-blauwe vlaggen. Die werden uitgerold. Gauw even bivakmutsen om. Doe je bivakmutsen aan of doe je die om? Nee, ik denk dat je ze aandoet. Nou, in ieder geval onder die vlaggen. De bivakmutsen en toen kon het vuurwerk worden afgestoken zonder dat ze de supporters herkenbaar in beeld waren. Of dat echt zo herkenbaar niet in beeld was, dat weet ik ook niet. Want ja, het was niet zo'n grote groep die zich daarmee bezig hield. Het was geen vlag die helemaal over de voorste rijen van het uitvak werd uitgerold. Dat gebeurde ook wel eens, zo'n hele grote vlag. Dit waren wat kleinere vlaggen, dus daar stond misschien dan een man of 20 onder. En die zullen ook niet alle 20 dat vuurwerk hebben afgestoken. Dus ja, het moet aan de ene kant denk ik niet zo moeilijk zijn om daarachter te komen wie dat gedaan heeft. Maar ja, wat veel belangrijker is, hoe kwam dat vuurwerk binnen, hè? Daar in dat uitvak? Nou ja, oké, prima. Daar hoef ik me niet druk over te maken. Dat moeten anderen maar doen. Oh ja, en voordat ik het vergeet te vertellen. Ik heb het wel eens vaker verteld bij de benzinepomp. Daar worden de verhalen verteld en daar kom je van alles te weten. Want ja, iedereen die komt bij de pomp, hè? Tenminste, iedereen die langs de weg zit met de auto of wat dan ook. En die moet een keer tanken. Of je nu minister-president bent, ja, dan word je waarschijnlijk gereden en dan tank je chauffeur. Maar in ieder geval van hoog tot laag. Iedereen die moet tanken. En zelfs tegenwoordig bij benzinestations waar alleen maar benzine wordt verkocht en waar geen laadpalen staan, komen ze zo af en toe ook nog met een elektrische auto. En dan alleen maar even sigaretten halen en dan toch eventjes praten. Nou. Ik raakte daar kort geleden in gesprek met een chauffeur die daar ook regelmatig komt. En tenminste, dat was bij mijn vaste pomp. En die chauffeur die werkt bij een bedrijf wat kunstgras maakt. En dat gras moet dan ook vervoerd worden natuurlijk naar de mensen die dat besteld hebben. En het was twee weken geleden toen echt in zo'n regenweek. En dan belt de dame van de administratie die belt dan op. In de loop van de dag dan wordt uw kunstgras gebracht. En echt waar, toen had een mevrouw gevraagd, ja, maar het regent, kan het wel buiten liggen dan? Ja, ik moest er ook even over nadenken voordat ik het precies in de gaten had. Maar ja, oké, kunstgras en buiten liggen. En dan de vraag, kan het wel buiten liggen? Nou ja. Prima, het is opgelost en het is gewoon bezorgd. En dan hoorde ik ook nog wat. En dat ging over een latrelatie. Ja, hou je vast. Het ging over een latrelatie en twee mannen die waren erover in gesprek. En de ene man die zei tegen de ander, ja, ik luisterde mee. Is misschien niet zo netjes, maar ja, ze vertelt het gewoon aan elkaar. En die ene man die zegt tegen die ander, ja, op een gegeven moment, ik heb nu een latrelatie. En dat bevalt prima. Oh, toen zegt die andere man, ja, dat bevalt prima. En hoe zit dat thuis dan? Hij zegt, ja, het bevalt mij prima. Zolang als mijn eigen vrouw er maar niet achter komt.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Oh, Rutger van Barneveld en zijn nieuwe single, de opvolger van De Zwoele Zomernachten. En Rutger die zingt momenteel over de zomer, de zon en het strand. Ja, vorige week toen vroeg ik me nog af, waar lijkt dat liedje op? Wat is het voor melodietje? En ik weet niet, een van mijn collega's hier bij LOFM, ik weet niet of het Herman van Diepen was gisteravond of nog iemand anders, maar in ieder geval die zei, ja, dit liedje van Rutger van Barneveld, die nieuwe single, is gebaseerd op Loop Die Love van Juan Bastos. Alleen, Loop Die Love, de originele dus, iets minder snel tempo. En Rutger van Barneveld heeft dus daar zijn zomer, zon en strand op gebaseerd. Iets sneller tempo dus. Daarvoor hadden we ook nog de Vrijbuiters geven en nemen. Zoals beloofd, nieuws over Bert Blom op de website van loomedia.nl. Voor diegenen die het nog eens na willen lezen, dat kan. Er staat boven van scorebordmanager naar gastheer. Bert Blom, daar gaat het over, want die geeft namelijk het stokje door. Nou, ik hoop dat Bert zelf ook zit te luisteren of staat te luisteren. Anders moet je maar even gaan zitten, Bert, want het is een heel verhaal geworden. Luister, jarenlang was Bert Blom een vertrouwd gezicht langs het hoofdveld van de SV Het Harde. Als scorebordmanager zorgde hij er wedstrijd na wedstrijd voor dat spelers en supporters op de hoogte bleven van de actuele stand. Een taak die Bert op zijn eigen herkenbare manier vervulde en waardoor hij inmiddels bijna net zo onlosmakelijk met het scorebord op Sportpark Schenk verbonden is als de doelpunten zelf. Maar ja, de bordjes die verdwenen, want toen het vertrouwde handmatige scorebord plaatsmaakte voor een modern LED-scorebord, was het vanzelfsprekend dat Bert daarbij een belangrijke rol speelde. Hij mocht het nieuwe scorebord officieel in gebruik nemen en bleef vervolgens verantwoordelijk voor de bediening ervan. Na vele jaren heeft Bert nu in goed overleg met de vereniging besloten om te stoppen als scorebordmanager. Daarmee komt er een einde aan een mooie periode waarin hij tijdens talloze wedstrijden de stand bijhield en ondertussen natuurlijk niets miste van wat er op en rond het veld gebeurde. Maar gelukkig hoeven we Bert niet te missen op Sportpark Schenk. Integendeel, hij krijgt een nieuwe en passende rol binnen de SV Het Harde, want Bert wordt namelijk gastheer van de SV Het Harde. In die functie blijft hij tijdens wedstrijddagen en andere activiteiten een vertrouwd gezicht binnen de club. Hij staat klaar om leden, supporters, tegenstanders, scheidsrechters en andere bezoekers welkom te heten en waar nodig op weg te helpen. Bij een nieuwe functie hoort natuurlijk ook een passende uitstraling. De supportersvereniging heeft Bert daarom voorzien van een compleet nieuwe kledinggarderobe, zodat hij zijn rol als gastheer ook representatief kan vervullen. Een mooi gebaar en een passende sport. Start van zijn nieuwe functie binnen de SV Het Harde. Een scorebord zonder bediener is natuurlijk geen optie. Daarom neemt Tom van der Kolk het stokje van Bert over. Vanaf nu zorgt Tom ervoor dat de actuele stand tijdens de wedstrijden duidelijk op het LED-scorebord verschijnt. SV Het Harde bedankt Bert hartelijk voor zijn jarenlange en trouwe inzet als scorebordmanager. We zijn vooral blij dat hij behouden blijft voor de vereniging en hopen hem nog vele jaren als gastheer op Sportpark Schenk te mogen begroeten. Ja, ik schrok ook al een beetje. Ik denk, oh, is Bert Blom nou helemaal verloren voor de SV Het Harde? Nou nee, gelukkig niet. En waarom schrok ik? Want ja, op de jaarlijkse G-voetbaldag, dan staat de mobiele studio van LOFM daar en in die studio, Dries Smit en ik mag daar ook in zitten, aan de zijde van Dries. En dan krijgen we altijd de uitslagen van die voetbalwedstrijden. Die komt Bert dan keurig op een briefje, komt hij die brengen, zodat wij die dan weer aan de luisteraars kunnen vertellen. Want ja, anders dan moet ik zelf overal heen gaan vragen aan de scheidsrechters en weet ik wat, hoe is de wedstrijd afgelopen? En dan zegt er bij de hand de scheidsrechter weer, oh, heb je niet gekeken dan? Dan had je dat zelf kunnen zien. Nou, dat hoefde allemaal niet. Nee, Bert Blom, die verzorgde dat keurig. Afgelopen jaren Betta met de microfoon in de hand en Bert Blom met pen en papier. En dan kregen we in de mobiele studio keurig de einduitslag van de verschillende wedstrijden van dat G-voetbaltoernooi. Dus we hopen, nou ja, de Ben dat ook, dat Bert dat volgend jaar ook nog weer doet. Ik ga er wel van uit, want hij is dus niet verloren voor de SV Het Harde. Nou, het is een heel verhaal geworden. Mensen die het nog eens willen lezen, dat kan op de website loumedia.nl.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Lucas en Gea Hulshoff, de waarheid. En daarvoor nog weer eens een keer Corrie Konings. En die krijgt dat hele aparte gevoel van binnen. Ja, de botte dagen 2026 zitten er weer aan te komen. Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 september staat namelijk de historische vestingstad Elburg opnieuw in het teken van de botterdagen, maar ook de Open Monumentendag. 3 dagen lang vormen tientallen historische botters, monumenten, muziek, oude ambachten en activiteiten voor jong en oud het decor voor een van de karakteristieke evenementen van Elburg. De botterdagen brengen de maritieme geschiedenis van Elburg opnieuw tot leven. Donderdagavond 10 september begint het programma met een indrukwekkende vlootschouw. Vanaf 19:10, 7:10, varen circa 50 botters de haven binnen. En die komen uit verschillende voormalige Zuiderzeesteden en dorpen. Rond 8:15 op die zelfde donderdagavond volgt een muzikale afsluiting met de muziekkorpsen Concordia, Excelsior, TOG en Juliana. Daarna gaat de avond verder met een onverbiddelijke DJ in de feesttent, het Blinde

0: half acht. In samenwerking met de voetbalvereniging ESC een grote bingo gehouden. Dan de derde dag van het botterweekend. Zaterdag 12 september heb ik het dan over, vormt de grote publieksdag. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags staan de haven, een historische binnenstad bol van activiteiten. Langs de haven zijn oude ambachten en ook een markt te vinden, terwijl aan de Beekstraat ruim 40 kunstenaars en creatieve makers hun werk presenteren. De Botterwerf en het Bottermuseum zijn gratis toegankelijk en presenteren een expositie rond het thema botters en muziek. Bezoekers kunnen bovendien zelf het water op. Gedurende de zaterdag vertrekken botters voor vaartochten met publiek vanaf de haven. Ook veel monumenten en musea openen hun deuren. Daarnaast zijn er onder meer een visafslag met visveiling, klederdrachtshows, optredens van zeemanskoren, demonstraties van oude ambachten, fiets- en wandelroutes en een speurtocht voor kinderen. Er is nog meer voor de kinderen, want voor jonge bezoekers is er op die zaterdagmiddag van 1:30 tot 3:30 een gratis kinderdisco in het Blinde Peert. En vanaf 8:00 s'avonds sluit een live band in de feesttent aan de Loswal de zaterdagavond muzikaal af. Hiervoor zijn trouwens wel kaarten nodig. En die kaarten zijn via de voorverkoop van de Botterstichting. Daar zijn die kaarten verkrijgbaar.
1: Meer dan muziek voor iedereen.

Jannes en de Jannes hit medley en daarvoor Stef Eckel. De klok die tikt maar door en de klok die tikt inderdaad door. Ook hier in de studio van Lou FM, het is inmiddels 14 voor 11. Het volgende bericht gaat over jeugdhulp hier in de gemeente Elburg. En de gemeente Elburg wil regels voor jeugdhulp vernieuwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk ingestemd met de nieuwe verordening jeugdhulp gemeente Elburg 2026. De gemeenteraad die moet die verordening nog vaststellen. De huidige regels die stammen uit 2018 en sindsdien zijn er volgens de gemeente veranderingen geweest in wetgeving, rechtspraak en de praktijk van jeugdhulp. De nieuwe verordening moet onder meer duidelijker maken hoe de gemeente een hulpaanvraag beoordeelt en welke stappen daarbij worden gezet. Bij een hulpvraag wordt eerst gekeken welke ondersteuning nodig is en wat ouders, jeugdigen en hun omgeving zelf kunnen betekenen. Ook wordt gekeken naar algemene voorzieningen, zoals ondersteuning via de Stichting Wiel en ook het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als die mogelijkheden onvoldoende zijn, dan kan jeugdhulp vanuit de gemeente worden ingezet. De gemeente wil daarmee ondersteuning bieden die aansluit bij de situatie van het kind en het gezin. De adviesraad Sociaal Domein Elburg is betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe verordening. Ook is gekeken naar ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in de regio. Als de gemeenteraad instemt, dan moet de nieuwe verordening naar verwachting op 1 december van dit jaar ingaan. En de huidige verordening uit 2018, die vervalt dan. Nou staat daar een foto bij, met een tekstje. En dan weet ik niet of dat iets is van de gemeente Elburg, of dat iets is van de redactie van de Stentor, waar dit bericht vandaan komt. Want er staat beiden bij: echt scheiden is gewoon. Puntje, puntje, puntje. Nou, kijk eens aan. Ja, je hoort het goed. Echt scheiden is gewoon. Puntje, puntje, puntje. Nou, ik kan me niet voorstellen dat een aanwijzing is. Tenminste, een aanvulling op dit bericht van de gemeente Elburg. Want nee, dat. Laten we daar maar niet van uitgaan. Echt scheiden is gewoon. Je hebt het inderdaad dus goed gehoord. En dat staat dus bij dat bericht over Elburg wil de regels voor jeugdhulp vernieuwen.

alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

Ik leef mijn eigen leven. En dat werd gezongen door André Hazes. En dan André Hazes senior, om misverstanden te voorkomen. Bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. En dan met Willem Vlieger. Want die zit morgen achter de Muziekmuseum microfoon. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Wat hebben we nog meer vandaag op de radio? Nou, natuurlijk straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee. En zoals gebruikelijk wordt de lunch opgediend door Jeannette straks bij van 12 tot 2. Maar eerst nog tot aan 12 uur dus het Muziekmuseum. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is het druk. En wel tussen Epe en Apeldoorn Noord 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is New FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: De Golden Earring en Buddy Joe. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Zon, milieu en feels. Het is inmiddels 13 na 11. Fijn dat je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren tot 12 uur nog het Muziekmuseum. En dat betekent muziek en informatie. En waar hebben we dan nieuws over? Nou, onder andere over de Rotterdam Radicals. Dat zijn die gasten van het vuurwerk van afgelopen zondag in Leeuwarden. En ja, laten we eerst maar even die Moldavië-actiedag bij de Echterskerk hier in Elburg doen. Dat is misschien wel iets belangrijker. Ja, zullen we het daar maar op houden dan? Nou, kijk eens aan. Want op zaterdag 5 september... dan organiseert de diaconie van de Echterskerk in Elburg een gezellige actiedag voor Moldavië. De opbrengst is bestemd voor het project van Betania dat via Kerk in Actie wordt ondersteund. Betania zet zich in Moldavië in voor kinderen en ouderen die vaak achterblijven wanneer familieleden naar het buitenland vertrekken om werk te zoeken. Kinderen krijgen onder andere maaltijden, huiswerkbegeleiding en sport- en spelactiviteiten. En ouderen ontvangen medische verzorging. Maaltijden en hulp in de huishouding, daar wordt ook voor gezorgd voor de ouderen. Die actiedag op 5 september aanstaande, iets makkelijker misschien zaterdag over een week, die vindt plaats van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags rond de Echterskerk aan de Vrijheidstraat hier in Elburg. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Een springkussen, schminken, spelletjes, een kleurwedstrijd, workshops en sport- en spelactiviteiten. Ook zijn er een tweedehands boekenmarkt met onder meer, daar zijn ze weer, LP's, daar zijn ze weer CD's en daar zijn ze weer DVD's. Maar er is ook een speelgoedkraam en verschillende andere kramen. Voor koffie en thee met iets lekkers kunt u terecht in het mini-restaurant. En tijdens de lunch worden broodjes hamburger geserveerd. Krijgt nu al zin. Ook is de muziek. En tegen een kleine vergoeding kunt u een verzoeknummer aanvragen bij Johan Schenk. Die beschikt over een indrukwekkend repertoire aan nostalgische singeltjes. Verder zijn er Moldavische wijnen verkrijgbaar en er is ook een verloting. En om 2 uur op die zaterdagmiddag wordt de actiedag afgesloten met een veiling van ingebrachte goederen en diensten. Iedereen is van harte welkom. Nader informatie, contact opnemen met Gert van Norel en dat kan via gertvannorel@hotmail.com. gertvannorel@hotmail.com. Ja, ik zal eerst even te kijken. Dat Kerk in Actie. En als je dat dus gewoon als 3 letters schrijft, dan is dat Kia. En ik denk, wat heb Kia, dat automerk, nu hiermee te maken? Met die, die open dag, tenminste die gezellige actiedag voor Moldavië. Maar nee, ik zat helemaal verkeerd. Dat Kia, dat automerk, heeft er niks mee te maken. Maar Kia, dat staat ook voor Kerk in Actie. En die ondersteunt dat project dus. Dat project van Betania. En nogmaals, aanstaande zaterdag over de week, 5 september, dan organiseert de diaconie van de Echterskerk in Elburg een gezellige actiedag voor Moldavië.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

The Hollies and the Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Ik had het bij het begin van dit derde uur niets verteld, maar we hebben ook nog in dit uurtje van het Muziekmuseum twee muzikale felicitaties. En dat zijn twee felicitaties voor onder andere Aartje Terpstra. Ze zou vandaag jarig geweest zijn, maar ook voor Gijsje Franke. En die is vandaag jarig. Was gepland voor nu in het derde uurtje, zo dadelijk ongeveer 11:30. Dan komen die muzikale felicitaties langs voor de zojuist genoemde. Voor Aartje en voor Gijsje. Maar eerst nog een liedje van Juan Bastos. Want in het vorige uur toen draaide ik die nieuwe van Rutger van Barneveld. En toen had ik het erover. Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, het leek zo'n bekend melodietje. En toen hoorde ik, ja, ik weet echt niet meer wie het was. Van een collega hier op de radio, een collega van mij, hoorde ik zeggen, ja, het melodietje is origineel van Juan Bastos. Alleen dan een iets minder tempo. Ja, ik zei dat ik het misschien wel hoorde bij Herman van Diepen, maar dat weet ik ook niet. Nogmaals, ik hoorde het hier op de radio, dus vandaar. Nou, laten we dan nu ook maar die originele even draaien. En dan hebben we dat ook weer gehad. Juan Bastos hier op Lou FM in het Muziekmuseum met A Loop de Love.

Gewoon Bastos met Loop Die Love. En ja, inderdaad, als het iets meer tempo is, dan lijkt het heel erg veel op die nieuwe plaat, De Zon, De Zee en het Strand van Rutger van Barneveld. Nou, ik denk dat hij ook wel als inspiratiebron dit liedje had van Juan Bastos, nogmaals, Loop Die Love. Ja, ik zei het al, nog twee muzikale felicitaties zo dadelijk en ook nog nieuws over de Rotterdam Radicals. Want die zien het probleem van een stukje vuurwerk in het Cambuurstadion niet. En ze zeggen zelf, daar ga je niet dood van, hoor. De supportersgroep, de Rotterdam Radicals, die vinden dus dat het allemaal wel meeviel. Mensen op het thuisvak die inhaleren wat rook en horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. En nou ja, dat overleef je wel. Zo schrijft het onderdeel van de harde kern van Feyenoord op sociale media. Nou ja, dat het iets uit de hand liep, dat blijkt wel. Want bij de grootschalige vuurwerkactie raakten 7 toeschouwers van Cambuur gewond. Op de site van de Rotterdam Radicals schrijven ze eerder dat de Rotterdam Radicals een eliteklasje zijn voor relschoppers. Nou, naar aanleiding van dat artikel zijn er in de Rotterdamse gemeenteraad ook vragen gesteld over de groepering en of Feyenoord wel voldoende verantwoordelijkheid neemt voor die groep. Nou ja, de Rotterdam Radicals die zeggen, we proberen het zelf maar even een beetje te relativeren. Er is een zogenaamde pyro-actie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. Ja, de wind die waait wat rook van de fakkels van het uitvak. Het thuisvak in, dat kan gebeuren. En een verdwaalde Thunder King belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak. Kan ook gebeuren, aldus een woordvoerder van de Rotterdam

Paco en Amor de Mis Amores. Het is vandaag 25 augustus en dat betekent ja, de geboortedatum van twee radiokennissen van mij. En dat zijn Aartje Terpstra en Gijsje Franke. Nou ja, Aartje die is niet meer onder ons. Het is inmiddels het bekende verhaal. Ik heb het al vaker verteld. Alleen Lex, ja, die luistert nog steeds naar de radio. En via de app en sms-verkeer en zo af en toe ook gewoon via de telefoon, het gesproken woord, hebben Lex en ik nog contact. En ja, het is heel triest, maar Aartje is niet meer onder ons, maar muzikaal gezien, als muzikale herinnering hebben we een aantal platen en één daarvan is natuurlijk haar lievelingsplaats, Andy Kim en Baby I Love You Lex. Ik zou zeggen, gewoon even rustig de boel verwerken en deze is speciaal voor jou en ook voor alle andere kennissen van Wijlen, Aartje Terpstra.

En die Kim en Baby I Love You, een heuse radioklassieker en ja, een van de lievelingsplaatjes van mijn, zoals ik er wel eens vroeger noemde, mijn radiovriendin Aartje Terpstra. Nou ja, Lex, hij was speciaal voor jou en natuurlijk ook voor alle andere kennissen van Wijlen, Aartje Terpstra. Want vandaag 25 augustus zou het haar verjaardag zijn geweest. En ja, nogmaals, ze is niet meer onder ons, dus heel triest verhaal. En Lex is nog altijd luisteraar van natuurlijk het programma van De Loe. Want ja, Lex die weet ook dat ik via Aartje op een gegeven moment heel veel dingetjes altijd besprak. En ook over de muziek en weet ik wat. En onder andere gebeurde dat tijdens het verzoekplatenprogramma De Verzoekhoek bij de andere omroep. En iemand die daar dan aan de telefoon zat, dat was Gijsje Franke. En die is ook vandaag jarig. Want ja, het is toeval, maar vandaag zouden ze allebei jarig zijn geweest. Alleen bij Aartje is dat niet meer en Gijsje nog wel. Dus Gijsje, ja, vandaag 25 augustus verjaart zij. En zij wordt van alle harte gefeliciteerd namens manlief Gerrit. Maar ook natuurlijk namens Marjan en Harry. En namens Gerald en Janine en Johan. En volgens mij is er nog eentje, en ik weet het niet zeker, maar dat is Jan. Nou, ik denk, laat ik maar gewoon in het algemeen zeggen, namens alle kinderen. Natuurlijk ook van harte gefeliciteerd en ook namens Gerrit, maar ook namens Ditje en Willem. Nou, speciaal voor Gijsje. Plaat die eigenlijk in de derde uur niet helemaal thuis hoort. Het is een Nederlandstalig liedje, maar het is dé lievelingsplaat en een herkenbaar lied voor Gijsje, die vandaag dus jarig is. Geloof, hoop en liefde.

Hendrik Wijngaarden, geloof, hoop en liefde. Lievelingsplaat, één van de lievelingsplaten van de vandaag jarig zijnde Gijsje Franke. En deze geloof, hoop en liefde. Nee Gijsje, maak je geen zorgen. Ik ga niet vertellen wat jij mij ooit over dit plaatje verteld hebt. Want het ware verhaal achter deze geloof, hoop en liefde heeft Gijsje mij ooit een keer in vertrouwen verteld. En ja, dat is wel eens moeilijk voor mij om dan dat verhaal ook voor mezelf te houden. En niet op de radio te vertellen. Maar nee, Gijsje, dat blijft onder ons. En ik weet niet of je het ook alles aan Gerrit verteld hebt. Maar dat moet je zelf ook maar weten. In ieder geval, Gijsje Franke, vandaag jarig. En gefeliciteerd namens de zojuist genoemde Gerrit. En ook de kinders, Marjan en Harry, Gerald, Janine, Johan. En ik zei het al, ik meen dat de oudste, dat die Jan heet. Maar weet ik niet zeker. Nee, die heb ik niet zo vaak ontmoet als de andere genoemde. In ieder geval, Gijsje, van harte gefeliciteerd. Hele fijne dag toegewenst en geniet ervan. En wat betreft Gijsje en de al eerder genoemde Aartje. Wat hebben die in gesprekken gevoerd aan de telefoon? Want ik had het net al over het verzoekplatenprogramma bij de andere omroep. Aartje was daar een geheide plaataanvraagster bij dat programma. En Gijsje zat aan de telefoon en dan gesprek en gesprek en gesprek en bleef maar praten. En dan was er zo af en toe helemaal geen tijd voor de werkzaamheden waar Gijsje eigenlijk voor aan de telefoon zat. Want dan was er zomaar ineens 3 kwartier verpraat van het uurtje. Dus bij deze. Voor Aartje dus draaiden we, en dan in het bijzonder voor Lex, de lievelingsplaat van Aartje, Baby I Love You van Andy Kim. En voor Gijsje, haar Nederlandstalig lievelingsliedje van Hendrik Wijngaarden, Geloof, Hoop en Liefde. Dan iets heel anders, want aanstaande vrijdagavond organiseert de supportersvereniging van WHC weer een gezellige bingoavond in de kantine van Sportpark Mulder Singel in Wezep. Tijdens deze bingoavond worden, en dat is voor de bingo-liefhebbers gesneden koek. Voor mij is het even iets minder duidelijk, maar er staat hier, er worden 30 rondes, 3 hoofdrondes en een maandkaart gespeeld. De hele avond meespelen kan al vanaf €11,70. En er zijn uitsluitend, dat zal dan weer tegen zeer de schenen van sommige mensen zijn, geldprijzen te winnen. De avond is geheel verzorgd. Iedere bingo-speler krijgt een gratis kopje koffie of thee, diverse hapjes.

kaartjes en bovendien een kleine attentie. Misschien wel een pen om de rondjes of de kruisjes, zoals je wilt, op de bingokaart te markeren. De bingo die begint aanstaande vrijdagavond om 19:30 en de zaal die gaat al op tijd open. Nou, dat zal ongetwijfeld met dat gratis kopje koffie of thee en de diverse hapjes te maken hebben, want de zaal is open vanaf 18:00. Meer informatie kun je krijgen als je belt met 06 51 19 80 57. Meer over de bingoavond aanstaande zaterdagavond bij de supportersvereniging van WHC 06 51 19 80 57. Als je nou denkt, nou ja, die bingoavonden daar, dat lijkt me wel gezellig. Pak de agenda vast erbij of schrijf even een memoontje, want eerst aanstaande vrijdag 28 augustus en de eerstvolgende bingo daarna vindt plaats in september en wel op vrijdag de 25e.

The Birds en Hey Mr. Tambourine Man. En daarvoor de Volendamse Cats. Ach, moet ik het nog zeggen? Nee, dat hoeft helemaal niet. De Cats waren dat met One Way Wind. Nog een politieberichtje uit Nunspeet. Want daar is een beruchte rotonde. En daar is opnieuw een ongeluk gebeurd. Het betreft de rotonde van de Elburgerweg en de Oranjelaan in Nunspeet. Want daar is vanochtend opnieuw een ongeval gebeurt. Een ongeluk dus. Een vrouw op de fiets kwam rond 10 voor 11 in botsing met een auto. En op deze rotonde, de rotonde dus van de Elburgweg en de Oranjelaan, er gebeuren vaker ongelukken met fietsers. De fietsers, ja, die hebben daar voorrang. En die auto's die houden zich niet altijd aan die voorrangsregels. Door wat voor omstandigheden dan ook. Meestal, ja, zien ze de fietsers niet of de elektrische fiets gaat te hard in de ogen van de automobilist. Maar ja, de fiets die heeft daar voorrang. Omstanders schoten de fietster direct te hulp en ambulancepersoneel heeft haar vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeluk. Nou, het is al veel vaker misgegaan op deze rotonde. Uit een onderzoek blijkt dat in 5 jaar tijd zeker 7 fietsongelukken zijn gebeurd daar op die rotonde. Daarmee is volgens dat onderzoek de plek in Nunspeet, die rotonde dus, de plek waar de meeste ongelukken met fietsers voorkomen.

Patty Santo. Kijken nog heel gauw even naar het weerbericht. Temperatuur is inmiddels zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag stijgt die temperatuur naar 24 tot 26 graden. Het kan ook af en toe gaan regenen. Want vanavond trekken er in het zuiden wat buien over. En dat kan ook hier in het midden van het land het geval zijn. De avond die koelt af naar een graad of 20 en de nacht naar woensdag, ja, dan is het warmer dan de afgelopen nachten. En morgen belooft tevens een warme en benauwde dag te worden. Meer daarover morgen. Het eind van het Muziekmuseum, het zit erop voor vandaag. Morgenochtend tussen 9 en 12 is het Muziekmuseum weer hier op Loe FM te beluisteren en dan met Willem Vlieger. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Ze is al bezig met het voorbereiden en het klaarmaken van de lunch. En die wordt zo dadelijk dus opgediend door Jeanette, zoals gebruikelijk op de dinsdag met de middagmatinee. Voor de rest vanmiddag ook nog Gerrit Top met de topshow, het topprogramma op de dinsdagmiddag. Ook vanmiddag weer van 2 tot 4. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de verdere programmering hier bij Loe FM. Morgenochtend tussen 9 en 12. Geniet van het Muziekmuseum met Willem Vlieger. En wij spreken elkaar weer aanstaande donderdag tussen 9 en 12.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Party, de Greg Kim Band. En ik moet zeggen dat ik zelf heel verrast ben, want ik dacht dat ik had klaargezet Paul Simon en Diamonds on the Soles of Our Shoes, maar dat had ik klaargezet voor het volgende uur. Ja, en zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Wat wel goed stond, was de bottenschijf van deze week. Week 35 alweer. Son Mieux en Feels Part 2. Althans, dat staat hier op de notitie die ik voor mijn ogen heb. En daarmee is het inmiddels 11 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeannette Broyle.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. De heren, ja ik mag het weer zeggen, de heren voor mij. Natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren. Ik ga dat voortzetten tot 2 uur in de middag. Nou, je kent het denk ik, houd je op de hoogte van het nieuws, mocht dat nodig zijn. En uiteraard veel lekkere muziek. En weet je wat? Ik heb hem gewoon klaargezet hoor voor je. Paul Simon, Diamonds on the Soles of Our Shoes. Willem, ik weet dat jij er ook van houdt, dus geniet ervan. Auwa.

van het album Crazeland. En je weet wat ik altijd zeg, een van de beste albums die ooit verschenen is. En waarom? Nou, aangezien alle nummers, maar dan ook echt alle nummers van begin tot eind raak zijn die Paul Simon op deze cd heeft gezet. Kan je niet altijd alle zeggen van alle cd's die uitgebracht worden door artiesten. Er zijn er wel een paar nummers die je denkt van die zijn prachtig, maar bij de andere denk je dan weer van mwah. Die kan ermee door, maar veel verder komt het ook niet. Even wat nieuws, want zeker 300 Belgen die zijn ziek geworden na het eten van met salmonella besmette eieren. Dat melden meerdere Belgische media. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in het land. De eieren zijn teruggeroepen in 8 landen, waaronder Nederland. Nou, eierproducent Lerco BV uit Geel riep 2 weken geleden in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zo, dat is een hele mond vol. Scharreleieren terug wegens de mogelijke aanwezigheid van salmonella. Nou, dat blijkt dan ook dat er zoveel Belgen ziek zijn geworden. En dat zou in Nederland natuurlijk ook kunnen, want ze zijn ook hier gewoon in de winkel terechtgekomen. Nu niet meer, maar ja, goed, als je ze al in huis hebt en je weet het gewoon niet, dan geniet je er gewoon van tot op het moment dat het wat minder genieten is. Ik hoop niet dat het jou overkomt uiteraard. En als je naar buiten kijkt, ja, de zomer die is gewoon weer terug hoor. We hebben even een paar mindere dagen gehad. En dan denk je, ja, minder, het viel allemaal best wel mee. Beetje regen, hè, dat hoorde er ook allemaal bij. Hadden we ook echt hard nodig. Maar de zon die schijnt weer en het is heerlijk weer. En morgen hebben we gewoon weer zo'n dag op stapel. Nou, dan moet je gewoon af en toe André van Duin uit de kast trekken. Met als de zon schijnt.

Ware woorden, want ja, het leven ziet er in één keer heel anders uit. En de grote problemen lijken gewoon even heel klein te zijn. Nou, geniet vooral van het weer, zolang het nog kan. Want we zijn toch al een beetje aan het nazomeren. Hè? De herfst die komt er alweer aan, die ligt voor ons in de maand september. Ja, en dit onderwerp dat heeft toch wel heel veel meningen bij diverse ouders, maar ook grootouders en allerlei geleerden. Het gaat natuurlijk over de social media. Nou, mensen willen het verbieden voor kinderen onder de 10. En ja, ik weet niet of dat nou zo verstandig is hoor. Want verbieden, ik vind dat altijd een naar woord. En je ziet het in andere landen ook al zo. Hè. Dat zijn speciale wetten voor het leven geroepen. Dat kinderen niet meer op Facebook, TikTok, X of waar dan ook kunnen verschijnen. En ik denk dan van ja, dan zijn ze 16 en dan mogen ze erop. En dan weten ze helemaal niet wat ze te wachten staat, loop je dan niet meer risico. Ik denk juist, en dat lijkt me het enige juiste, maar goed, wie ben ik? Hè? Ik ben niet de geleerde dat je de kinderen juist bij moet staan. En ook eens af en toe meegeluurd waar ze naar kijken en ook in gesprek moeten gaan. Nou, dat vindt staatssecretaris Aarts nu ook. Want uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken onder kinderen tussen 10 en 15 jaar blijkt dat de helft wel eens berichten ziet die hun bang of verdrietig maakt. En juist daarom is het zo belangrijk om te praten. Nou, het is een lang artikel op nos.nl. De conculega's van ons lezen het vooral eens, maar ga in gesprek met je kinderen als je merkt dat ze het wat lastig hebben. Of doe dat überhaupt. Wees eens geïnteresseerd in waar ze nou kijken als ze op dat scherm zitten. Misschien dat je er allebei wat beter van wordt. Dit zijn de Drifters. And you are more than a number in my little red book. Laat mij nou zwart zijn.

Volgens mij is dit wel het nummer waar hij in ieder geval Nederlandstalig mee doorbrak. Onze André Hazes junior. Maar eigenlijk hoeven we dat niet meer te zeggen. Het is gewoon André Hazes en leef. Momenteel stemproblemen, maar daar had hij hier nog helemaal geen last van. En dat het ware woorden zijn, dat blijkt maar weer. Hè, het ernstige ongeluk van gisteren nacht. Morgen, hoe je het dan ook zeggen moet. Maar je mag van een klein wonder spreken. Zoals politiewoordvoerder Sven Strijbos aangaf, dat er geen doden zijn gevallen, maar dat het bleef bij gewonden. Nou, op het moment van schrijven van de artikelen lagen er nog 5 slachtoffers in het ziekenhuis. Er zijn ook al een heleboel opgehaald door de ouders, de jeugd. Want ja, het waren eigenlijk al wat oudere tieners natuurlijk. En een hoop collega's die hebben hieraan meegewerkt om mooie verslagen te maken op vrmg.nl, maar ook op alle websites die daaraan gelinkt zijn. Nou, en dat ze niet meer geslapen hebben, dat blijkt wel uit het bericht van Bert-Jan. Ik werd om 3:50 gewoon akelig uit mijn slaap gerukt door al die sirenes en het hield ook gewoon niet meer op. Daaraan gaf het maar te kennis hoe ernstig het was geweest. Nou, dus het bestelbusje, daar is ook niet heel veel meer van over. Dus ik hoop dat het redelijk goed gaat met de bestuurder hiervan en dat we daar nog van op de hoogte worden gehouden hoe dit allemaal afloopt. En we hopen natuurlijk allemaal op een correcte en juiste wijze dat iedereen dit kan verwerken en hoe stom het ook klinkt, verder kan gaan. Maar dat het een heftig ongeluk was, waarbij we geluk hebben dat er geen doden zijn gevallen, dat blijkt maar. En een hoop mooie reacties op de socials over de nieuwe bestemming voor de leegstaande panden van de Maskramer en de Top 1 Toys. Het staat al enige tijd leeg. Het is niet de eerste keer dat het leeg staat, maar het is natuurlijk zo'n groot opvallend pand dat het op een gegeven moment gewoon een naar aanblik heeft voor de vesting hier in Elburg. Nou, het zal niet gelijk gevuld gaan worden, maar Vibra die gaat daar wel een winkel in vestigen. Ze nemen het hele pand, dus wat dat betreft hebben we echt een grote zaak. Daar zal Zeeman nog even een concurrent aan krijgen. En nogmaals, heel veel leuke reacties van inwoners uit Elburg, maar ook uit Weesp, die regelmatig hier hun boodschapje doen en dan ook even deze winkel binnen zullen stappen. Dus de start, die is in ieder geval al goed gemaakt. Nou, zo rond kerst, dan zou de winkel open moeten. Ik ben heel benieuwd. Ik zei net al tegen een collega van de VRMG, Joël Jansen, die hier achter mij aan het werk is. Ik had toch liever nog wel een schoenenwinkel erbij gezien. Maar dat kan natuurlijk altijd nog, want er zijn wel meer lege panden daar in de vesting. Dus van alles is nog mogelijk. We gaan terug naar de muziek Will Powers en Kissing with Confidence.

En heel langzaam verdwijnt hij weer in de diepe kelders waar al die mooie muzieksoorten zich verbergen tot ze weer naar boven gehaald worden. Het is inmiddels 7:05. Dat betekent dat ik al 7 minuten te laat ben om de lunch te openen. Mijn oprechte excuses daarvoor. Dus ik ga hem nu echt openen hoor, want het is altijd een beetje zo rond 12:30. Hè. Nou, is vandaag dus niet gelukt. Morgen nieuwe pogingen. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Misschien wel een prakje van het weekend. Het kan nog net.

Genesis en No Son of Mine, die sloten dit lunchblokje dus af van deze dinsdag. Morgen weer een kerstverse. Ja, er zijn weer nepmails onderweg naar diverse ontvangers. En het gaat over Ideal en Weer. Ideal moet ik zeggen. Hè? En Vero. En die zijn dus in omloop. En dan wordt er gezegd dat je op een link moet klikken om actie te ondernemen. Om de overgang van Ideal naar Vero mogelijk te maken. Nou, dan moet je dus, zoals ik al zei, op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Je begrijpt het al. Als je dat doet uit goed vertrouwen, dan kan het wel eens foute boel zijn. En dan zou je nog wel eens je centen kwijt kunnen raken. En voordat je dat terug hebt, ben je weer enige tijd bezig als je het überhaupt terugkrijgt. Nou, er zijn heel veel nepmailtjes. De Belastingdienst die komt ook regelmatig langs. Heel vaak onbetaalde boetes. Nou, die zijn nog wel zo in elkaar geknutseld dat je dat nog wel kunt onderscheiden tussen een echte. Maar ik kan me voorstellen als je hier een mailtje over krijgt, dat je dat eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt. En mijn tip is dan ook, klik even op de afzender. Want ook al staat daar een heel geloofwaardig e-mailadres, dan zie je daadwerkelijk wie daarachter zit. En meestal is het een ontzettend lang e-mailadres dat je denkt van, nou, hier klopt dus echt helemaal niks van. Je bent dus gewaarschuwd, niet op klikken, onmiddellijk weggooien. Het is, we hebben nog maar 4 minuten, jongens. Dus ik heb nog 1 nummer voor je zometeen. En dan houdt het wel op. Tenminste, voor dit uur. Hè? Want zometeen zijn we na 1 uur gewoon weer bij je. Zullen we dan maar afsluiten met Cadans. En in het donker zien ze je niet.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Oh, ik hou ervan hoor. Deze van Kiss uit 1979 en I Was Made For Loving You. Maar we begonnen natuurlijk met de bottenschijf van deze week. Sans Mieux en Feels Part 2. Ja, en ik hoorde deze plaat ook voorbij komen bij collega Bert-Jan Dokter. Natuurlijk op Doktersrecept elke zaterdag. Ja, hij was een beetje vroeger de afgelopen twee weken. Maar aankomende zaterdag zit hij hier gewoon weer vanaf 12 uur met op Doktersrecept. En hij draaide hem ook. Maar ja, hij stond in de playlist. Ik denk, ja, dat is wel mijn kans hoor. Ik ga het gewoon doen. Inmiddels is het 12 minuten over 1. Ik heet je van harte welkom in het tweede deel van Middag Matinee. Nee, tot 2 hier op Blue FM. En ben je net ingeschakeld, dan natuurlijk nog van harte welkom. En leuk dat je toch besloten hebt om het laatste uur mee te luisteren. Nou, ik hou je op de hoogte van het nieuws. Doe het een beetje rustig aan hoor. Het is mooi weer, dus ik maak me niet zo heel erg druk. Tenzij er echt iets het vermelden waard is. En uiteraard heel veel muziek. Bedacht je van The Tramps en Hold Back the Night.

blijft ook gewoon heerlijke muziek uit de jaren 60, 70, 80. Het is gewoon niet kapot te krijgen. Wat wel kapot te krijgen is, is de heide. Want al 25 jaar werkt Imker Elke Statema met bijen. Maar zo'n droge zomer heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. Op de Weesopse heide blijven grote stukken bruin en komt de paarse heide maar moeilijk tot bloei. Dat belooft weinig goeds voor de heidehoning van dit jaar. Heidehoning wordt gemaakt door bijen die nectar verzamelen van bloeiende heideplanten. Maar de bekende paarse heidevelden laten dit jaar op veel plekken nog op zich wachten. Zo droog als dit heb ik het in 25 jaar niet meegemaakt, zo vertelt Statema. Nou, we hebben al eerder een artikel gepubliceerd op loemedia.nl. Dat ging dan over inderdaad de oranje heide. Dat is gewoon helemaal kapot gebrand wat dat betreft. En dat maakt de zaak niet beter. Nou, hopelijk volgend jaar weer een mooiere heide. Maar dat dit inderdaad een probleem verder creëert. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Maar als je dit dan zo leest, ja, dan zit deze imker ook een beetje in zak en as. En zo zal er wel meer achter zitten. Is het niet alleen maar die heide die niet helemaal mooi paars kleurt. Maar ik moet zeggen, ik heb die droombeelden gezien. Die zie je ook op loemedia.nl als je geïnteresseerd bent. En ik vind het wel fascinerend hoor. Al die verschillende kleurvlakken. Goed is het niet, maar een mooi gezicht is het wel. Dit is Daryl Hall en John Oates uit 1984. Out of Touch.

0: Ja, dit heet dus stilte voor de storm. Alleen die storm die komt niet, dus die stilte kan er heel lang zijn. Maakt niet uit, je ziet dat het live is. Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Ja, ik was even gezellig aan het kletsen. Dat krijg je als het wat drukker is hier in de studio. En dan heb je het even niet zo snel in de gaten dat de plaat al afgelopen is. Beloof je, gaat dit uur, nou daar hebben we nog maar ruim een half uur van over, niet meer gebeuren. Je bent wel wat gewend bij mij, denk ik, wat dat betreft. We gaan eens even kijken naar het laatste nieuws. Als dat er is. Ja, een hoop gedoe bij de Deense premier. Hè, van uiterlijk wat betreft een neus. Dat ze heeft een plekje laten fixen. Nou, als het zo is, later lekker. Het gaat over de bondscoach Xavi. Of hoe je dat dan ook uit mag spreken bij Oranje. Hij geeft een eerste presentatie, persconferentie om 16:30 vanmiddag. Ja, het is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Happel. En ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Ik denk dat we zelf ook genoeg kwaliteit hebben. Maar ja, laat het maar waarmaken. Dan kunnen we daarna verder praten. En een Duitse onderzoekers hebben een derde drone gevonden in de buurt van het vliegveld Leipzig-Halle. Daar werd op 4 augustus een drone aangetroffen. Die was geladen met explosieven in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Later die dag was er een incident met een tweede drone een paar kilometer verderop. Die botste tegen een vliegtuig van DHL. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, een Antonov, was gebruikt om militair materieel te vervoeren. De Duitse regering beschouwt het drone-incident als een poging om een aanslag te plegen. Tijdens het onderzoek werd op 14 augustus ten westen van de luchthaven de derde drone gevonden. Daarbij in de buurt zijn ook explosieven aangetroffen die mogelijk verband houden met de aanslagpoging. De Duitse justitie wil geen antwoord geven op vragen van media hierover. Inmiddels 4:58 en voor jou klaarstaan Pieter. Nee, laten we maar gewoon op het Nederlands zeggen. Peter Blank. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

dit is het nummer, dan moet ik altijd even meezingen hoor. En ik vind hem geweldig. Ja, John de Bever heeft hem ook gedaan. Maar ja, Peter Blanker blijft natuurlijk de mooiste versie van dit nummer. Misschien heb jij ook wel lekker meegedaan. En dat moet ook gewoon heerlijk kunnen. Eens even kijken wat we nog meer te melden hebben. Nou, het vrijwilligerscompliment in Elburg. Het komt er allemaal weer aan. In oktober wordt er dus weer iemand... even kijken voordat ik verkeerde dingen aan jou geef. Nou, in ieder geval, je kunt je weer gaan aanmelden. Tenminste, je kunt iemand aanmelden voor het vrijwilligerscompliment. Dat kan ook een heel team zijn bijvoorbeeld. Dat vorig jaar won het team van Kerst onder de Molen. Nou, dat kun je doen door een motivatie te sturen bijvoorbeeld. En die moet je insturen voor 16 oktober naar info@wiel.nl. Dus info@wiel.nl. Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Laura Snijder via het telefoonnummer Wiel. Nou, het gaat dus om een inspirerend vrijwilligersproject, een bijzondere vrijwilliger of een organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving. Zo even uit mijn hoofd is die vorig jaar in december, januari uitgereikt. Dus we hebben nog even, maar goed, wees wel op tijd, want anders dinkt jouw inzending voor een vrijwilliger of organisatie misschien niet meer mee. Nog één keer, info@wiel.nl. Aanmelden voor 16 oktober 2026. Gary.

even wat beweging hè, in deze dinsdagmiddag. Want dat hebben we wel nodig als we bijvoorbeeld op kantoor op de stoel zitten. Of in de studio, want dan zit je natuurlijk ook regelmatig op de stoel. De Soccer Boys en Follow the Leader. En Boney M en de Rivers of Babylon. Ook even sportief bezig, want op zaterdag 29 augustus strijden de beste inlineskaters van Nederland in de categorie cadetten en junioren B. En dit doen ze om de nationale titels. Skileclub Oldenbroek is er dit jaar de trotse gastheer van het Nederlandse kampioenschap weg. Het belooft een spectaculaire sportdag te worden op het asfalt aan de Stouwdamsweg. De nationale jeugdtop, jongens en meisjes, reist eind augustus af naar Oldenbroek om uit te maken wie zich een jaar lang Nederlands kampioen mag noemen. Na het succesvolle NK-marathon eerder deze zomer maakte de club zich nu op voor de strijd tussen de opkomende talenten. Nou, het begint allemaal om 10:30 met een spectaculaire one-lap sprint waarbij pure snelheid centraal staan. Vanaf 1 uur volgt dan de zwarte puntenkoers, een tactische uitputtingsslag over 5000 meter, waar uithoudingsvermogen wordt beloond. De toegang tot het wedstrijdterrein aan de Stouwdamsweg is volledig gratis. Toeschouwers en sportliefhebbers zijn van harte welkom om de rijders aan te moedigen langs de baan. Gebeurt dus niet elk jaar, dus ik zou zeggen, wees erbij. Dit zijn helden van weleer, de Beatles, Revolution.

Wat heftige werk van de Beatles dus met deze Revolution. En het komt uit, even kijken, 1968. Ja, door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn gisterenmiddag 41 mensen gewond geraakt. Dat melden de autoriteiten. 15 van hun moesten naar het ziekenhuis. De zender BFMTV meldt dat er onder het puin van een huis nog naar 2 mensen wordt gezocht. De tornado trof het plaatsje Pomas in het departement Orde, waar zo'n 1000 mensen wonen. Het ligt tussen Carcassonne en Limoux. Ja, ongetwijfeld doe ik het niet goed uitspreken, want ze ja, Frans, dat heb ik dus niet gehad op school. En ook niet de interesse gehad om het te leren. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, zo zie je maar, het kan in één keer mis zijn. En zeker als het gaat om natuurverschijnselen. Want het is er zomaar voor dat je het daadwerkelijk in de gaten hebt. En dan richt het grote schade op. Inmiddels is het 2:10. Luister je naar middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Laten we ook gelijk even de programmering doornemen. Normaal zou ik zeggen, zometeen na 2 uur topdag met Gerrit J. Top. Maar door familieomstandigheden helaas nog een weekje niet. Dan ga je dus luisteren naar de muziekcarousel. Maar volgende week, dan is hij er weer heel gewoon bij Lou FM. Nou, we gaan dus de muziekcarousel voortzetten. En dan op een gegeven moment komen hier om 6 uur Ellen en Rob voor Ellen versus Rob. En gaan ze het weer uitvechten als het gaat om het nieuws, programma's kijken, maar zeker de muziekverschillen. Nou, Ben Ransdorp is ook weer van de partij met een uurtje stemloos en een uurtje love songs. Dan gaan we heel rustig de nacht weer in om 7 uur weer de boel op te pakken met 3 spit en de ochtendspits. Hebben we dat vast gehad? Kun jij luisteren naar... ik denk niet dat ik hier heel veel zin in heb. Ik zet even een andere plaat klaar. Zo, dat is in de poep en de zucht geregeld, dus dat scheelt. De Zombies, Time of the Season.

René de Haan, neem mij nog één keer in je armen. Die draaide ik natuurlijk voor alle liefhebbers, maar zeker ook voor mijn moeder die altijd trouw meeluistert in Zutphen. Ik weet dat ze ook deze plaat, dat ze daar best van kan gaan genieten. Ik hoop dat jij ook genoten hebt. Inmiddels 2 minuten voor 1, dat betekent ik afscheid, of 2 minuten voor 2. Want dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Wens je een hele fijne dag, geniet van het weer en graag tot morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Dit is Marillion met Kaylee. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. De A28 Groningen richting Amersfoort voor knooppunt Atterbroek 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit en Dolder en Utrecht 3 kwartier extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Loenen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg een kwartier. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Epe een kwartier. Op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaven een kwartier. De N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoop-Tatmarbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen, bouwen zonder zorgen.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Vorige week waren we er niet, maar nu zijn we weer twee uur achter elkaar.
1: Absoluut.
0: En wanneer kunnen ze ons eigenlijk, stel voor dat je nu plotseling wat anders moet gaan doen. Wanneer kunnen ze ons dan weer luisteren? Is dat morgenmiddag?
1: Ja, morgen van 2 tot 4 volgens mij.
0: Oké, nou goed, gaan we dat weer luisteren morgenmiddag.
1: Ja, nee, dus even kijken hoor, hoe dat nou allemaal zit.
0: Ja, volgens mij 2 tot 4.
1: Woensdag, even naar beneden. Nou, er staat muziekcarousel, maar dat zijn wij wel een beetje.
0: Nee, we zijn geen muziekcarousel.
1: Nee, het staat er wel.
0: Oké, nou, we gaan het even afwachten. Maar mocht je dus inderdaad nu plotseling willen eten en niet meer naar ons kunnen luisteren, dan morgenmiddag.
1: Ja, tussen 2 en 4. We gaan ervan uit.
0: We gaan het even mee. Natuurlijk gaan we. Dat is altijd keurig geregeld bij de lokale omroep Elburg. Dit is jaargang 2 versie. Ik weet niet hoeveel, maar we gaan weer verder met... Ik was zeggen, hashtag over dieren, maar helemaal niet. We gaan verder met Ellen versus Rob.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Wat voor nieuws heb jij?
1: Een hele hoop. Echt een heleboel.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou goed,
1: dan gaan we. Van alles en nog wat. Maar meestal kraam ik het eruit. En dan aan het eind van de uitzending denk ik, ach jee, ik heb de helft niet gedaan. Dus
0: je hebt genoeg spulletjes.
1: Precies.
0: Okay.
1: En jij toch ook? Je hebt
0: ik
1: Aldi
0: ook, ja,
1: voor
0: jongen.
1: Je. En Trump. Nou, dan ben je er.
0: Jee, wat wil je nog meer? Ja.
1: Trump, wat wil je Trump, nog meer?
0: Trump, ja.
1: Oh, en Poetin nog.
0: Ja, wat denk je? Poetin en Trump zijn vriendjes van elkaar, hè?
1: Ja, dat ze, nou, volgens mij heeft Trump geen vrienden. Maar goed, dat terzijde.
0: Hij heeft het mooiste uitgehaald, hè, die Trump. Want die heeft zo gigantisch veel, die bekend geworden, die zo gigantisch veel dingen op de beurs heeft gekocht. Terwijl een vogel, een president, gewoon neutraal moet blijven. Dat mag je helemaal niet.
1: Nee.
0: Iets van 2000 aankopen heeft hij gedaan.
1: Heeft hij dat met zijn eigen geld gedaan? Of
0: ja,
1: geld van iemand anders?
0: Nee, met zijn eigen geld. Heb geld genoeg.
1: Niet.
0: Dat maakt allemaal niet zo gek vooruit. Maar dat mag helemaal niet. Het is gewoon echt. Het is gewoon met voorkennis op de beurs kopen. Er staat doodstraf voor. Nou, niet doodstraf, maar wel een straf voor.
1: Weet je wat het mooie eigenlijk is, hè? Die man komt overal mee weg.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat is wat het is.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus ja, wat zullen we nog moeilijk doen?
0: Nou ja, totdat hij een beetje... Hij wordt al voor mij al een beetje een dement. Maar goed, voordat hij echt dement wordt, dan is het gewoon over.
1: Ja.
0: He? Heb je wel eens van die trap van het vliegtuig af zien lopen?
1: Nee.
0: Heeft hij altijd beide handen aan de leuning. Hij kijkt altijd naar beneden toe.
1: Ja.
0: Want als je vooruit kijkt, dan valt hij van die trap af.
1: Ja, maar ik zal toch wat lulligs hier even op zeggen. Krakende karren rijden het langst.
0: Oké, okay, dus nou, ja. Goed. Ik gun het hem een heel lang leven alleen zo snel mogelijk af als een president.
1: Ja, laat die man eens gewoon lekker gaan uitrusten.
0: Mag ik
1: een keer
0: beginnen met play to back?
1: Doe jij play to back? Ik heb, nou, dat is toch ook wel. Ik heb back to black staan.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is een grapje of een vergissing van het lot. Ik weet het niet.
0: Hey, Brooklyn.

0: Ja, ik weet niet of het nou... Ja, of de luisteraar dat nou een beetje duidelijk is. Maar onafhankelijk van elkaar... Ja. Begint Rob met... Nou ja, zijn favoriete zangeres van het moment, Back to Black. En ik heb dus als startnummer Back to Black van Amy Winehouse opstaan.
1: Ik heb
0: opstaan.
1: Niet op jouw schermpje gekeken.
0: Nee, dat heb je ook niet. Het is toch te idioot voor woorden. Twee zielen, één gedachte. Ja, dit is versus, hè, dat je dat even weet.
1: Brooklyn is trouwens Nederlands zangeres.
0: Ja, die komt uit Willep. Yes, I know. Ik heb trouwens gekeken naar America's Got Talent. Ja, ja, gaaf.
1: Heb je gezien ook?
0: Ja, ik heb het gezien, maar ik heb haar niet gezien.
1: Nee, oké. Okay, maar dat zijn ook wat je nu ziet op SBS 8 of zo, weet ik wat allemaal. Dat is alweer van een paar maanden geleden volgens mij.
0: Ja, precies. Maar dat maakt niks uit. Maar dit is toch grappig? Het idee van ons programma is trouwens dat we het niet eens zijn. Dus dit is wel raar. Dus begin van het eind.
1: Nu hebben we echt een probleem natuurlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus even kijken of alle telefoontjes binnen gaan komen. 0525681899.
0: Of even een appje.
1: Of een appje, ja.
0: Kan inderdaad. Ook gewoon via de site.
1: Ja.
0: Goed.
1: Maar goed, het is het eerste leuke ding eigenlijk, ja.
0: Nou, zullen we beginnen met een anekdote?
1: Ik wil eigenlijk eerst even beginnen met het ongeluk gisteren op de snelweg.
0: Goh, nou zeg, jemig. De weg was ook dicht, hè?
1: Ja, we hebben bij WWW gisteravond een half uurtje heb ik Peter van Essen aan de telefoon gehad. Die woont er vlakbij, een politieagent.
0: Ja.
1: Die is er ook druk bezig geweest. Nou, het was inderdaad, het hoort er allemaal. Ze zijn nog steeds niet achter wat nou precies gebeurd is. Maar in ieder geval is die bus tegen een klein busje aangereden. En is die grote bus over de vangrails heen aan de andere kant van de weg komen te liggen. Er zijn twee dingen in mijn ogen. Maar goed, ik mag niet oordelen. Maar voor mij die bus had gereden, denk ik. En die is helemaal aan de overkant van de bus gegaan. Dus dan even afwachten. En dat busje, dat stond, wat ik nu allemaal hoor zo'n beetje. Stond dat busje met pannen op de linkerbaan ergens.
0: Ja, dat is sowieso natuurlijk al link. Maar goed, het kan ook nog zo zijn dat... Ja, je kan ook de macht over het stuur verliezen, hè?
1: Ja, klopt. Maar zo'n grote bus over de vangrails heen, dat is nog wat. Maar
0: nou,
1: goed.
0: Ik zeg wel even. Ik heb ooit... dat is heel dom. Maar goed, het was wel zo. Ik kwam uit mijn werk en ik... Mijn tas was op de grond gevallen. Dus ik dacht, die pak ik even.
1: Daar ben je ook weer een vrouw voor, hè, om dat te pakken dan
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, maar goed, dat wilde ik. En dat heb ik ook geweten ook. Daardoor ben ik de macht over het stuur verloren. Ja. Ben dwars door een heg tegen een boom tot stilstand gebracht. En ik denk dat ik 20 reed. Of 30, weet ik veel. Dus zo'n bus geeft niet mee, hè?
1: Nee, dat klopt. Wat ik ben met Jezus. Ik ga het niet vergeten wat ik nu gezegd heb. Maar eigenlijk wat ik zei gisteren ook in de uitzending van hoor, je zal een ouders wezen. Je zal je dochter of je zoon s'morgens, s'avonds laat in de bus gezet hebben. Want die kwam ergens uit Noord-Duitsland vandaan. Die
0: wat gingen ze doen op vakantie?
1: Ja, vakantie in schoolreisje naar Parijs.
0: Schoolreisje?
1: Ja, en die kwam. En dan krijg je 4:30, 5:00 krijg je een telefoon. Ja, goh. Ik lig hier met de bus in de greppel.
0: Ja, vreselijk. Vreselijk.
1: Zijn er geen doden tot op heden geweest. Niemand was echt. Ja, was zwaar gewoon, maar niet levensbedreigend. En dit is gewoon een wonder wat er gebeurd is eigenlijk.
0: Je gaat nooit meer met de bus, hè, als je zoiets meemaakt. Nee, we hebben het al gehad over vliegtuiggedonder en over zo'n boot. Maar
1: dat weet ik niet. Moet je niet blijven stilstaan.
0: Ik moest er nog aan denken. Ik ben ooit eens 3 weken in Indonesië geweest. En ja, eigenlijk was een beetje gekke werk. Begon op Sumatra, daarna heel Java en daarna Bali. Nee, met mijn familie. En nou ja, dan wil je dus alles zien. Hè? Want dan heb je het gevoel, ik ga 1 keer in mijn leven die kant op. En dan wil ik alles dus zien. En ik heb daar in een nachtbus gezeten.
1: Ja.
0: Nou, echt.
1: Niet tegen leuke dingen.
0: Och man, je zag alles in de rondte vliegen. Die man had ook nog een keer een tv-programma opstaan met een of andere Kung Fu Fighter. Dus dat was een dubbele toestand. En alles vloog de lucht in. Mensen met hun fiets, kippen, een hond. En die man scheurde maar door. De grote bonus was dat we uiteindelijk op de boot belanden tussen Java en Bali. Dat is een soort vrachtschip. En daar wordt zo'n bus totaal klem gezet tussen de vrachtwagens.
1: Dat die niet af kan vallen.
0: Nou ja, weet je wat? Ik
1: en jij
0: dacht
1: zit
0: wel.
1: In die bus? Of,
0: ja, ik denk als wij zinken of er gaat iets mis, dan zit het als ratten in val.
1: De dak komen.
0: Ja, dat had misschien nog gekund.
1: Met deze bus zijn ze ook uit het dak gegaan. Maar de aanleiding waarom we gisteren Peter van Essen eigenlijk in de lijn in de uitzending hadden, was dat hij gistermiddag of gisterochtend ook een, hoe noem je dat, alcoholcontrole heeft gehouden hier in Elburg. Eigenlijk, ja, zegt over het algemeen, maar eigenlijk voor de mensen die uit de Lowland kwamen. En in die, ze hebben 200 auto's aangehouden. En van die 200 auto's waren er maar drie die een beetje veel gedronken hebben. Maar er was een ander probleem, dat wist ik helemaal niet. Lowland, nou, dus er worden ook pilletjes geslikt en alles, toestanden en al soort dingen meer. Dus je had ook de mogelijkheid om als een beetje de dag van, nou, goh, kijk een beetje wazig. Dan mag je ook wangslijmer afnemen, maar dat kan je ook weigeren.
0: Oh. En dan kunnen ze dus zien dat je iets...
1: Ja, als je vaag hebt en je weigert gewoon, dan krijg je een bekeuring van €300. Wow. En als ze dan helemaal echt niet helemaal vertrouwen, dan gaan ze naar het politiebureau toe. Dan wordt er een bloedproef van alles genomen. Maar er waren er in totaal 20 die geweigerd hadden. En 20 met een bekeuring hebben van €300.
0: Je weet wel waarom ze weigeren natuurlijk.
1: Maar goed, dus het was best wel... Ja, oké, goed.
0: Jeetje, ik heb trouwens van de politie wel eens begrepen dat een alcoholcontrole 's morgens op zijn best gaat, hè? Omdat de meeste mensen heel laat naar bed gaan, veel te veel drinken. En dan kan je lichaam het nog niet afbreken.
1: Bijvoorbeeld inderdaad op een zaad zondagmorgen of op een Elbe zondagmorgen alcoholcontrole is een beetje moeilijk, denk ik. Maar als je op een maandagmorgen gaat doen, ja, dan kan het er best voor zijn. Want voordat de bieren en alles afgebroken
0: van dat hele weekend uit je lijf is. Ja, toestand.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan heb ik nu een ontzettend grote verrassing.
1: Nee, toch?
0: Ja. We gaan Back to Black draaien van Amy Winehouse. Hoe leuk is dat?

0: moet zeggen, beide vind ik mooi.
1: Ik moet nog wel even lachen. Ik moet ineens aan Frits Spits denken.
0: Ja.
1: Die draaide een nummer als hij dat goed vond. Altijd nog een keer. En hij heeft zelfs een stunt een uur lang uitgehaald dat hij steeds datzelfde nummer draaide. Ja, omdat hij hem geweldig vond. Ja, kunnen wij ook doen. Hè? Dan hoeven we niks meer in te stellen.
0: Dan zijn we klaar. Hè?
1: Komt het in één keer
0: maar
1: goed.
0: Het probleem is, jij vindt iets anders mooi dan ik mooi vind.
1: Nee, maar want het blijkt dat wij dus dit allemaal mooi vinden. Dat dus we zijn eruit.
0: Dat ben ik met je eens.
1: Dat bedoel ik.
0: Daar kan ik niet zo over zeggen. Nee. Het hele verhaal.
1: Nee.
0: Goed. 25 augustus 1970. Ik zit toevallig even te kijken. Dat is dus inderdaad vandaag hele tijd geleden. 56 jaar geleden volgens mij. Ben ik al zo oud. Tjoe. En dat hebben we echt wel. Ik kan me echt herinneren. Ik was toen 18 jaar. En toen gingen er een aantal mariniers uit Den Helder en Doorn. Ik wist niet of het mariniers en Doorn waren. Maar schijnbaar die zijn toen gegeven. Die waren zo zat. Al die damslapers op de dam. Die hebben toen al die mensen van de dam af geslagen. Ja, eigenlijk wel geslagen volgens mij.
1: Gekletst, ja.
0: Nee, geslagen. Oh. Dat
1: mag dat
0: gewoon,
1: in Nederland?
0: Wat slaan? Nee, toen mochten we schijnbaar maar.
1: Slampen.
0: Ja. Maar die mariniers kregen toen behoorlijk wat kritiek. Maar die zijn ook geen niet op bekeuring geregeld of zo. Dus dat vond ik echt wel een goede zaak. En eigenlijk moet je meer van dit soort dingen doen. Als ik nou bijvoorbeeld die welk is dat? Die snelweg naar van Den Haag naar Zoetermeer, Den Haag. Toen elke keer weer bezet wordt door die protestgroepen en alles dingen meer. Gasten moet je gewoon. Tegenwoordig hebben ze allemaal jassen aan. Dus je kan ze niet wegspuiten. Maar mij betreft mogen ze weggeslagen worden. Zeg niet zo.
1: Nee, je mag niet slaan.
0: Ze houden alle bedrijfhouders op. Het kost klauw om het geld. Moest kijken wat kost die inzetten. Maar goed.
1: Ja, nee, het is ook niet oké. Okay, maar het wil niet zeggen dat je moet slaan. Het is een soort vrijbrief dat als je kind vervelend is, dat je die ook maar in elkaar slaat.
0: Krijg je een klap
1: in
0: mijn kont.
1: Nee, je moet rustig blijven. Ja, als een kind heel vervelend doet, ik ben geen moeder, hè, maar ik heb het wel gelezen. Okay. En je maakt heel duidelijk dat je daar niet van gediend bent. Maar je gaat nooit slaan.
0: Nou, dan map je ze.
1: Een zwakte bot.
0: Dan map je ze. Of een stroom erop, of weet ik wat allemaal.
1: Ja, zeg. Ik sla geen dier, ik sla snel.
0: Wat vind je dan van die trekkers die op de snelweg gereden hebben?
1: Ja, nou,
0: komt daar een ongeluk achter. Maar goed, dat is inmiddels rechtgezet. En ik heb niet zin met de trekkers te maken. Maar
1: nee, ik snap wel wat je zegt. Want ik merk wel aan mezelf dat ik denk, die dag kon ik gelukkig thuis werken.
0: Ja.
1: Want als je ergens naartoe moet, krijg je wel vette stress. Kijk, en uiteindelijk kunnen wij het ook niet helpen, hè?
0: Nou ja, dat is het verhaal een beetje, ja.
1: Ja,
0: ja, dat
1: ja
0: is het
1: je straft eigenlijk de verkeerde. Daar komt het op neer. Maar goed, duidelijk. Ja, zij hebben toch ook blijkbaar iets nodig om hun statement duidelijk te maken.
0: Nee, dat ben ik wel niet eens. Maar daar gaan ze moeten ze niet op snel gaan rijden.
1: Nee, maar ja, onze president die zit bij de hockey naar zijn luffer te kijken. En die we hebben eigenlijk wel een stille president, vind je niet? Van de week dacht ik dat ineens. Je hoort hem niet zoveel.
0: Nee.
1: Rutte was de hele dag op tv.
0: Maar
1: Rutte niet heeft, dat je daar blij
0: Rutte
1: van
0: heeft een andere persoonlijkheid, denk ik. Maar goed, die heeft meer charisma, denk ik.
1: Nee, maar ik vraag me soms wel eens af of die er wel is voor ons. Dan moeten ze natuurlijk nu die begroting maken. Ik was toevallig in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat was een hele happening. Ik was niet voor het hockey hoor, maar we waren voor de manege voor een klein kind.
0: Wat bedoel je met een hele happening?
1: Nou, er was een hockeygedoe.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dus het was in Rotterdam. Dat kan niet in Amsterdam.
1: Dat was in Amsterdam?
0: Nee, het is in Rotterdam, het WK.
1: Nou ja, zeg. Ik stond ernaast.
0: Maar het zal wat anders wezen, maar dat maakt niet zo uit.
1: Nou, dan moet het niet gekker worden.
0: We gaan het straks opzoeken.
1: Ja, ik hoef dat niet op te zoeken, want ik was er.
0: Oké. Okay.
1: Oké, okay, wat had je nou net met Madonna?
0: Oh, die is alweer weg.
1: Oh, ik heb straks ook iets over Madonna.
0: Nou, perfect. Wat heb je over Madonna?
1: Nee, dat ga ik straks doen, want dan kan ik dat liedje even indoen. Ik dacht, we gaan het eerst even hebben over onze grote vriend die alle kanalen doorklieft.
0: Alle kanalen doorklieft?
1: Ja. Wie dat is dat? Maarten van der Weijden.
0: Och, ja, ja.
1: Die voor de 100ste keer, of weet ik veel wat, zijn 22 stedentocht. Waarom moeten er nou gewoon weer 2? Waarom is 11 niet goed? Maar goed, definitief gestaakt. Als ik aan nou, die man denk...
0: Als je naar de... Hoe heet dat ding ook weer in Friesland? De 11 steden. Oh, het is 11 steden toch?
1: Ja, het heet 11, geen 22 steden.
0: Inderdaad, ja.
1: Maar goed, weet je, kijk, ik vind... Hij heeft kanker gehad. En hij haalt geld op voor onderzoek naar kanker. Mooi. Dat is fabuleus.
0: Ja.
1: Maar als ik dan kijk naar die tv... Dan zie ik zo'n man in zo'n pak... Een beetje heen en weer plonzen. Als En dan elke keer denk ik, hij gaat het weer doen, maar het komt niet goed. Maar het was nu binnen een dag al klaar.
0: Ja, dat kan gebeuren. Alleen het probleem is een beetje, hij heeft het een keer uitgehaald gedaan. Die alle stedentocht, dan weet ik het allemaal. En dan moet je gewoon stoppen. Maar niet elk jaar weer een ander dingetje. Kom op, ik vind het een beetje zielig worden.
1: Oh, jij vindt het zielig. Ja, nou ja, goed. De zwemmer is nog een beetje... want wij verzinnen hier heel snel grapjes op. Hè? Dat vind ik altijd wel toch wel kunstig. En nou, ik op social media moest ik wel vreselijk om lachen. Zag je Maarten van der Weijden met zijn allerlaatste zwemtocht. Ik ga het even zo proberen te vertellen dat iedereen het begrijpt hoe het eruit ziet. Nou, die beelden die gaan rond. En op verschillende foto's en video's zie je hem dus... Ja, in een vastgelopen rivierbedding ploeteren zonder water. En dat vind ik aan zich vind ik wel heel grappig. Dus zo kwam ik erop. En toen dacht ik, wat is er nou weer met Maarten aan de hand?
0: Ja,
1: Maarten is er weer mee gestopt. Nou goed.
0: Ja, oké, goed.
1: Jij bent aan de beurt, of niet?
0: Wat gaan zoet, gaan we een liedje zingen.
1: Wat is zoet, wat is dat?
0: Zoet, zout, zuur. Ken je dat?
1: Nee, natuurlijk ken ik dat niet.
0: Ga maar eventjes ervan genieten dan.
1: Nou.

0: geschreven door Robert van Heemert is dit.
1: Oh, leuk, gezellig. Het zonnetje schijnt buiten. Dus zal die weg zijn, anders ga ik nu een keer beginnen.
2: Ik heb ineens pijn in mijn keel.
1: Hey, even wat anders. Jij kent het ongeveer WD-40.
2: Ja, dat is dat spul waar je, als je er geen beweging meer in krijgt, bedoel jij, hè?
1: Ja, daar is er speciaal voor gemaakt, dat. Inderdaad, WD-40, om roestige bouten en alles te krijgen. Maar je kan er veel meer dingen mee doen.
2: Vertel.
1: Hè? Nou, eens even kijken. Moeilijke vlekken verwijderen met WD-40 op je lippenstift, koffievlekken, alles op je kleding.
2: Maar sloop je kleren daar niet mee, dan?
1: Ja, ik ga niet zeggen dat er gerald gebeurt.
2: Heb je een heel mooi hemd en dan wappa.
1: Wist ik niet, rode wijnvlek in tapijt verwijderen? Gewoon inspuiten.
2: Oké. Okay.
1: Verwijderen van etiketten en stickers. Daar kan ik me nog wel weer voorstellen. Geen beslagen spiegels meer. Inspuiten een doekje en dan gaan je spiegels niet meer beslaan.
2: Nou, kookaanslag in de badkamer. Dat vind ik ook een hele goeie.
1: Ja, inderdaad. Ja. Schoenen waterdicht maken. Nou, dat is echt ongelooflijk.
2: Ik heb een paar schoenen die niet waterdicht zijn. Ik ga het proberen. Kan mij het schelen.
1: Ja, ik hoop dat je schoenen nog niet weg... teren, maar goed.
2: Dat doet wel eerst even op
1: maar
2: een paar schoenen.
1: Ik moet zeggen, een tijdje geleden had ik een nieuw pak aan of een broek aan met een blazer en al. Dan zat verf van Annie Blazer. Daar was ik ergens langs gelopen waar die jongens bezig. En toen heb ik zo'n spuitbusje bij ons gepakt van eens even inspuiten. Ja, dan krijg je er anders toch niet van. En dat ging keurig. Alweer geen vlekje achtergelaten. Dus wat dat betreft WD-40 is echt overal voor. Je kan het alleen niet drinken.
2: Ik wou net zeggen, kun je je tanden ermee poetsen? Kun je de auto ermee wassen? Bijna dus.
1: Nou, je kan in ieder geval heel veel rare dingen doen.
2: Maar wie heeft dit onderzocht?
1: Bol.com.
2: Ja. Oké, nou ja, goed. En dan ben ik ook nog wel benieuwd. Als het nou misgaat...
1: Ja, dan heb je een probleem.
2: Nemen ze dan hun teksten terug?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar goed, dit staat op MSN, dus dat is... Maar ik heb al meer eens een verhaal gehoord. En inderdaad, het probleem is ook vaak rode wijn in een kleed. Het is een ramp, is dat.
2: Ja,
1: dat wordt meestal gezegd, dan moet je zout overheen strooien. En dan toevallig had ik zaterdag aan iemand in de showroom. Die heeft een wollen tapijt bij ons gekocht. En dat zijn natuurlijk vrij dure tapijten. En als er nou een vlekje in zit... Zegt de man, dan moet je even gewoon gaan mijn doekje gaan wrijven. Nee, ze wrijven moet je sowieso niet. Moet
2: krijg
1: alles
2: schone zetten. Vlek van, ken je dat? Ja, dat heb ik vroeger geleerd in de projectwereld.
1: Ja, dan heb je inderdaad, maar dan moet je de rest van het tapijt ook doen.
2: Ja, met de hand, helemaal. Ja.
1: Dus dat...
2: Nou ja, weet je, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar het is best wel lastig, vind ik, daadwerkelijk. Want... Ja, je moet het... Weet je wat ik gedaan heb? Je moet eigenlijk wel een beetje om lachen. Ik heb vast een rood tapijt gekocht. Ik denk met een beetje van alles erin. Je ziet er niks op.
1: Dan
2: ideaal.
1: Kan er niks meer gebeuren. Nee. Maar als je dan witte wijn erop strooit...
2: Nee, dan zie je het sowieso niet. Dat is niet zo erg. Dat vlek niet.
1: Maar ja, wie neemt nou een rood tapijt in de...
2: Nou, je hebt mijn huis toch gezien. Ik heb een supergezellig huis.
1: Ja, het is wel zo. Een beetje bordeauxrood. En dan zou het er inderdaad...
2: Nou ja, nee, wat verschillende... Ik heb ook een rode muur.
1: Oké.
2: En ik ben ook al 20 jaar gewoon happy met het hele interieur. Dat hoeft niet anders.
1: Oké, nou goed.
2: Trouwens, zie je daar nou, waar jij zit te scrollen, dat Ben Kramer nog leeft?
1: Ja, dat klopt.
2: Heb je de vorige keer iets van geroepen dat die man er niet meer was?
1: Nee, dat heb ik niet gezegd. Leeft hij nog? Heb ik gezegd.
2: Nou, volgens mij zei je, die leeft niet meer. Wat hadden we net nog voor een akkefie?
1: Dat weet ik niet.
2: Oh ja, hockey in Rotterdam. Nou, gaat
1: even
2: opzoeken.
1: Even opzoeken. Wat heb je nu even nieuws?
2: Ik ben gisteren naar de film geweest.
1: Oké. En waar?
2: In Zwolle.
1: En wat heb je gezien dan?
2: La Bataille de Gaulle.
1: Vond je het leuk?
2: Echt goed Frans, hè?
1: Goh,
2: niet gedacht, hè? Nou... dat gaat, dat wil je natuurlijk weten. De goal, iedereen kent de goal. Hè? Ja. Met die hoed op en nou ja, weet ik veel wat. In de Tweede Wereldoorlog ging er van alles mis. Ik ga niet alles vertellen natuurlijk. Zo belandde de goal in Engeland. En ja, moesten natuurlijk iets doen om de Germans tegen te houden, zullen we maar zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, daar gaat het zo ongeveer over. En er zit eigenlijk best humor in. Hij heeft verschillende gesprekken met Churchill, die ze overigens ook heel goed neergezet hebben. En ja, het was ook weer gewoon ontzettend heftig. Ze moeten op een gegeven moment, want in Afrika is ook ontzettend gevochten. Daar weten wij eigenlijk helemaal niet zoveel van. En daar moeten ze ja iets stand houden. Daar zitten dan een stel vrije Fransen. Nou, dat gaat je echt door merg en been. En dan denk ik ook af en toe, wat zijn we toch een stel stomkoppen. Ja. Je kan zo'n leuk leven hebben en dan doen we dat. Maar goed, dat. Maar het gaat uiteindelijk om ja, de chauvinistische Fransen. Ik denk wel eens van, zouden wij Nederland net zo van ons land houden als de Fransen?
1: Nou, ik denk het wel.
2: Vive la France.
1: Ja, we hebben zoveel buitenlanders nu in Nederland wonen, dus dat gaat even wat minder. Maar goed.
2: Nou, ik mag toch hopen dat zij zich ook een beetje thuis voelen.
1: Ja, nee, voordat een buitenlander zich thuis voelt, dan ben je alweer 10, 20 jaar verder.
2: Nee, maar goed, we hebben ook Nederlanders. Kijk, er zitten ook buitenlanders in Frankrijk.
1: Nee, maar dat is een ander verhaal. Dat hoor ik nu allemaal. Er komt iemand omhoog. Egbert komt omhoog. Maar dat is een heel ander verhaal.
2: Gezellig.
1: Hoeveel inwoners heb je in Frankrijk?
2: Ja, dat zou ik niet weten. Dat moet ik even opzoeken.
1: Nou, in Nederland heb je er maar 18
2: miljoen. Ik ben nog in Rotterdam bezig. Om uit te zoeken hoe dat zit met die hockey.
1: Hebben we stek even over. Maar als je in Nederland hebt 18 miljoen, als daar een miljoen buitenlanders in komt, dan is het toch een heel ander effect heeft. Dan als je bijvoorbeeld 80 miljoen in Frankrijk hebben, dan komen een miljoen binnen. Dat is een beetje het effect.
2: Dit was ook een poosje geleden, maar het is een film. Die echt de moeite waard is om te zien.
1: Okay,
2: ik vond hem echt gaaf.
1: Hey, ik kom even op het hockey terug.
2: Ja?
1: Ik heb een beetje vergist.
2: Wat zei je?
1: Het is in België en in Nederland. En in Nederland is het in Amsterdam.
2: Tjonge, doet pijn hè, om toe te geven.
1: Wat ik wil zeggen. Ga je muziek draaien? Of?
2: Nee, we gaan het er nog even uitgebreid over hebben.
1: Sweet about
2: me. Nou, dit hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik heb het ook wel eens vaker gedraaid. En ik vond dat een beetje hetzelfde sfeertje als Amy Winehouse. Dus
1: okay. Nou,
2: het is wel leuk om daar even naar te luisteren.

0: had het net over de film van The Goal. Die duurt 160 minuten, ja. Dus bereid je voor. En het leuke nieuws is, er komt ook nog een deel 2. En ik vrees dat die dan ook weer 160 minuten duurt. Vandaar dat ze met tweeën geknipt hebben.
1: Die is
0: niet
1: straks op Netflix te zien of zo.
0: Nee, dat is niet op Netflix. Zo'n film moet je in de bioscoop
1: nee,
0: zien.
1: Nee, wat dan? Zit er heel bombe gebeuren? Weet ik het allemaal in? Of,
0: nou, ja.

0: En die zaten mij aan te kijken toen die stoelen begonnen te hupsen. En een van die jongens, en toen kwam ik ook echt niet meer bij, die zei, oh, hij zegt, dit, kijk, ik heb de hele dag gewerkt, ik ben hartstikke moe. Ik heb hier zo geen zin in. Geweldig. Ja, ik heb maar goed, gebeurt bij onze grote vriend niet.
1: Ik heb het toch even, misschien als eerder gezet, je hebt in Amsterdam heb je I Love Holland.
0: Echt waar?
1: Dat is aan de overkant van het hoe heet dat? Centraal Station.
0: I Love Holland huis.
1: Ja, nee, I Love Holland. Dat is een happening. En daar ga je uiteindelijk, ik heb je ook een tentoonstelling en alles, maar dan ga je in een stoeltje zitten, een aantal roeltjes stoeltje. En dan onderin gaat al je grond weg. Je zit gewoon als een soort in een soort helikopter, zeg maar. En dan ga je over met die helikopter ga je over heel Nederland heen.
0: Maar het is een echte helikopter of
1: het is gewoon virtueel. Maar het is gewoon vreselijk goed is dat. Je gaat door wolken heen, weet ik wat allemaal. Maar als je hier in Amsterdam bent en je zoekt een uurtje iets, dan zou ik zeker even naar I Love Holland gaan.
0: Heb jij dat gedaan?
1: Ja, een paar keer gedaan, 2 keer.
0: Wat grappig.
1: Echt
0: wat
1: leuk is dat, ja.
0: Oké.
1: Je hebt echt het gevoel alsof je in een helikopter zit.
0: En een stuk goedkoper dan in een echte helikopter.
1: Ja, oké. Wat kost het toegangskaartje? €20 of zo, €15.
0: Ja, een helikoptertochtje kost een vermogen.
1: Ja, nee, maar je hebt echt het gevoel dat je er heel Nederland heen gaat.
0: Oké.
1: Okay. Dat is wel goed.
0: Is misschien wel goed voor als je toerisme een beetje naar beneden wil. Dan gooi je ze allemaal in dat I Love Holland. Dan laat je ze in een uurtje in de rondte vliegen en dan weer eruit. Doei.
1: Je hebt het niet serieus.
0: Nee, we hebben ook een probleem in Amsterdam. De hotels zijn daar niet te betalen. Daar is ook iets nieuws voor. Dus mensen kunnen helemaal niet meer logeren bij ons.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dat gaat niet goed.
1: Hey, maar je had nog even oorlog. Dylan is in het harde gekomen, hè?
0: Dylan?
1: Ja, Dylan.
0: Jezus.
1: En die gaat verteld van dat ze voortaan realistischer kunnen mogen gaan oefenen, de militairen in
0: Nederland.
1: Ze gaan over het wapenveld heen schieten en al dat soort dingen
0: meer. Over wapenveld. Hartstikke leuk.
1: Maar goed, op zich is een heel nieuwe ontwikkeling. Dus het is natuurlijk.
0: Mijn hele leven ben ik bezig om een klein beetje rust in mijn leven te krijgen.
1: Niet aan wapenveld moet gewoon naast een schieten gebeuren.
0: Heeft ze ook beloofd dat ze een keer ophouden met een gedonder als het zo droog
1: nee,
0: is?
1: Want dat doen ze niet meer. Nee, dat hebben ze van geleerd. Nu.
0: Nee, het is de laatste keer goed gegaan, maar het is nu weer zo droog. Keer.
1: Ja, maar schieten niet.
0: Het is dat er vrijdag 20
1: millimeter valt. Ze zeggen nu pief, paf, poef.
0: Oh ja.
1: Nee. Hey, we gaan naar de diepte luisteren, want anders zijn we weer helemaal doorheen. Of heb je nog wat nieuws?
0: Ik heb genoeg nieuws, maar we hebben nog een uur te gaan.
1: Daarom.
0: Iets over een man met een zwaard die personen verwondt in de middelbare school. Doe maar weer. Komt zo.

0: En ik moet toch ook even wat rechtzetten.
1: Nou, vertel.
0: WK Hockey was in Amstelveen.
1: Ja, toch gelijk.
0: Oh, ik nou, maar denk gelijk. Dat ik in Amsterdam was. Ja. Nou, niet, het was in elk geval niet in Rotterdam. Ik was het dichtst erbij.
1: Rotterdam is wel dicht bij, dicht bij België, want het is ook in België.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. En Frankrijk heeft 66 tot 69 miljoen inwoners. Afhankelijk of de overzeese gebieden meegerekend worden of niet. Hm. Wat wel grappig is van dit programma, we leren ook nog wat, hè?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Want
1: ja.
0: Dat vond ik wel knap van jou dan weer. Dat jij ineens zegt van 69 miljoen inwoners en het is iets van 68,8.
1: Nee, ik zei 70 miljoen.
0: Oh, nou ja, goed. Dus je zat er in elk geval dichtbij.
1: Ja, af en toe heb ik wel eens gelijk. Ik vergelijk het een beetje. Amerika 350 miljoen. Frankrijk 60, 70 miljoen. Dat komt vaardig uit.
0: Ja, maar goed, weet je. In sommige landen ben je. En dan denk je van hier is tenminste nog ruimte. Dat denk ik in Nederland niet vaak. Tenzij ik in Groningen rondrij.
1: Ja, ach. We kunnen ook over een punt van maken natuurlijk.
0: Nou, ik vind de druk vind ik best een dingetje. Ja, weet je, dat vind, daar, ik raak daar overprikkeld van.
1: Neem niet weg, omdat voordat straks iemand weer verkeerd gaat begrijpen. Een half uur geleden zei ik de buitenlanders die in Nederland inkomen. Ik vind dat iedereen die door oorlogsgeweld moet vluchten, moet gewoon naar Nederland kunnen komen.
0: Oké, okay, nou dat vind ik heel duidelijk stellen. Belangrijk. Ja.
1: Dat is, maar het is nu een heel ander toestand weer. En ik zat gisteren eventjes op de radio, op tv te luisteren. Ongehoord Nederland. Ze willen toch die zender, hun vergunning afzeggen en alles dingen. Omdat ze nu iets hebben gezegd over Let Twist Again. Iets over aan de hand van de toespraak van Hitler gediscussieerd. Maar goed, denk van ja, goed, dat geloof ik allemaal wel. En dat zijn, ja, het zijn misschien mensen die anders denken. Maar toen was ik gisteren in een radioprogramma. En toen zei ik, ben even zijn naam kwijt. Die zei, ze ja, houden ze er rekening mee. 20, 30 jaar geleden toen de EO opgericht werd. Toen was de EO echt gigantisch tegen homo's, et cetera, et cetera, et cetera. En gays, dat was echt. En die is ook gekomen. Dus waren ongehoord in Nederland ook. Die mocht ook geven van hun mening geven.
0: Nee, nou ja, daar ben ik het dus ook niet mee eens. Maar goed, die gingen niet alle mensen deporteren en in een concentratiekamp stoppen.
1: Nou, die hebben de ongehoord Nederland. Maar die geeft wel een ander beeld van het hele verhaal. En het zijn allemaal, ook deze gasten hebben, zijn het allemaal, ik zit tussen de middels hier was te kijken. Zijn het allemaal mensen die niet mijn vriend worden of zullen of zal worden. Maar goed.
0: Maar waar ik wordt dat wel uitgezonden, ongehoord Nederland? Nou, ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Ze hebben een licentie. Jij kijkt nooit radio, je kijkt nooit tv.
0: Ik kijk nooit radio.
1: Nee, dat is het verhaal.
0: Ik kijk wel tv. Okay. Ik luister naar de radio, maar ongehoord Nederland ken ik niet. En het is wel gek. Gisteren heb ik natuurlijk door die film van De Gaulle weer een heel stuk Tweede Wereldoorlog meegegeven. En om heel eerlijk te zijn, begrijp ik gewoon niet dat als je die man hoort schreeuwen, dat je dan denkt, hij heeft nog wat zinnigs te vertellen.
1: Wie? De Gaulle?
0: Hitler.
1: Oh, Hitler.
0: Ja, die man is knetter.
1: Ja, maar heel Duitsland is achteraan gaan lopen. Half Europa.
0: Ja, maar dat is wel
1: lopen.
0: Heel interessant, hè? Dat hoe zoiets ontstaat. Dat schijnt jou en mij ook te kunnen overkomen. Ik denk zelf van niet, maar dat weet je niet.
1: Jij moet naar de musical 40-45 gaan.
0: Ja?
1: Die is in Barneveld.
0: Leggen ze het daaruit?
1: Nee, dan weet je, dan heb je het gevoel van, hey, goh, ik loop mee met het hele verhaal. Dat is echt, dat is die hebben het zo perfect in elkaar gezet. En je krijgt gewoon koude rillingen ervan. Dus ik maar op een gegeven moment denk van, ja, goh, zo creëer mensen die met dat ze schreeuwen lelijke mee gaan lopen.
0: Nou, het is ook gebeurd in de film The Wave. Hè? Dat is een Amerikaanse film. Mm-hmm. En daar begint een leraar met een groep. En nou, die rommelt ze zo langzamerhand een beetje richting, nou ja, nazi's, laat ik het zo maar noemen. En nou, ze voelen zich allemaal prima en allemaal leuk en dit en dat. En helemaal aan het eind van de film zegt hij, nou, dan komt nu het grote moment. Ik zal jullie laten zien wie jullie leider is. En dan gaan de rode doeken aan de kant en dan zie je Hitler daar oreren.
1: Ja.
0: En dan denk ik,

0: Dus blijkbaar, als ze zo op je ingaan, kan dat. En Hitler die had denk ik zijn tijd mee of weet ik veel wat. Maar ik blijf het heel eng vinden.
1: Ja.
0: Heel eng.
1: Ja, ja dat kan je alle kanten voorstellen. Maar...
0: ik hoop ook dat nooit meer gebeurt. Maar ja, we zitten er wel middenin nu.
1: Ik weet niet, even over die discussie inderdaad van ongehoord Nederland. Ik vind gewoon dat je mening moet kunnen geven. En of je het niet mee eens bent, is een ander verhaal. Maar goed, luister wel. Maar goed, uiteindelijk, en wat nu gebeurt, is dat de Kamer wil dat ongehoord Nederland hun vergunning kwijtraken. En de minister, Rianne Letsche, die was gezien. Dat is echt een hele wijze vrouw, vind ik dat. Die zat gisteren inderdaad, ik weet niet welk programma te praten. Die zei van ja, dat doe ik niet. Ik handel volgens de wet. En als de Tweede Kamer gaat lopen schreeuwen van het moet stoppen, dan gaan ze de wet maar aanpassen. Maar ik handel exact voor de wet. Ik was heel als je terug wil kijken, moet je dat zeker even kijken. Dat is echt wel interessant. Maar
0: nou, je hebt ook mensen die nemen het recht in eigen hand. Hè? Ja, dat is een man met een zwaard die personen heeft verwond in de middelbare school in de Zweedse stad Fagersta, als je het zo uitspreekt. Ja. Onvoorstelbaar. Die man die gaat gewoon de Zorro uithangen. Die is uiteindelijk neergeschoten door de politie. Maar dat is toch dat ik denk, ja, zo kan je het ook nog doen, of niet? Ja. Een incident noemen ze dat dan.
1: Ja.
0: Maar goed, kijk, wij gaan met z'n tweeën de wereld niet redden. Dat is wel jammer natuurlijk.
1: Weet ik niet.
0: Nou ja, ik vind... ik kan wel van alles vinden. Maar goed. Ik denk dat er maar één ding is. Dat het belangrijk is dat je anderen behandelt zoals je zelf ook behandeld wil worden. Vind ik wel een hele mooie.
1: Ja, nou, nu even, gaan we toch even terug nog. Ik kom niet op ongehoord Nederland. Maar die Letsche had ook iets over gisteravond over het Songfestival. Wat vind jij dat wij niet het Songfestival gaan? Want als wij Afro Tros hebben zich teruggetrokken weer.
0: Gaan we nu weer niet?
1: Ja, die hebben zich weer teruggetrokken. Die gaan het niet organiseren vanwege het feit dat de EBU zwak optreedt naar Israël. En dat is toestandig toch?
0: Nou ja, ik denk dat jij dat jammer vindt. Want jij vindt het Songfestival heel erg leuk.
1: Nee, maar het gaat steeds meer. Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal artiesten, Nederlandse artiesten, die graag willen optreden daar.
0: En ja, want ik heb begrepen dat hoe heet ze mee zou doen voor Nederland. Die blonde.
1: Die bij...
0: Kunnen we zo gaan zitten lachen?
1: Nee, bij de Formule 1 het levenslied gezongen heeft.
0: Nee, ze zingt geen levensliederen.
1: Wilhelmus.
0: Hoe heet ze dan?
1: Ja, ik ben even de naam kwijt.
0: Oh, goed, je bent de naam even kwijt. Maar goed, zij wilde...
1: Die zou heel graag willen, ja, dat begrijp ik. Okay. En nu wordt het weer ontnomen. Avertors, die gaat het niet organiseren. Nou, nu gaat... Nou, krijgen we geneuzen van... Jan Slachter wacht op de NPO. Misschien dat die het wel georganiseerd. Het zei, jongen, houd toch op. Het wordt niet in Israël. Ik ben het met je eens. Ik vind dat Israël niet had moeten optreden. Maar ik vind ook dat Oekraïne niet in moet treden. Wat ze gezegd hebben van... Oké, landen die niet in oorlog zijn, die mogen optreden. Daar komt het op neer. Nou, vind ik een goede zaak.
0: Ja, en nee.
1: Of je moet iedereen op laten treden, of je moet een hele duidelijke stelling. Maar goed,
0: Even, hè? Ik heb een ballet gezien, een Oekraïns ballet. Was echt prachtig. In Zwolle, in de Spiegel. En wat ik toen heel aangrijpend vond, is dat dat ballet begon met een zwart-wit film, waarin die dansers stuk voor stuk werden voorgesteld. En er stond onder waar ze vandaan kwamen. Nou, wij hadden geen plaats op kunnen noemen voordat die oorlog uitbrak. Hè, behalve de hoofdstad. Mm-hmm. En dat kunnen we nu wel, omdat we weten dat overal oorlog is. En dat greep me aan. Die mensen willen dansen. Die willen helemaal geen oorlog. Dus waarom mogen zij dan niet meedoen aan een evenement?
1: Maar waarom mag Israël dan niet meedoen?
0: Ja. Ik ga dit niet oplossen.
1: Je weet mijn mening van Israël. Ze moeten al die grote kerels moeten ze allemaal voor het gerecht brengen. Dat is een ander verhaal. Maar waarom mogen die artiesten van Israël, waarom mogen het niet meedoen? Natuurlijk mogen die meedoen. Die hebben ook niet leger gezeten.
0: Ik heb een heel goed idee.
1: Ja?
0: Vertel. De Spice Girls hebben een liedje gemaakt, Who Do You Think You Are? Nou, dat. Daar gaan we ermee uit. En het volgende uur gaan we verder. Blijf vooral luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken en opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja.
1: Konden wij niet op Davina Michel komen? Hè?
0: Nee, wat kan erg. Je nagaan. En nu heb ik er gevonden. Ja. We gaan ze even naar luisteren. Ook, want ik vond toch dat ze heel mooi de laatste Formule 1 uitgezongen heeft.
1: Ja, ze zong het volkslied.
0: Ik was op tijd was ik terug van het rondje met de hond. Ik ga lekker zitten. Ga ik even eens kijken de Formule 1. Ik was op tijd kon Hamo zingen. Ik zag Sien zingen. Onze koning helemaal in het gelid. Al dat soort dingen meer. Ik denk, nou dan ga ik even zitten. En de tweede ronde toen was al... Onze Nederlandse rennen weg.
1: Jij dacht...
0: Zat hij al in de zijkant. Dan ben ik alweer klaar. Gelukkig had ik
1: fiets
0: dus
1: niet zo.
0: Het
1: gaat niet zo lekker met Maxi, hè?
0: Nou, ik weet het niet, maar hij is gewend.
1: Zijn auto werkt niet mee, heb ik begrepen.
0: Hij is gewend om in regen te rijden. Nou, dit was niet echt... Maar goed, het was gebeurd.
1: Ja, maar weet je, het is net zoals met Ajax, hè? Je kunt niet altijd winnen. Kijk maar naar onze darter. Van Gerwe. Die won alles. En ineens, ja, dan gaat het niet zo goed.
0: Nee, kunnen ze ook beter gewoon stoppen.
1: Erbij.
0: Op een hoogtepunt kunnen ze gewoon stoppen.
1: Nee, je hoeft niet te stoppen. Je Tuurlijk moet gewoon accepteren dat er ook mindere tijden zijn.
0: Dan
1: dat is het leven.
0: En dan ga je piepen en dan ga je kreunen. En
1: ja,
0: dan gaat je
1: ja,
0: ook
1: de
0: niet
1: ware
0: goed,
1: aard komt naar boven als het minder wordt.
0: Ja. Zullen we even naar Michel of even luisteren?
1: Dat lijkt me goed. Jij moet wel meezingen, hè? Met dat...
0: Jij mag meezingen.
1: Nee, ik kan niet zingen. Dat doen we niet.
0: Nee, nou zou hij moeten gaan doen, hè?
1: Ja, maar je moet wel even het geluidje staat uit. Dus dan moet je even op die icoon drukken. Ja, heel goed.
0: Goed voor jou, zeg.
1: Ja, jongen, ik leer je zo snel.

0: vind het knap.
1: Toch, toch mooi gedaan.
0: Ik vind het heel knap.
1: Je hebt wat commentaar over die jurk, die twee punten op de voorkant.
0: Ja, doe maar denken aan Madonna. Ik wilde nog wat vertellen over Madonna, maar je hebt ook altijd van die jurk aan. Op de 70ste nog.
1: Oké, nou, vooruit.
0: Het is, ze zou zo in Star Trek kunnen.
1: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat
0: Seven of Nine.
1: Maar goed.
0: En dan wordt zij 8 of 15.
1: Daar heeft, is weer een kunstenaar op losgelaten, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Als je het Wilhelmus moet zingen. Trouwens, onze vriend kijkt niet zo gelukkig, hè?
1: Wie?
0: Maxi.
1: Maxi?
0: Nee, ik zie het aan zijn hoofd.
1: Oké.
0: Maar goed, we moeten het nog hebben over...
1: Hij hoopte dat het niet ging regenen. Dat zal het verhaal wezen.
0: Ja, dan moet hij vrijdag gaan rijden.
1: Oké.
0: Het was eerst 20 mm, het is nu iets minder, maar het is nog steeds niet best.
1: Ja, nou goed.
0: We moeten even naar die maan kijken.
1: Wat is er met de maan?
0: Nou, we hadden de zonsverduistering. Ik zag bij jou een berichtje voorbij komen dat inmiddels 18 mensen... Nou, ze kunnen nog wel zien, maar ze hebben een of ander vlek op hun
1: vlek
0: hoofd.
1: Op hun hoofd, ja. Op hun oog en niet
0: gaat
1: op hun hoofd.
0: Gaat nooit meer over, hè?
1: Ja.
0: Gaat dat nooit meer weg?
1: Nee, denk ik niet, nee.
0: Kan je daaraan wennen?
1: Nou, weet niet. Ik heb jaren geleden heb ik een keer ook met een netvliesprobleem. Maar met een vlekje heb je erin. En die oog had ze een jaar of 10, 12 geleden. Zei, nou, goh, ja. Zie je dat vlekje? Ja, zie je dat vlekje? Nou, dan blijft het vooral kijken. Hè, want geen zie je niet meer. Het went.
0: Oké, hebben die mensen in de zon gekeken zonder brilletje? Of stond dat er niet
1: bij? Ja, nee, ongetwijfeld anders. Mm. Ook die kon ook niet in de zon kijken met zonnebril en zo. Dat was bingo, de langdurige kijken is helemaal klaar natuurlijk.
0: Maar nou ja, oké, 18 mensen zijn de pineut. Het goede nieuws is dat we nu gaat het andersom, hè? Nu gaat die maan weg.
1: Ja, die heb ik toevallig eergisteren. Maar dat is al heel... Ik snap het niet helemaal. Want dat zag ik eergisteren. Zag ik al, hey, goh, er zit een
0: ja, maar je hebt getijden bij de maan. Hè? Volle maan, halve maan. Eerste kwartier, tweede kwartier.
1: Dat is niet bij de zon.
0: Nee, want volgens mij is het morgen nacht tussen 3 en 6 of zo. Ja. Je moet er wel wat voor over hebben. Je moet even opstaan.
1: Nou, ik ga helemaal niet opstaan.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ik heb een paar keer echt de maan gefotografeerd. De sneeuwmaan en dan weet ik wat
1: dat
0: allemaal.
1: Dat vind je het leuk vinden. Dat is je professie. Maar ik ga er niet...
0: professie.
1: Je vertelt, ik ging bij de zonsverduistering op de knip zitten. Op het terrasje. Ja, toen bleek dat die zon achter de huizen verdween. Dus ik heb niks gezien.
0: Ja, wij zijn ook de weilanden ingereden. Maar bij ons zag je het toch niet zo goed.
1: Ja.
0: En we hadden ook geen brilletje. Dus, en die kijkdoos, dat was ook niet alles. Nou, ik heb nog even iets over de zee. De zee.
1: Ik ben
0: dol op de zee.
1: Is dat zo?
0: Ja, maar twee mannen, dat zijn vissers. Misschien, nou ja, die waren wel dol op de zee, omdat ze vissers waren. Maar die hebben wat problemen gehad met hun bootje. Die sloeg om.
1: Ja.
0: En ze hadden een coolbox voor de vis. En dat is hun redding geworden. Moet je nagaan, die hebben met z'n tweeën 5 dagen op zee gezeten. Hey, je denkt dat je wat bent op een luchtbedje, maar je bent natuurlijk gewoon helemaal niks. En ze zijn uiteindelijk eruit gevist.
1: Maar dus de handvraag is, hadden ze een gevangenvis? Want hadden ze wat kunnen eten?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ga jij een rauwe vis wegwerken?
1: Als je honger hebt, ga je zelf wel eten, denk ik.
0: Ja, misschien hebben ze wel wat gevangen onderweg. Ik weet het niet. Nou goed, dat is het eerste waar ik over struikelde. En toen dacht ik, nou, over dobberen gesproken.
1: Ja.
0: Een Frans gezin was in Thailand op vakantie. En nou, dat was een Franse vader, met zijn jonge kinderen. Die hebben meer dan 16 uur vastgezeten op zee voor de kust van Thailand. Ze hadden een jetski gehuurd en dat kreng was gedeeltelijk gezonken. Ja, en dan hebben ze 16 uur op lopen hangen. Ik weet niet hoe me dat voor moet stellen, maar dat is ontzettend gedoe. En 's nachts hebben ze dus in hun eentje of met het gezin daar rondgerommeld. Want ze stopte ook met die zoekactie. Pas de volgende dag is dat drijvende gezin aangetroffen.
1: Ja, hebben ze toch heel mast. Hebben ze heel, net zo van Engels zoals ze gisteren bij die, met die autobus ongeluk hebben gehad.
0: Ja.
1: Allemaal Engels op. Wat betreft prima.
0: Nou ja, maar zo zie je maar. Hè? Sommige mensen komen terug van vakantie en vertellen hoe bruin ze zijn geworden. Ja. Sommige mensen vertellen dat ze lekker gegeten hebben. Er zijn ook mensen die gaan naar Amsterdam en die gaan naar I Love Holland. En er zijn ook mensen die in de zee belanden.
1: Ik zal I Love Holland zeg wel even voor je opzoeken, want je vindt het een beetje belachelijk. Maar...
0: Nee, ik vind het helemaal niet belachelijk.
1: Hey, maar een automobilist slaapt zijn roes uit op de snelweg. Vind je daarvan? In Nederland.
0: Is daar die bus tegenaan gebotst?
1: Nee. Ergens in Oorschot reed een auto langs een andere auto. Die zag Een man met zijn hoofd op de snelweg, op de vluchtstrook, op het stuur liggen. Daar hebben ze de politie gebeld. En die man zat gewoon zo te slapen.
0: Maar dat is toch levensgevaarlijk?
1: Ja, hij is zover levensgevaarlijk. Ja, wacht even. Oké, uit onderzoek bleek dat hij ook onder invloed was van cocaïne en alcohol.
0: Ah ja, dus hij moest even de boel weer even rechtrommelen.
1: Zou ze iemand ook een bekeuring krijgen dan?
0: Nou ja, ik neem aan van wel.
1: Hij heeft niet gereden op dat moment.
0: Nee, maar je mag niet parkeren op die vluchtstrook. Dat is toch op een gegeven moment iets gebeurd met een vrachtwagen wat ook helemaal mis was. Want je kan er zo in beuken.
1: Ja,
0: hoe
1: klopt,
0: vaak gebeurt dat niet dat je even het stuur kwijt bent en dan ram je er zo in?
1: Dat is zo gevaarlijk.
0: Nee, maar ja, weet je, de bedoeling is niet om daar te gaan staan. Nee. En zeker niet als je onder invloed bent. Nee, maar wat zeiden ze? €300 en dan hoef je niet te...
1: Nou ja, de hamvraag is... Ze hebben natuurlijk nooit kunnen constateren die gereden heeft. Je moet op hete daar betrapt worden, volgens mij.
0: Ja, maar je bent toch niet door een stel aliens daar neergezet?
1: Het maakt niks uit, maar volgens mij kan je daar... hooguit kan hij zeggen, oké, joh, je staat op snelweg, je krijgt een bekeuring. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze voor drank of allerlei andere toestanden daar een bekeuring voor kunnen geven. Want je bent niet op hete.
0: Wat zeggen ze erover? Waar stond hij trouwens?
1: In Oorschot, ergens aan 58.
0: Nou, als je daar woont, wegwezen.
1: Oh, dus de automobilist heeft wel een keer meerdere bekeuringen. Ik denk dat je dan als automobilist naar de rechtbank gaat en zegt van ja, hallo, ze hebben me helemaal niet betrapt dat ik dronken of weet wat.
0: Nee, maar moet je luisteren, dan meerdere bekeuringen. Nou, als hij alleen voor alcohol en cocaïne, dan had hij er 2. Hij heeft meerdere bekeuringen, dus geloof maar dat niet best is. Je bent ook niet wijs.
1: Ik denk dat je best aan kan bekeuren. Dus verkeer op die snelweg, prima. Maar ik denk dat je ze best nog kan... Een bekeuring betekent niet dat je het moet accepteren.
0: Oh.
1: Ik heb heel in het verleden, ik ben er nu niet zo heet bakerig meer, maar ik heb gelukkig niet zoveel bekeuringen. In het verleden heb ik best wel verschillende bekeuringen aangesproken bij de rechter voorgekomen. Alleen het kost een hoop tijd en meestal won ik ze ook wel.
0: En had je dan een hele goede reden om iets goed te praten wat niet oké was?
1: Nee, zo ben ik niet. Maar goed, ik heb verschillende beuringen, heb ik op die manier. Maar dan moet je naar de rechtbank toe, et cetera, et cetera. Allemaal hoop ellende.
0: Ja, dat is inderdaad een hoop ellende.
1: Gewoon geen bekeuring krijgen, dat is veel verstandiger.
0: Ja, nou ja, weet je, ik doe het niet meer. Ik heb ooit in mijn carrière, toen ik in de buitendienst werkte, had ik 3 bekeuringen op een dag. En toen dacht ik, weet je, zo kan ik niet werken. Want dan hoef ik ook niet te werken, want dan kan ik het niet opbrengen. Dus
1: nee,
0: klaar.
1: Klopt.
0: Dus helemaal klaar. Nou, we gaan even een lekker nummer draaien van Bob Marley. Dat lijkt me wel even een goed idee. Ik moet nog steeds wat vertellen over Madonna. We gaan het zo hebben over stopwoordjes. En dan komen we automatisch bij B&B Vol Liefde.

0: terugzetten.
1: Goed, dan gaan wij gewoon lekker doorpraten. We zijn ook professioneel, hoor. Hé, hey, we gaan even over B&B vol liefde. Het enige wat ik even als opmerking wil maken, ik zie geen enkel bed en breakfast.
0: Nee, ik ook niet. Nee, want die Iris die zet die mensen gewoon in een tent. Dus ja,
1: ik zie helemaal geen keer geen. Ik denk een beetje doorgedraaid zal allemaal. Maar goed, maakt niet zoveel uit.
0: Iris wil de vazen verkopen.
1: Iris kan beter eerst een beetje aan de zelfwerk. Niet zo zenuwachtig wezen, maar goed, een ander verhaal.
0: Nee, oké, dat terzijde. Bij Fred, heb je daar überhaupt een bed gezien? Een bed bij Fred?
1: Ja, gisteren, je hebt het niet helemaal afgekeken. Gemelkstaas was hier in een van de laatste minuten gisteren. Zag ik ook een bed staan waar hij in sliep. Een soort hemelbed, wit bed, eenpersoonsbed.
0: Heeft hij niet met een gieter daarboven al die bloedspatten erop gemaakt?
1: Nee, dat hebben we mocht
0: zij doen. Zie je ook
1: dat
0: overal op het internet,
1: hè? Dat zij doen.
0: Oké, er zijn overal op het internet zie je dus mensen die op een laddertje gaan staan en een parasol en dan beginnen te gieteren. Het is echt heel flauw.
1: Maar ik heb hem voor het eerst heb ik nu gezien van, hey vader, de andere dame die dan weg moest, was een heel verhaal tegen die dame dan
0: vertellen. Mijn naamgenoot moest weg, Ellen.
1: Ellen, zo het Ellen, ja. En heel verhaal had vertellen en uiteindelijk gaf zij wat tegengas en meteen zei, ho, we gaan niet,
0: Wel.
1: Hij werd heel pissig, werd hier.
0: Ja, hij mag wel eigenlijk iedereen een beetje afzeiken, maar dat moet je
1: niet.
0: Ben
1: je dan narcist?
0: Ja, dat weet ik niet. Weet je, ik durf het, terwijl ik het niet mag, van mensen te zeggen die ik beter ken. Ik ken hem niet goed genoeg. Ik weet het niet, maar het is wel. Laten we het hebben over een aparte paradijsvogel. Dat is het zo'n beetje.
1: Ja.
0: Oké.
1: Wat hebben we nog meer zijn Eline dan met de knotje? Dat was trouwens een leuk verhaal. Ik zat zaterdag even bij de kapper. Praat je over bepaalde dingen en alles. En er zaten 4 of 5 tafels. De stoelen waren er bezet. En dan heb je meteen een gemelijke. Oh, die stond achter mij. Zag je in de spiegel. Zag ik, hoe heet ze? Nou, kapsen staan met een hele lange staart. Het is schoot ik in de lach. Ik zeg, goh, dat lijkt wel die staart van Eline. Met dat knotje bovenop. En ik had de complete hele kapperzaak had ik scherp.
0: Iedereen kijkt,
1: joh. Dat was echt.
0: Heel veel mensen zoals wij. Maar goed, dat zijn dan BN'ers die podcast opnemen.
1: Wij zijn geen BN'ers.
0: Nee, dat bedoel ik. Okay. Zij zijn wel BN'ers, wij niet. Maar die praten dus over B&B vol liefde. Dus af en toe dan stuit ik ergens op. Nou, onder andere het knotje van Eline is wel echt het onderwerp om het over te hebben. Ik heb wel zoiets van, als je het zo doet, heb je geen rimpels meer.
1: Nee, alles
0: zit zo strak omhoog dat je denkt van nou, dat is wel perfect. Ik zou haar wel eens even gewoon willen zien zonder die zooi allemaal omhoog. Maar goed, het zal er wel warm zijn. Weet je wie ik leuk vind? Die 2 honden van haar.
1: Ja.
0: Dat zijn echt 2 vrolijke Fransen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is echt een mooi stijl.
1: En wat vond je van Paul?
0: Ja, Paul. Ja. Mag ik iets persoonlijks zeggen? Als Paul de laatste man op deze aarde was, weet ik niet of... Dat.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Zou sowieso het menselijke ras uitsterven met mij, maar...
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Zo erg?
0: Ik ben toch 63. Ik heb geen kinderen meer krijgen.
1: Oké, die basis.
0: Paul is ook 63, dat zou wel matchen.
1: Oké. Maar Paul wil toch geen kinderen meer hebben, hoop ik?
0: Nee, maar goed, dat is zo'n uitdrukking, weet je, dat je dan zo... Nee, Paul heeft al 2 dochters, maar ik vind Paul, een beetje zijig.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Beetje zijig. Zeg ik het heel netjes.
1: Hij moest afscheid nemen van die andere mevrouw. Hoe heet ze ook weer? Niet Ellen, maar die andere...
0: Hij had een blonde die te veel over de overleden man praatte.
1: Daar heeft hij zijn afscheid van genomen. Dat is klaar. Ja. En nu heeft die andere dame nog...
0: Die
1: heeft besloten om weg te gaan. Omdat ze niet meer wil aanzien. Er moeten nog 2 vrouwen komen. En nou, zoek het eerst uit. Dan gaan we ons een keer verder praten.
0: Maar vindt zij Paul leuk?
1: Ja, het idee had ik wel, ja.
0: Paul vindt haar ook leuk.
1: Ja.
0: Alleen, maar hebben ze niet nog een reservespeler? Want die Nisha, Hisha, Tara, die is ook al vervangen.
1: Ja, dat is dit.
0: Voor Mireille, Michelle.
1: Dat is die mevrouw die in dat kasteel woont, wat volgens mij
0: met die hond, met die slappel.
1: Ja, inderdaad.
0: En met die rotzooi, dat jij zei, het is zo'n rotzooi daar.
1: Het is een klerenbende, het is geen rotzooi, het is gewoon een klerenbende, is het, ja. Maar goed, het gaat wel leuk. Ik ben benieuwd wat er vanavond komt in het hele verhaal.
0: Maar wat heb ik gemist dan? Ik heb gekeken, de helft ongeveer.
1: Nou, er is niet zoveel gebeurd eigenlijk. Die Paul die heeft een afscheid genomen van die mevrouw die continu over de overleden man had.
0: Ja, ik heb het gesprek wat hij met haar ging voeren nog een stukje van gezien.
1: Nou, en Eline, wat is Eline? Die is tuinen aan het opkomen gegaan.
0: Nou ja, die Eline, die Menno, dat wordt hem niet.
1: Oh, en Iris, die Esther, die begrijp je niet die helemaal. Want die heeft dan twee tenten in die tuin. Want ze wil de kinderen niet betrekken bij dit verhaal. Maar ze kwam wel met het jongste zoontje, kwam ze bij hem zitten.
0: Ja, nou, het is nog erger. Volgens mij moest die ene gozer die ze leuk vond met die motor, met die moeilijke naam, die bij Defensie zat, die moest toen toch apart eten met die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, ze gaat nu naar die ademcoach, noem ik hem maar even. Ja. En dan zegt ze van, kun jij de rendang maken?
1: Ja, klopt. Ja. Maar daarna moest ze wel eens eentje eten.
0: Hij wordt gelijk afgeserveerd. Ja.
1: Ik zou zeggen van, je bekijkt het allemaal maar. En Thomas, wat hebben we met Thomas? Nee, dat is van verleden week alweer. Dat is die Max.
0: Nee, Thomas heeft die andere mevrouw weggestuurd.
1: Nou, Max,
0: die van 21. Max is er nog.
1: Ja, Max is er nog. Nou, oké.
0: Volgens mij wel. En Carolien, die heeft die die stevige meneer die in een hotel gaat slapen. Oh, ja. En natuurlijk Arie Bombari, die alles doet daar.
1: Ja, nou goed. Ik denk dat als ik Carolien een beetje mag inschatten, dat met die meneer die alles doet, dat wat gaat worden met steetjes.
0: Ja, dat wordt niks. Ja, maar goed, ja, nee. Want dan heb je gewoon eigenlijk meer een klusjesman ingekocht.
1: Ja, nou goed, maar dat is ook hartstikke makkelijk voor haar. En hij vindt dat leuk.
0: Hij heeft geen goed gebit, hè?
1: Geen
0: goed gebit. Nou, wat ik wel merk is, als Fred er niet is, dat het
1: nou, is er geen fluit
0: saai
1: aan?
0: Is.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ah, goed, die Timmer, die geeft ook nog wat show. Zal niet mijn vriend worden, maar goed, hij geeft wel wat show in het leven. Het
0: maar goed, weet je, als ik dan uiteindelijk zit te kijken naar zo'n Nederlandse kroeg, waar hij zelf gaat zingen,
1: Hij kon niet slecht zingen, hoor.
0: Ah, op, man.
1: Ja, je houdt niet van de liedjes.
0: Nee, ook niet, nee. En dan al die mensen kroket, frikandel etende, bier drinkende. Ik weet het niet, man. Ik ben het wel eens met die gozer die weg is gegaan. Ik zou het ook.
1: We gaan luisteren naar Als alle lichtjes doven.

0: zijn dat allemaal liedjes met lichtjes?
1: Ja, die heb ik hierbij ook aangezocht. Ik weet mooi. Niet waarom. Dat Jille Lena is het vriendinnetje van Ali B. Dat was niet vriendinnetje van Ali B. Hè? Dus je gaat in spannende tijd gewoon. Van wanneer komt Ali B weer...
0: Nou, Ali B is toch nog een paar jaar onder de pannen?
1: Nee, niet, hoezo? Hij heeft toch hoge beroep aangetekend. Dus er moet weer een nieuwe rechtszaak komt er.
0: Jawel, maar goed, dat zou nog wel eens 2 jaar kunnen duren, toch?
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, dat ik nog dacht van ga dan eerst die straf maar uitzitten. Anders moet je 2 jaar wachten, moet je misschien alsnog.
1: Ja, maar hij is overtuigd dat hij geen probleem is. Aanstaande zaterdag, hè? De beste zangers om 21:30.
0: Ja, leuk.
1: 21:30 of 20:30? 21:30 volgens mij.
0: Oh, wat laat.
1: Weet je wie erin zit allemaal?
0: In bed.
1: Ken je die allemaal wel trouwens?
0: Nee, ik ken ze niet, behalve Koen Wouters. Dat is de enige die ik ken. Ja, dat is van mijn leeftijd.
1: Yves Weerens ken je wel. Clouseau ken je wel.
0: Ja, Clouseau is dat.
1: Jean-Couis McCroe, ken je?
0: Nee, ken ik niet.
1: Bissou?
0: Nee.
1: Zoe?
0: Nee.
1: Nou ja, Desiree en Faye Klaassen.
0: Nee.
1: Oh, dat is, ja, weer goed. Ja, je bent ook wat minder ontwikkeld in de nieuwe muziek natuurlijk.
0: Ja, maar ik ben erg ontwikkeld in de wat oudheid. Oudere muziek. De nieuwe muziek is ook wat minder ontwikkeld dan oudere muziek.
1: Okay. Ik zal sowieso Levi's even wat laten horen van je.
0: Nou, dan had ik nog even iets over Boer Zoekt Vrouw.
1: Ja.
0: November, we hadden het er namelijk net even tijdens de muziek over... dat liedjes, of programma's... liedjes... de hele week worden uitgezonden. En toen zei jij van dat gaan ze met Winter Vol Liefde niet doen.
1: Winter Vol Liefde gaan ze inderdaad op een andere manier doen. Maar goed, maakt niet zo veel uit.
0: Nou ja, Boer Zoekt Vrouw gaan ze het wel weer zo doen.
1: Ja, jammer.
0: Dus vanaf november 3 weken lang elke werkdag te zien. Welke datum dat precies is, weten we nog niet. Maar ik vind het wel lekker. Dan denk ik, schieten ze een beetje op. Dat is wel prima. Ja. Als moet je eindeloos wachten, dan weet je niet meer wie het is.
1: Nou, oké, goed, ben je eens. Ja, inderdaad. Maar je bent eigenlijk de hele week ben je met B&B voor liefde bezig.
0: Ja, waarom niet?
1: Nou,
0: dus verder toch geen hout voor die tv.
1: Nou, oké, maar je hoeft niet altijd tv te kijken.
0: Ga je daar nou ook al... Man. Ik lees tegenwoordig weer.
1: Oké, hartstikke goed. Ja.
0: Dat weet je helemaal niet, maar dat is zo.
1: Nou, perfect.
0: Dus ik lees je er wel even uit straks. We gaan het even hebben over stopwoordjes.
1: Stopwoordjes.
0: Zullen we eerst een liedje draaien?
1: Ja, mag het zeggen.
0: Nou, mijn geweldige band, hè? The Cure.
1: We doen het gewoon talk.
0: Nee, we gaan eerst even The Cure doen. En dan gaan we het hebben over stopwoordjes. Want ik weet welke stopwoordjes jij heel vaak zegt. En dan kan jij even 3 minuten 50 nadenken over wat ik altijd zeg. Ja?

0: Cure is een enorme tour aan het maken. En wat ik zo gaaf vind, is dat die bandleden, die zijn onderhand, tegen de 70, 68, weet ik veel. En die zanger, Robert Smith, die stem is zo goed. Ondanks dat hij toch aardig op leeftijd begint te geraken.
1: Het is geen zoals, die hele oude zangers die waar niet meer aan te horen zijn eigenlijk.
0: Nee, je hoort soms aan mensen, hè, maar daar hebben we het er is een opleiding voor de lokale radio, ja. Daar kan je naartoe. En het grappige was, we hadden toen een bekende dame die daar les gaf. En zij kreeg eigenlijk het verhaal dat ze een hele oude stem heeft. En daar hadden ze commentaar op. Zij was destijds, ik geloof 22. Dus het is best wel erg om te horen. Ja. Maar kijk, of je nou zingt of je zit achter een microfoon bij de radio. Kijk, als je zo'n oude kraakstem krijgt, dat is niet helemaal een dingetje. Mensen moeten dan toch, dat is het leuke ook natuurlijk, het idee hebben van hoe zou hij of zij eruit zien, toch?
1: Ja, weet ik.
0: En dat je dan daadwerkelijk in de 70 bent, dat hoeft niet uit te maken. Geldt niet voor mij trouwens. We gaan het over stopwoorden hebben. Wat denk jij dat de meeste stopwoorden zijn?
1: Kan haast niet anders.
0: Nog meer?
1: Ja, zeg het maar. Okay. Weet je?
0: Ja, zeg het maar eens er ook een. Zeg maar.
1: Ja, zeg maar
0: eigenlijk. Weet je inderdaad of zo. En dus. En weet je ook waarom mensen dat doen?
1: Dan moet je even nadenken, denk ik.
0: Ja, onbewust om na te denken over je volgende zin of om een stilte op te vullen. Weet je ook hoe je het voorkomt?
1: Nee.
0: Nou, dus in elk geval rustiger praten. En als je een beetje weet waar je het over gaat hebben, wordt het ook al beter van. Ik ben een ontzettende eur. En ik weet het. En heel vaak tijdens het programma hashtag over dieren plak ik een geel plakkertje voor mijn neus met het woord erop. En daar probeer ik dan op te kijken. En dan denk ik, oh nee. En het voordeel is, als ik er daarna een podcast van maak, dan haal ik het allerergste eruit.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet alles, want dat werkt natuurlijk ook niet. Maar zo'n podcast blijft. En zo zie je maar hoe je bedonderd wordt. Maar nu even terug naar B&B Vol Liefde. Daar gaan we. Ieder persoon heeft een stopwoordje. Ik zei nu expres En het leuke is dat Iris uit B&B Vol Liefde, waar we het net over gehad hebben, ook een stopwoordje heeft. En het gekke is dat je hebt het niet helemaal door als zij een verhaaltje vertelt, maar als je erop gewezen wordt, dan is het echt verschrikkelijk. Het is een heel ongewoon stopwoord. Het is gewoon. Nou, wie zegt dat nou 1000 keer? Nou ja, zij hebben zitten tellen. Het is ook op de radio geweest. Ze zegt het 7 keer in 20 seconden. Eigenlijk in elke zin zegt zij gewoon. Ja. Als je erop gaat letten, word je er helemaal knetter van. Het is 21 keer in een minuut. Nou ja, stel dat zij een uur aan het woord zou zijn, zegt ze het 1260 keer. Dan kun je het er niet meer gewoon noemen, of wel?
1: Maar zij leidt ons af vanwege de zenuwachtige gebeuren en al soort dingen.
0: Nou ja, het feit dat
1: dus
0: ze, kijk, je
1: op.
0: Bent als B&B-eigenaar natuurlijk op de tv. De hele dag staat die camera op je neus. Dat lijkt me sowieso ook al lastig. En dan moet je nog eens een keer ook mensen ontmoeten waar je misschien wel, misschien is dat dan wel de love of your life. Dus het is alles bij elkaar heel lastig. Maar ik vond het grappig dat ze dit eruit hadden gehaald. Want toen ik dat fragment keek, toen dacht ik van, het valt nog wel mee. Maar ja, daarna gaan ze bliepen bij dat woord gewoon. En gaan nu vanavond of morgen maar eens kijken.
1: Je weet
0: en
1: dus
0: check even hoe vaak je
1: dat eruit
0: haalt.
1: Je weet dus hoe we nu morgen naar haar kijken. Hè?
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik was niet de uitvinder van dit verhaal. Dat was een andere DJ. Maar ik vond het ontzettend grappig. En het klopt dus als een bus. En ik ben er ook altijd mee bezig. Ik heb ooit een poosje bij Toastmasters gezeten. Dat lijkt of je een tosti gaat bakken. Dat is niet zo. Je moet praten in het openbaar. En voordrachten houden. Onder andere je wordt daar geturfd. Dus als je je verhaal klaar hebt, nou, daar was ik meestal winnaar in. Ik had ontzettend vaak Maar ik merk ook dat als ik vanuit mijn hart praat, dat ik nooit zeg. Maar nee. Als ik moet nadenken, dan gaan we. Dus nou, bij deze.
1: Maar je zegt nu heel weinig
0: Nee, niet. Want ik praat nu gewoon vanuit mezelf.
1: Ja, je voelt je relaxed.
0: Ja, alleen
1: in deze
0: op het
1: studio.
0: Moment dat ik natuurlijk iemand moet interviewen. En met name als diegene bij de of via de telefoon komt. Ik kan niet goed, of ik kan helemaal niet zien wanneer iemand dreigt te stoppen met het antwoord. Dan moet ik een volgende vraag hebben, want anders valt het stil. Er zijn ook mensen die kletsen je de gaten in de sokken. Maar er zijn ook mensen die beantwoorden de vraag.
1: Klopt, ja.
0: En dan moet je heel alert zijn, want wat ik heel vaak heb, is ook nog wel even leuk om te vertellen, is dat ik het programma een beetje in blokken indeel, een beetje logisch. En dan uiteindelijk begint zo iemand al door te ratelen over blok 2. Ja, en dan denk ik, dat was dus niet de bedoeling. Want dat moet allemaal nog komen. Maar goed, dat kan je niet zeggen. Nee. Dus dan is het belangrijk dat je een aantal extra vragen hebt. Maar dan ga je schakelen. Ja. En dan begint
1: dan
0: het.
1: Nadenken.
0: Dus let vooral niet op mij donderdag. Maar dit is wel wat het is.
1: We gaan het helemaal meemaken. Maar het probleem is nu wel, Iris vond ik een hele leuke meid. Maar dat is

0: Grappig, hè?
1: Al dat soort dingen meer.
0: En al dat soort dingen meer, ja. Hmm. Nou, volgens mij mag jij muziek draaien.
1: Nou, nee, ik gewoon nog even terug op de beste zangers. En jij kent Zoe niet, dus we gaan even Zoe draaien.
0: Oké.
1: Huisje aan de zee.
0: Oké.

0: huisje aan de zee.
1: Nou, ik moet zeggen, ze hebben een leuk stemmetje. En we gaan gewoon alles meemaken. Vanaf aanstaande zaterdag om 9:30.
2: Oké, okay, ik heb in tussentijd even opgezocht wanneer Boer Zoekt Vrouw begint. Dat is 9 november.
1: Oké, nou. We gaan het meemaken.
2: Ik wou wat vertellen over Madonna.
1: Nou, vertel.
2: We hadden het toch over die Madonna-jurk net bij het volkslied.
1: Michelle.
2: Nou, Madonna die was in het nieuws en zij heeft de aanwezigheid van God gevoeld.
1: Ach, nee toch?
2: Nou, als je dat ook wil, moet je naar het Griekse eiland Patmos gaan.
1: Ja.
2: Ze is inmiddels 68 jaar en ze deelt foto's waarop ze een kaars aansteekt in een kerk en in de Bijbel leest. Nou, ze voelt daar dus de full circle moment. En nou, ze is helemaal blij. Patmos is overigens wel grappig. Dat is een belangrijk eiland binnen het christendom. Mm-hmm. Dat zeg ik niet goed. Een belangrijke rol. Volgens de overlevering schreef de apostel Johannes er het Bijbelboek Openbaring. Had niet gedacht, hè, dat ik dit ging vertellen.
1: Goed, ik...
2: Nou hebben we zo'n prayer lied. Maar dat duurt Papa Don't Preach of weet ik veel wat voor prayer. Die duurt te lang. En ik dacht, omdat het op een eiland is, draaien we even La Isla Bonita. Dat is een nummer wat heel veel wordt gezongen met idols en weet ik het allemaal. En vaak zo vals, dat ze die achter elkaar zetten en daar een soort grapje van maken. Ik ga hem gewoon even... Ik heb hem nog nooit gedraaid hier. Moet kunnen, toch?
1: Ja, geen probleem.

0: Nou, lekker een stukje. Wat heb jij nog? We hebben nog 8 minuten en 23, 22, 21 seconden.
1: Nou, maar Ben moet ook nog binnenkomen. Ik heb nog allerlei dingen. Maar wat ik wel zot vond, is dat als je gaat trouwen, dat heb jij 2 keer gedaan en ik ook. Dan heb je een babs nodig. Hè? Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ja, babs heet.
0: Babs,
1: en
0: babs.
1: Ik wist ook niet dat er een jaarlijke babsendag bestaat. Maar goed, doe maar. Dat is om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. En trouwlocaties in de stad te bekijken. Nou, toch lachen. Maar de Limburgse trouwambtenaren, die komen in protest. Omdat er heel veel bruidsparen door een BN'er worden getrouwd.
0: Ja, je kan voor die kunnen voor een dag babs worden. Het is een hele oneerlijke concurrentie.
1: Het is eigenlijk inderdaad gewoon heel raar. En ik kan me wel voorstellen dat het al zich grappig is als André van Duin je in de echt verbindt. Maar het is wel lastig.
0: Nou ja, lastig. Ik vind dat het niet moet mogen eigenlijk. Maar ja, goed, wie ben ik?
1: Nee, nou
0: want
1: goed.
0: Als jij een beetje geld neerlegt bij een, nou neerleg maar goed, bij gemeenten, dan kan je voor een dag kan je babs worden.
1: Ja.
0: Moet je wat voor betalen.
1: Verdien je dan ook heel veel? Ga je dan ook een liedje zingen?
0: Nee,
1: of weet je dat niet?
0: Nee, ik heb iemand gekend die was babs of is babs. Maar dat die zo dan moet ze ook nog een voorbereiden en alles. Dan zijn ze volgens mij 400-500 euro verdienen. Dus dat valt best wel mee. Maar goed.
1: Ik ga even kijken. Waarom heet het babs? Weet je dat?
0: Buiten. Ik weet het niet. We gaan even naar.
1: Nee, wacht even. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat hadden we kunnen weten
0: dat
1: natuurlijk.
0: Dat jij praat, het haalt uit mond vandaan. Ja,
1: ik
0: kan
1: niet wachten om over de drugs te praten.
0: Nee. Ik lees weer dat 6 mensen aangehouden zijn voor handel in de designerdrugs via webshop Powercaps. Nou, alhoewel het verhaal is, ik snap het niet helemaal, want Lowlands, daar heeft iedereen volgens mij pilletjes geslikt en dat soort toestanden. Nou, niet iedereen, maar de meeste toch wel. En ja, we gaan gewoon door met die rotzooi. Want je hebt nu toch ook die overlijdensgevallen. Die 2 mannen die in de gevangenis zitten al een tijdje.
1: Ja, maar volgens mij is daar geen houden aan dan die pilletjes. Nee. Ik begreep er nooit zoveel van. Maar eigenlijk als je undercover kijkt, dan snap je een beetje hoe het werkt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Een bakken geld in om. Ik snapte toen ook geen bal van dat ze dan in die varkensschuren zitten. Dat snap ik nu ook. Verschrikkelijk gewoon. Ja.
0: We gaan langs de rand naar het eind toe, denk ik. Zullen we eerst maar eens even kijken. Zo kan het dus ook.
1: Ja, maan, hè?
0: Ja, wat dacht jij, maan?
1: Dat ik nog een keer enthousiast zou zijn. Had je niet verwacht,
0: jij
1: hè?
0: Jij was er aan controleren of ik wat de goede had staan. Ik zag het wel. Ja.

0: geleden dat ik ze maand zo gehoord heb. Vrolijke muziek is dat.
1: Ja, ik wilde Lily, maar ik heb binnenkort volgens mij of een Fred of een Lama die Lily heet. Dus dan kan ik weer even.
0: Weggezien. Even kijken, we gaan eruit. Ben staat achter ons. Die wil graag erin, want die heeft een paar minuten tijd om te ontwikkelen in het hele verhaal. Nee, het voor te bereiden en het gebeuren. Dat want we gaan luisteren naar Stemloos en...
1: Love Songs.
0: Love Songs.
1: En nu naar Circle
0: en dat doet hij gewoon hartstikke leuk ook inderdaad. Waar zit nou te luisteren naar?
1: Circle is een beweging
0: daar. Okay. Heel prettige avond, jij ook. Hè?
1: Fijne avond en tot volgende week.
0: Tot volgende week
1: tot
0: weer. En ja, morgen luisteren tussen 2 en 4 of 4 en 6.
1: Ja, 2 en 4.
0: Oké, prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring het ruime assortiment. Onbeperkte pakket van diensten, de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer. U slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

luisteraars, bijzonder goedenavond. Mooie temperaturen in Elburg. Mooi laaghangend zonnetje, wat wil je nog meer? En misschien inderdaad wat instrumentale muziek, dat zou ook nog kunnen. Wat we 2 weken geleden deden, want vorige week was er sport, Veluwe Cup. Gaan we weer verder met het raadplegen van de Amerikaanse Hot 100, waarin instrumentale nummers stonden. Dan gaan we weer verder. We gaan naar 1966.

Tot zover dan 1966. We gaan naar 1967. Ook weer zo'n mooie. Het is de Barcase met mooie nummer Soulfinger.

De Bargeese, 1967. We schrijven wat 2 jaar verder en gaan ook weer naar de Amerikaanse Hot 100. Billboard Hot 100, dat is het. Precies om te zeggen. We gaan naar Booker T en de MD's. Ja, die is natuurlijk ook in Nederland heel erg bekend geweest. Hang Him High, dat is een van de iets minder bekende, maar Booker T kennen we natuurlijk allemaal.

Ja, Booker T en M, die is hanging high. En wat is er nu zo bijzonder aan dit stukje? Helemaal in het begin hoor je ta-ta-ta-ta. Nou, dat stukje dat werd gebruikt door Lex Harding van de langspeelplaat van de week. Ja, dat kom ik ineens zo, komt er boven bij mij. Oké, we gaan naar de Nederlandse groep. We gaan iets richting klassiek. We gaan naar 1970 met Exception, Adagio.

jaren 60, 1969. We springen weer door, we gaan zelfs terug. Ja, kijk een beetje verkeerd. We gaan naar Paul Marriott, 1968. Het is Love is Blue.

Love is blue, ja, liefde is blauw. Ja, dat zou best kunnen in het tweede uur, hoe mooi het zou kunnen worden. We gaan naar Santana, we pakken de gitaar. We gaan naar een heel mooi nummer van hun uit 1970, Gigolo Bar.

0: ja, Paul wil zeggen. Santana met Jingle Oba 1970. We zijn aangekomen aan The Special. Het is iemand die ook op YouTube zit onder andere. Het is ook een gitarist. Die is, ja, volgens mij komt hij uit Engeland. Hij heeft, ja, toen dachten we, nou, ik vind het best eens aardig om met mooie bekende nummers eens even op die gitaar te doen. Het is Geoff. Er staat zelfs nog een nummer achter als je kijkt op YouTube. We gaan even, dus dit even starten, want het duurt allemaal even soms.
1: Stemmeloos met de avondspecial.
0: Inderdaad, we gaan door met Geoff, de eerste.

Tot zover dan El Condor Pasa van de Geoff op YouTube dus. We gaan naar het tweede nummer, we gaan naar het nummer van de Bee Gees. Dat is Massachusetts en dat is allemaal uit 1967.

ineens afgelopen, helemaal herkend ongetwijfeld, de Oh Pretty Woman van ja, Roy Orbison. Dit is dus Geoff, we gaan de laatste draaien. Een nummer uit 1963, maar ook door Geoff natuurlijk wederom vertolkt. Rhythm of the Rain, dat is van Cass Cassades uit 1963. Hier komt-ie.

Ja, gelukkig onweert het hier nog niet. Het is wel een beetje donker geworden, maar misschien komt er nog wel helemaal niets uit. We sluiten dus de special af van Geoff. We gaan weer duiken in de, ja, bijna nog zo zeggen, de Billboard Hot 100. Dit is het laatste jaar wat ik terug kon vinden, want daarna ga ik naar de top 40 van 1970. We gaan naar Booker T en the MGs. Ja, dit is natuurlijk een hele bekende uit 69. Time is tight.

We verlaten de Billboard Hot 100, waar ik al die instrumentale nummers uitgefilterd heb. We gaan naar de top 40 uit 1970. Mr. Blow, B-L-O-E schrijf zelfs, Groovin' met Mr. Blow.

0: Mr. Blow.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: We gaan naar een Nederlandse trompetist. Het is Marty. Met een nummer die we vroeger misschien wel eens zongen thuis. Grootvaders klok, tik, tik, tak, of zo was het. Het is in ieder geval uit de top 40 van 1970.

Ik zie hier maar thuis hangen zo'n hele grote klok. En dat is maar heel langzaam. Tik-tak, tik-tak. Nou ja, zo ging het maar door. Goed, we hadden in het special hadden we Geoff, die gitarist. Met El Condor Pasa, met zijn mooie gitaar. Maar dit is degene die het een beetje de originele, want het is Los Incas. We gaan naar 1970 en het is Zuid-Amerika.

De mooie originele van Los Incas. Volgens mij is dat Ecuador, als ik het goed heb. We gaan toch nou weer even terug naar Booker T en de MD's. Ik had het eerst even kijken over 1970 volgens mij. Of 69 van Hang 'Em High onder andere. Maar dit is ook een hele mooie. Het is Groovin'. Het is 1967.

Ja, Groove in. Dat lijkt wel een Groove in van de Jong Rascals. Die had ook zo'n nummer, nou weet ik niet. Dat zal Willem Vlieger uiteraard weten, maar Groove in was het van de Jong Rascals. Maar dat lijkt er niet helemaal op. Misschien kan Willem erop antwoorden als hij toevallig zou luisteren. Goed, naar een nummer uit 1970, Eldorado. Die verscheen ook ineens in de top 40. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar als je het beluistert, dan denk ik iets, ja, dat heeft iets met, dat is ook een, ja, ik zal het zo eventjes, daar kom ik zo achter.

Ik bedoelde eigenlijk Herb Albert en de Tijuana Brass. Daar doet het een beetje aan denken met die muziek. We gaan een beetje de laatste nummer instarten van het eerste uur van Stemloos. En daarna gaan we naar Love Songs en het ter herinnering aan de net overleden Dolly Parton. Waarschijnlijk, als het goed is technisch, start ik met het eerste nummer.

Dit is daarnaast voor de mensen die het misschien nog niet wisten of de luisteraars. Tony Hiller Orchestra, Where the Rainbow Ends. En inderdaad, het programma eindigt nu

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat was toch een mooie opening, hè? Want Dolly is overleden, helaas 80 jaar, maar toch een zeer respectabele leeftijd. Ik zou het ook wel graag willen worden. Dat duurt nog wel even gelukkig. Maar goed, we gaan dus verder met Love Songs. We pakken het meteen op met Barbara Streisand en Neil Diamond. Het is allemaal 1978. You don't bring me flowers.

Ja, heel mooi hoor. Barbra Streisand en Neil Diamond. We gaan naar 1957. Dat is wel heel erg ver terug. Maar we kennen natuurlijk Bing Crosby en Grace Kelly. Die zongen in een bootje True Love. Maar ik heb Elvis gevonden om dat ook eens een keer te zingen.

Volgens mij bijna alleen maar met de gitaar en iets a cappella een beetje. Nou, niet helemaal goed. Maar een grote stap. We gaan van 57 naar 1982. En de wereld is natuurlijk heel goed bevolkt. Dat weten we ook allemaal wel. En dan zou je zeggen, ja, er is natuurlijk altijd liefde. En dan weet Dionne Warwick alles van 1982.

Ja, je zal een hele jonge man zijn. Je ligt er ergens in het gras. Je bent een beetje, ja, voor je, ligt een beetje voor je uit te staren. En toen verschijnt er ineens een hele mooie jonge vrouw. En die maakt je wakker. En die heet dan toevallig Marie. Maar ja, ze zegt van, en ze begint te glimlachen. Nou, dan ben je helemaal weg natuurlijk. Hè. Dan val je helemaal voor op.

0: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.
1: We gaan naar de Carpenters. Dat is heel bijzonder, want ik ben in de jaren 70 naar Amsterdam geweest in de Rai. Toen waren ze nog voorstelling van onder andere de groepen. En onder andere waren dat de Carpenters. En ik heb hier ook twee nummers van de Carpenters. En wat blijkt nou? Karin Carpenter is met een jaar of 32... geloof ik bij 32 jaar overleden door een anorexia. Dus ze werd ene keer dik, dan weer dun en zo ging dat maar door. En uiteindelijk zei het hart, nou, daar doe ik niks meer mee. Het is over en uit. Goed, we gaan dus naar Only Yesterday. Het is 1975.

1975. We gaan nu naar 1971. En ik heb nog iets anders gezien gisteren. Want ik keek ook nog even op YouTube. En toen zag ik dat er een filmopname was. Of een videoopname. Van de kapersers in Duitsland. Dat was bijna vlak voor haar dood, eerlijk gezegd. Ontzettend mager. Maar de stem was inderdaad nog prachtig.

0: Ja, heel mooi de kabouter. Dus ik krijg er een klein beetje emotioneel van. Want dan, hoe je ook weet wanneer ze, hoe ze ook is overleden, hè, met die anorexia. Triest allemaal. Goed, we gaan naar de special.
1: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
0: We gaan naar Percy Sledge en daar heb ik een toch een kort verhaaltje over. Percy Tirona Sledge. Hij is 25 november 1940 geboren en april 2015 overleden. Hij was een Amerikaanse soulzanger. Best bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. Hij werd bekend van emotionele soul ballads, maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde. Waarbij hij covers van onder andere Kris Kristoffersen zong. Begin jaren 60 werkte Sledge nog als verpleger in een ziekenhuis. Toen hij zijn eerste schreden in de muziek zette als lid van de soulgroep Esquire Combo. En When a Man Loves a Woman, door Sledge zelf geschreven, was de eerste single die van hem werd uitgebracht in de zomer van 1966 bij Atlantic Records. Al snel werd het wereldwijd een grote hit, maar onder andere nummer 1 in de Verenigde Staten. De single werd opgevolgd door de hits Love Me Tender en Take Time to Know Her. En in 1969 My Special Prayer. We beginnen met When a Man Loves a Woman.

Love Me Tender uit 1967 en daarvoor Take Time to Know Her uit 68. We gaan 1 jaar terug in een toch wel een heel bekend nummer hoor. When a Man Loves a Woman.

Ja, heel mooi hoor. When a man loves a woman. We gaan naar heel wat anders, want we gaan naar 1970. En waarom 1970? We gaan naar de Shoes, een Nederlandse groep. Toen ik de titel zag, dacht ik, nou ja, ze zingen over Japan en het plaatsje Osaka. Maar verdiep je je even in het nummer, dan hoor je toch wat dat zij zingen over een mooie jonge vrouw met glanzend haar. Nou ja, je weet, als je jonge vrouwen in Japan en zwart haar, dat is natuurlijk heel bekend. En daarvoor gaan we terug naar 1970.

Hij is helemaal weg van Osaka, van haar haar, van haar lippen en van alles en nog wat. Wat hij heel mooi van haar. En hij zeilde de hele, ja, helemaal langs de landen om haar te vinden. Dus Osaka. Goed, 1970. We gaan naar een 1978. We gaan naar, ja, toen speelde hij nog eenzaam. Hij zong ook nog samen met de Commodores. Dat is Lionel Richie. It's Three Times a Lady in 1978.

Lionel Richie met Three Times a Lady. Het is ondertussen alweer 9:45 op dinsdagavond. En het is bijna 11:45 op de zaterdagavond bij de herhaling. We gaan nu naar een zangeres, Yvonne Elliman. Die is bij Jesus Christ Superstar ook bekend geworden met I Don't Know How to Love Him.

I Don't Know How To Love Him. Dat weet ze nog steeds niet, maar bij de volgende plaat van hetzelfde zangeres Yvonne Elliman, die probeert nog steeds iemand aan de haak te slaan, want Love Me, dat is uit 1977.

0: Yvonne Elliman uit 1977. We gaan naar een mooie duetplaat, maar dan door een hele bekende duo.
1: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
0: We hebben het hier over Jan Keijzer en Annie Schilder met ook weer een heel bekende We Caught Tonight. Even kijken, We Caught Tonight 2014 op een DVD of CD uitgebracht.

Wat zo dan 2 uur lang, stemloos en natuurlijk niet te vergeten love songs. Met een kleine onverwachte wending in het programma door een overlijden van, ja, Dolly Parton. Bonnie Tyler is ook overleden dit jaar, dus ja. En wat de dinsdagavond betreft nog een prettige avond. En zaterdagavond slaap lekker en welterusten.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
1: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond. WWW, Wat Wij Willen Weten. En we gaan een tweetal onderwerpen gaan wij aankaarten. We gaan direct bellen met Mark van Mazeik. En dan gaan we praten over het Centrum van Levensvragen. En we gaan praten rondom 6:30 met Peter van Essen. En dan gaan we nog even praten over de vorige keer toen ik niet te pak kon krijgen over de nepagenten. Maar vooral de alcoholcontrole vanuit de Flevoweg. En misschien dat je ook iets kan vertellen over het Weesup gebeuren wat het als de A28 wat ongeluk gebeurt. Egbert achter glas. En ik lees even Egbert een stukje op internet. En politiewoordvoerder Sven Strijbos, die bij het ongeluk was, die zegt van het is een wonder dat er niemand overleden is.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik heb dat ook even bekeken. Ik ben er toevallig langs gefietst. Inderdaad toevallig dat ik daar kwam langs fietsen.
1: Wat ja, bewust of
2: Nee, we waren een weekendje weg.nl zou met sloep gebeuren. Ja? Dus één keer per jaar gaan we met sloepje weg met wat vrienden. Ja? Maar ja, die is door een auto omgevallen. Oftewel, een auto is erop gevallen en dat ding is, staat nu weer...
1: Ja, sloepje.
2: Ja, die staat nu weer in de loods ergens. Dus, maar we hadden die reis wel geboekt en dat hebben we met het fiets gedaan. Vanaf Kampen Zwolle en Zwolle terug naar Weesp. En toen kwamen we er langs. En toen was inderdaad die hele snelweg afgesloten natuurlijk. Al heel lang. Maar het leek wel een soort autoloze zondag. En daar waren ze met die kranen nog bezig. Hebben we even kunnen kijken. Maar het is inderdaad onbegrijpelijk dat er niemand is overleden.
1: Want, heb je dat busje ook gezien?
2: Ja.
1: Dat is echt...
2: Dat is onbegrijpelijk. Ja, dus Engeltje zei die man ook geloof ik. Engeltje op de schouder. Nou, is ook zo. Ja, nu weet ik niet hoe het gaat met de gewonden. Hè, want ik bedoel, er zitten ook zwaar gewonden bij. Misschien dat ze toch
1: nog... Er liggen er nu nog 5 in het ziekenhuis die niet terug kunnen. Maar goed, het verhaal gaat nu een beetje rond dat de busje gewoon stil stond op de snelweg. En dat die chauffeur niet in die bus zat. In de busjes zat. Anders had die man helemaal dood geweest. Want de busje was helemaal niks van over volgens mij.
2: Nee. Maar had hij dan pech of zo, dan moest je...
1: Ja, weet ik niet. Zover. Dat is het gerucht wat er nu gaat. Maar goed, dan gaan we allemaal de komende tijd wel
2: door. We kunnen ook horen. Even Peter van Essen
1: vragen. Wie weet dat Peter er wat van weet.
2: Hij is toch politieagent, zal toch wel op zijn scannetje meekrijgen.
1: Ongetwijfeld. We gaan even ziek luisteren. En dan ga jij volgens mij bellen met Mark van Mazeiken.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: We hebben... dan doen we eerst, denk ik, even het nummer van hemzelf.
1: Lijkt me leuk.
2: Ja, oké. Goed, even erbij pakken, want dat zat ik net bij... Ja, daar komt het.

0: komen.
1: Nou, Egbert, het is mijn favoriete zangeres, Pommelien Thijs. Oh,
2: nou, heel toevallig.
1: Dank je wel.
2: Ja, ik kwam via die Mark van Maasdijk dat nummer, Zielenpad, kwam deze als automatische
1: drop. Ja.
2: Dus we gaan zo nog even kijken naar zijn eigen nummer. Als het goed is, hebben we het aan de telefoon.
1: Maar nee. Mark, als goed is, ben je op de lijn op dit moment.
3: Dat klopt helemaal.
1: Ja. Mark, ja. Help me eens even op weg. Jij bent... je hebt een lied gemaakt in opdracht van het Centrum van Levensvragen. Ja. Wat moet ik daarbij aan? Het lied kan ik me voorstellen. Gaan we eens dekken even doen. Maar wat moet ik daarbij voorstellen? Kan jij wat meer duidelijkheid geven?
3: Ja, dat kan. Om te beginnen ben ik muzikant en speelde ik in een zorg of een band die vooral muziek maakt voor zorginstellingen. Dus dat is eigenlijk een beetje de link dat zij ons bij theatershows hebben gezien. En toen vroegen ze eigenlijk van, kunnen wij ook een nummer krijgen op maat? Dat doen we wel eens om het concept, een heel breed concept, levensvragen in een lied te vangen. En zodoende, omdat ik meestal degene ben die de liedjes schrijft, kwam die vraag bij mij te leren.
1: Want jij hebt ook met koor van O-Pop Poldro te maken?
3: Ja, ook met een koor en wat theatergroepen en bandjes. En best wel actief in de muziek en de theater.
1: Klopt. Dus je bent hartstikke druk bezig?
3: Ja, inderdaad. Het begint vandaag eigenlijk weer.
1: Ja, maar het Centrum voor Levensvragen, dat is voor mij altijd weer een heel, heel beladen gebeuren. Heb jij dat soort muziek allemaal of je maakt van alles?
3: Nee, oorspronkelijk kom ik meer uit de jaren 80 rock.
1: Kijk eens aan.
3: Dus ja. Dit is eigenlijk wel best een behoorlijk uitstapje in die zin. Ik ben meer van de wat stevige muziek, maar anderzijds... Hoe ouder je wordt, krijg je op een gegeven moment ook wel. Ik vond het ook wel heel erg mooi om liedjes te maken met wat meer diepgang. In ieder geval waar je over kan denken. En dus wat dat betreft, dat zit me ook. Vind ik ook wel heel mooi om te doen. Maar het is heel anders waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
1: Begrijp je wel. Pommelien Thijs dat we net draaiden, dat is niks voor jou. Of heb je niet gehoord?
3: Ik kon het wel eens eens horen. Ik textueel vond ik het sowieso. Ik vind het helemaal niks mis mee. Of zo.
1: Nee, perfect. Ja. Die brengt ook al een bepaald vraag. Alleen ja, het Belgisch accent geeft altijd wat extra gewicht in het hele verhaal.
3: Ja, klopt. Charmant.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Dit liedje dat draait nu ook op. Egbert, jij gaat zich draaien, geloof ik. Heb je hem gevonden? Of?
2: Ja, ik heb hem gevonden.
1: Ja, oké.
2: Okay. Het nummer heet, denk ik, Zielenpad, hè? Dat klopt.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Zielenpad.
2: Zielen.
1: Zielenpad.
3: Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Dat is de correcte spelling. Maar goed, je hebt er waarschijnlijk maar één. Als je er al überhaupt in gelooft of in wel over kan spreken. Het is maar net hoe je het wil... zien.
2: En nog even een vraag over dat koor. Ben je daar zelf dan koorlid of dirigent of eigenaar of hoe weet ik veel?
3: Ik ben daar de koorleider, dus ik schrijf alle arrangementen. Ik ben de dirigent. En ik stuur het zootje aan, zeg maar.
1: Ja, het zootje aan.
3: Ook wel erg leuk.
2: Is gemengd koor?
3: Ja, klopt. Met name wel 50 plus. Mm-hmm. Maar dat is de meeste koor eigenlijk wel een beetje zo. Maar ja, hartstikke leuk om te doen. Absoluut niet van plan geweest in mijn carrière dat te gaan doen. Maar het kwam op mijn pad.
1: Ja.
3: En ik dacht, wie niet waagt.
1: Is muziek maken, is dat jouw beroep ook?
3: Ja, uiteindelijk wel geworden. Ja, in combinatie met theater. Ook lesgeven in theater.
1: Ja?
3: Alles bij elkaar. Ja, dat ben ik wel enigszins trots op dat gelukt is. Want dat is niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, want ik vroeg me net af, ik ken nogal wat koren links en rechts. En heel veel koren hebben toch wel problemen met om de contributies te kunnen betalen. En zeker dan ook nog een dirigent en dan nog vaak een onderkomen. Hoe zit dat bij jullie? Stroomt het geld binnen gewoon?
3: Nou, we hebben een ledenstop. Dus qua ledenaantallen waar de contributie van binnenkomt, zit het wel snor.
2: Oh, dat zit toch goed,
3: ja. Ja, precies. En we repeteren bij een buurtcentrum. En ik kan inhoudelijk weet ik niet precies wat het kost. Maar ik denk dat het goed uit kan. En ik maak de arrangementen, maar ik ben ook de dirigent en ook de muzikant. Dus ik ben wel alles in één op dat gebied. Dus dat scheelt misschien wel weer een klein beetje.
2: Ja, maar je bent toch een professie. Je zult ergens van moeten leven. Dus jij kan niet zeggen van, ik doe het voor de gezelligheid. Kom ik wel even bij jullie voor de klas staan. Dat kan natuurlijk niet.
3: Nee, die tijd heb ik inderdaad gehad. Inderdaad.
2: Ja.
3: Nee.
2: Maar ik bedoel, dat is dus te betalen. Want dat hoor ik echt wel van heel veel koren. Dat het probleem wordt op dit moment.
3: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Ik heb nog geen mindering in mijn loon gehoord.
2: Jullie hebben daar nog gelukkig geen last van. Nee, maar dat scheelt inderdaad. Ja. Ik zit zelf ook nog op een ander koor nog op Urk, zeg maar. En daar is het ook ik wil niet zeggen ledenstop, maar daar hebben ze 120 mensen die elke maand geld inbrengen. Dus ja, dat kan ook wel uit. Maar sommige koren die hebben misschien te maken met een... Ja, dat er minder leden opblijven, dat er wat afvloeiing is en dat ze dan wel misschien niet meer kunnen betalen.
3: Nee, dat is heel goed mogelijk inderdaad. Ja, dan heb je wel een ander verhaal. Je kan weinig leden kan je. Ja, de dirigent komt ook niet voor niks. En de ruimte is, blijft de prijs blijft hetzelfde. Dus.
2: Daarom, maar je kunt ook niet maken dat de overige leden dat allemaal weer samen weer moeten betalen. Want dan wordt het weer twee keer zo duur en dan zien ze het ook weer niet zitten natuurlijk. Dan
1: lopen ze ook weg.
3: Ja. Nee, precies. Dat is allemaal dat is een spel.
2: Ja, maar even wat dirigent betreft, voor dit koor dan voor jullie, waar zit dat ergens in Nunspeet of in...
3: Apeldoorn.
2: Apeldoorn. Ja. Oké, en doe je dan daarnaast nog meer koren? Want het is wel een beetje jouw beroep.
3: Nou, geen koren. Ik geef ook les aan maak theaterstukken met mensen met een beperking. Daar ga ik dan zo meteen naartoe. Okay. En ik geef les op basisscholen en voor de zorg heel veel shows. Ja. En... nu inmiddels ook wel weer zelf eigen liedjes maken, omdat ik de smaak ook weer een beetje te pakken krijg.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Wat is het mooiste resultaat wat je gedaan hebt, Mark?
3: Ik denk toch wel met mijn rockbandje dan op Veronica gedraaid zijn en daar dan twee albums mee uitgebracht hebben. En ik moet eerlijk zeggen dat de recensie, of de op dit lied heb ik ook wel hele mooie reacties gehad, omdat mensen toch wel... ook wel geraakt worden. En dat vind ik wel mooi om terug te horen.
1: Maar hoe heet je rockbandje?
3: Silverlane.
1: Oké. Okay.
3: Staat ook op Spotify.
1: Oké, leuk. Ja. Nou, we gaan zeker even luisteren naar het...
2: nummer.
1: Het nummer, ik ben even de naam kwijt. Zielenpad, inderdaad. Ze zeggen heel hartstikke bedankt dat jij eventjes tijd hebt vrijgemaakt. Ze zeggen heel veel succes met je mooie werk.
3: Dankjewel. En jullie bedankt dat ik mocht komen.
1: Oké, goed zo. Dankjewel. Tot ziens.

0: Ja, die moeten we echt helemaal uit laten gaan, Egbert. Ik moet heel eerlijk zeggen.
1: Prachtig nummer.
0: Ik vind het een heel goed liedje.
1: Ja, en een mooie stem.
0: Mooi nummer. Hij zingt mooi. Ja, en,
1: dat is wel een echte artiest. Ook.
0: Ik kan altijd met dit soort combinatie denk van ja, goh, dan gaat er weer een moeilijk liedje komen. Het is wel een geweldig goed liedje.
1: Ja, ja,
0: hij zingt goed, stelt een goed verhaal. Dus wat dat betreft. Hij zal ongetwijfeld nog wel even luisteren. Mark, hartstikke bedankt voor het liedje. En ze zeggen veel succes. Ja. Op Spotify ook te vinden, hè?
1: Ja, nou, ik had hem alleen, ik zag net in de meters, of in de scherm voor de metertjes, zeg maar, dat die wel aardig in het rood stond. Ondanks dat ik hem normaal op de normale schuif heb. Maar ik denk dat toch die insturing vanaf
0: Spotify.
1: Dat die taart is.
0: Daar moet je opletten. Ja, dat is
1: dus
0: dat.
1: Ik heb hem iets teruggedraaid. Maar, dat mensen niet dachten: van waarom gaat hij zachter?
0: Nou, hij topt altijd wel af als je het rode gaat. Even kijken. Jij was verleden week heb je mij in de steek gelaten. Maar dat was om een goede reden. Want jij hebt met een aantal Urkers. Heb jij gezongen in het Feitenhof?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En was het leuk?
1: Ja, was super.
0: Volle bak.
1: Het was volgens de mensen die daar werken ook. En de vrijwilligers en de verpleegsters en zo. En alles wat erbij hoort. Nog nooit zo druk geweest. Nou, dat is een compliment. En ja, ik zit natuurlijk al zo'n 25 jaar voor ons met het Urke Koor. Er zijn natuurlijk allerlei vrienden. Er zijn ook jongens die individueel zingen. En vooral één vriend van mij, die koorvriend dan, Tim Evink. Die zegt ooit een keer tegen mij, hij zegt, ik doe privé ook nog wel eens wat. En dan ga ik naar mensen toe, naar bejaardencentrum of met een muzikant.
0: Leuk.
1: Of weet ik veel. En zodoende kwam dat te sprake. Hij zegt, nou, ik doe ook wel eens met begrafenis. Of dat mensen dat nodig hebben, als ondersteuning nodig hebben of zo, of wat dan ook. En allemaal vrijwillig, voor niks, weet je wel zo. En hij zegt, is dat niks voor jou? Keer bij jullie daar op de Feithof? Nou, of in Elburg, zei hij. Ja, dat is wel leuk. Dus ik heb even contact gehad met mijn moeder. Die loopt daar ook rond natuurlijk. En die heeft daar weer een vrouw die over die welzijn gaat. En hebben we kortsloot en zo doen. En toen had hij nog een paar Urkers meegenomen. Wat nummers, een stuk of 10 nummers. En dan ook nog iemand die even wat zei. En een accordeonist. En ze namen nog gerookte zalm mee. Dus
0: kijk, kreeg ook het belangrijkste.
1: Zalm. Ja, voor sommige mensen wel. Nee, maar ze hadden wel nummers waar iedereen, vooral die oudjes, konden op meezingen, zeg maar. Hè? Want ik denk dat het nieuwe Feithof ook een soort christelijke uitvoering is van de verzorging. Dus de meesten die kenden die nummers wel, zongen ook mee. Dus was heel mooi.
0: Maar het mooiste van dat soort dingen, want ik heb het ook in mijn moeder ook. Ik had toen met Ronnie Tober, die heb ik toen eens een keer in haar thuis gehad. Daar praat ze later nog over.
1: Ja, ja, klopt. Nou, dat was, ik deed zelf nog even een voorgebedje en een bedankje. Ja. En op mijn manier kon ik daar ook nog een kleine preekje aan knopen. En
0: dominee moeten worden.
1: Ja, ja, ja. Maar het was wel lachen, want ik kreeg heel veel complimenten. Zo echt met wat prachtig, hè? Wat heb je dat mooi gezegd? En dit, dat kan ik de tekst van je krijgen? Ik zei, wat voor tekst? Ik heb helemaal niks opgeschreven. En ik zei, nee, ik heb het gewoon uit mijn hoofd gedaan. Dus ik heb geen tekst of zo. Dus gelukkig heeft Bare Bosman nog een stukje opgenomen. En als het goed is komen, kunnen we daar nog wat later mee doen. Maar inderdaad, mijn moeder was ik net. Want ik kwam even terug van onze weekendjeweg.nl. Even langs moeders en die zegt van nou, afgelopen vrijdag was er een avondsluiting, noemen ze dat, vrijdagavond een weeksluiting geloof ik. En die mensen hadden het er nog allemaal over. Dat.
0: Ja, daar blijven ze over praten. Ja. Dat is, kijk, mijn moeder die was gewoon een echt dement. En op een gegeven moment denk ik, nou weet je wat, zat in het huis en ik had toen wat kennis met Ronnie Tober, toen met Johan Ruijs en alles. En die heb toen een keer daar gezongen.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk zei mijn moeder van wie is die meneer eigenlijk? Ja. Maar ze hebben wel alle kanten meegezongen, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is echt geweldig. Ja, ja. Maar een jaar later praten ze er nog over. Ja. Dus dat is altijd wel leuk, ja.
1: Nou, en vooral omdat ze, kijk, wij kunnen alle kanten nog op, zeg maar. We kunnen gaan fietsen, jij kunt met de auto op pad of lopen. We kunnen alle kanten op. Maar die mensen zitten gewoon elk ander thuis. Dus als er dan zo'n evenementje is tussen haakjes op maandagavond, dan is het echt een uitje, zeg maar.
0: Ja.
1: En ze kregen ook allemaal wat sapje drinken.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En,
0: leuk.
1: Dus dat heb ik ook in mijn verhaal verteld, dat het ook wel fijn was dat hun ook een avondje hebben. Hè. En het moet ook niet te lang duren, want het mocht niet later als 8 uur worden, want dan werden ze moe of ze moesten slapen. Maar ik heb gezegd, nou, als we klaar zijn is goed. Qua toevracht heel goed. Nee, het was dankbaar werk. En zeker dank aan die Urkers die dat zo allemaal vrijwillig.
0: Ja, geweldig toch. Ja. Doe je het allemaal voor. Ja. Hey, even ander, want ik had je nog niet gesproken. Maar althans niet sinds dat moment. Jouw boot is gedoopt.
1: Ja, nou,
0: in de haven zag ik.
1: Inmiddels zijn er al 2, heb ik begrepen.
0: Ja, de andere is er al. Een week later is nog eentje. Nou, die is niet op de boot gekomen. Die is
1: er tegenaan. Maar dat was ook een grote sleepboot waar hij tegenaan reed. Maar die had de handrem. Want iedereen praat tegen mij natuurlijk. Ja, inderdaad, was raar. Ik zat op de vrachtwagen woensdagmorgen. Want het is van dinsdag op woensdag gebeurd. Ja. Toen ik ken die vrouw, dat is de reservehavenmeester, mevrouw die Broekhuizen, die daar extra hulp doet in de zomer. Maar die heeft ook bij mij in het hotel gewerkt. Dus die belde me op van Egbert, je moet niet schrikken, maar er is iemand met een boot op jouw boot, of met een auto op jouw boot terechtgekomen. En ik zei, nou, het is toch geen 1 april. Nee, serieus. En die man die erachter met zijn schip lag, die was wakker geschrokken van de klap om 5 uur. Die heb gelijk foto's gemaakt. En ik stuur je ze gelijk even door, zegt ze. Nou, ik had net de boot erin liggen.
0: Hij was net gerenoveerd volgens mij.
1: Ja, nieuwe motor, gereviseerde motor. Alles netjes voor elkaar. Ook nieuwe kussens laten maken. Zo. Dus, en ik heb eigenlijk alleen van Kaandorp dat hij erin gelegd is, zeg maar. Tot aan mijn huis, dat is gewoon de bocht om. Daar heb ik hem neergelegd. Ik heb er verder nog helemaal niet mee gevaren. En toen ik die beelden zag, denk ik, nou, dat is echt niet goed, zo'n auto bovenop je boot, weet je wel.
0: Dus het viel wel mee op de foto, want hij steunde een beetje je boot erin.
1: Hij steunde nog een beetje achter op mijn boot en ook op de achtermaar. Dus het wel 1200-1300 kilo is erop gekomen. Dus ja. Er komt nu ook een expert bij, is er ook weer uit. Dus we moeten kijken hoe het van binnen eruit ziet. Maar wat ik wou zeggen, toen de liet de foto's zien en toen zei ik, toen heb ik op Facebook gezegd, nou, hij wist er niet beter van geworden. Maar door die foto's zagen ook mensen die auto. En daar hebben ze natuurlijk mensen, die vrienden van dat meisje waar die auto van is, die hebben die auto gezien. Dat meisje wist er nergens van, want die is 's morgens om 5 uur wel wakker gebeld door de politie. Want de politie wist op een gegeven moment wie het was. En die woonde in de binnenstad, die dame. En, maar die denkt om 5 uur, dat zijn een van die kwaaie jongens, ik ga er niet uit.
0: Die heeft nooit open gedaan.
1: Nee, die hebben nooit open gedaan. Dus die liggen om 10 uur nog even lekker te knorren. Totdat vrienden van haar bellen, ik weet niet, maar jouw auto die ligt op een boot. Nou, echt niet. Ja, echt wel. Weet je, dus zij moest het via horen. En toen zei ze ook al, moet ik eerlijk zeggen, want heel veel mensen zeggen gelijk van ja, hij stond niet op de handrem en dat kan niet anders en zo. Nou, als iemand dat zegt, dan moet je dat maar geloven. Maar het is, ook al zou ik het niet geloven, dan is het nog raar dat je 6-7 uur later dat die auto dan gaat rijden. Snap je wat je
0: zegt? Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus als je hem niet op de handrem, dan gaat hij binnen 5 minuten al.
0: Ja, klopt.
1: Nou, dat was niet gebeurd. Dus zij zei, hij stond op de handrem. En toen hebben die jongens van Stoudam, die de bergingsmaatschappij, want daar is hij naartoe, die hebben ook gezegd, hij staat nog steeds op de handrem. Dus daarin is wel een vreemd verhaal.
0: Wat is er gebeurd dan, dat weten ze ook niet.
1: Nee, een politie houdt er ook mee op. Zeg, nou, ja.
0: Ja, prima, laat me zitten.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is wel vreemd. Of ze moeten me een drukketje geven, dat de baldadigheid, of iemand, we hebben ook nog gedacht, misschien heeft iemand tegen aangereden, hè, dat hij een tikkie. Maar zij zeggen, ik zie alleen een krasje, geen echte deuk, dus dat kan ook niet. Het is gewoon een vreemd gebeuren. Of hij stond wel op de handrem, maar dan misschien niet strak genoeg.
0: Niet strak
1: heel
0: genoeg,
1: langzaam,
0: ja.
1: Toch.
0: Ja, ja, een beetje geslippen is.
1: Ja, ja.
0: Maar een week later, die stond niet op de handrem.
1: Nee, die stond niet op.
0: Dat heeft hij herkend.
1: Ja, die Hans Bak, die loopt al veel bij Boko er ook aan. Ja. Die was eerlijk trainen. Die zegt, ja, ik ben eruit gestapt, ben vergeten aan. En die zag hem ook zo wegrijden. En zo,
0: toen was hij al te laat.
1: Ja, toen lag hij ook op een stuk van een boot. Want er was een sleepboot heel hoog. Dus hij kwam er meer tegen aan als er bovenop. Maar ja, dat bedoel ik er ook mee zeggen. Als dus dat meisje ook geen handrem, dan had hij gewoon gelijk al weggereden. En dat is wel een beetje vreemd.
0: Ja, klopt.
1: En nu gaan de maatschappijen maar onder elkaar uitmaken. Hij staat weer op de wal, moesten we eruit halen. Want ja, als je die reling neemt, die is van hout. En die zit met touwen vast aan de kade.
0: Ja.
1: En dan kun je even naar, als daar een uur zo'n auto op ligt van 1200 kilo. Ja, dan gaan we scheuren in komen. Dus,
0: ja, klopt.
1: Dan moet nu een expert komt erbij. Ik heb er verder niks meer aan. Vandaar dat we op de fiets gingen van het weekend.
0: Oké, maar jouw boot wordt nog een beetje opgeknapt.
1: Dat ligt eraan. Als die van binnen ook ontzet is.
0: Die stoot er los.
1: Dan misschien wel, maar als het alleen de stuur is, de roer en nog wat andere dingen. En hun zeggen van ja, we kunnen die nieuwe reling omheen, dat is verder prima. Dan zou die niet
0: doen. Nee,
1: maar
0: nee,
1: ik weet het ook niet, want misschien is de kosten wel meer als dat die tweedehands waard is. Dus,
0: nou, ik hoop dat we de gele kanarie nog gezien.
1: Ja, de gele kanarie, de yellow cap, ja.
0: De yellow cap. Hey, we gaan met Peter van Essenbellen, geloof ik. Ja. Even muziek. En dan gaan we eens even kijken wat Peter allemaal te vertellen heeft. Onder andere over die drankcontrole.
1: Ja. Ja, is dat alleen drankcontrole of is het gewoon een algemeen controle?
0: Nou,
1: want ik hoorde ook wel voor rijbewijs en voor bekeuring en voor van alles.
0: Nou, hij gaf wel aan, het wordt al aangegeven dat het algemene controle was. Maar toevallig de dame van de boekhouding, die kwam, god, er zijn allemaal politieagenten. En ik ben niet aangehouden, ziet er heel onschuldig uit. En de auto achteraan werd wel aangehouden. Dus ik denk dat het heel specifiek complex stond. Dus ik denk, nou goh, die komen allemaal, die hebben allemaal tot vannacht. Ik weet niet hoe Lolens, gaat het zondag 's nachts ook door? Nee, daar stopt geen... Nee. Nou, zaterdag gaat het wel door, maar zondags is om 11:30 afgelopen. En als iedereen dan goed tot los is, dan gaat hem achter gaan rijden. Dan heb je toch een probleem, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En ik had ook niet besteld, omdat ik zelf niet was. Normaal geloof ik dat dan de HAVO ook dat Lowlands er is. Dus
0: oh, het viel mee dit jaar.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, dan, toen had ik niet in de gaten dat, dat het Lowlands weekend was, zou ik zo zeggen. Anders had ik dat wel begrepen. Want ik denk, waar, wat dan? Waarom gaan ze nu zo'n controle doen? Maar nu ja. snap ik het wel. Want het is gewoon de gang, is de Lowlands gang. Als er 65.000 zijn en er komen 40.000 auto's bij, dan kunnen we wel iets pakken.
0: Ah, de buit was weinig, hoor. Ja, gelukkig. Maar goed, dan gaan we straks van Peter even horen.
1: We gaan het even vragen zo, ja.

0: de borrel die... Ja, luister, als het goed is hebben we Peter van Essen op de lijn. Dag Peter. Oh. Peter is er nu te horen. Ja, nu is Peter wel terug. Dag Peter.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik heb je nu. Peter, jullie hebben een drukke ochtend gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb jou een mailtje gestuurd van, goh, kunnen u even bellen over wat er bij de Flevolweg gedaan is. Maar ik werd eigenlijk geïngezijnd door mijn dame die één keer per week bij mij komt werken uit Dronten. En die werd niet aangehouden. Maar achter hem werd ze wel een ander aangehouden. Wat was die controle? Was die echt bewust voor Lowlands? Of iedereen werd aangehouden, denk ik, maar...
1: Nou, het was een controle die natuurlijk ook deels te maken heeft met de uitloop van het grote evenement Lowlands in Biddinghuizen.
0: Ja, begrijp ik.
1: Dat is niet de hoofdreden. Je moet het eigenlijk zo zien dat het een combinatie is van controle naar aanleiding van een groot evenement.
0: Ja.
1: En controle van overige weggebruikers, woon-werkverkeer. Transport, bedrijventransport, landbouwtransport. En dan wordt er zodra er... ruimte is bij ons in de controlestraat zoals deze morgen en de eerste automobilisten zijn gecontroleerd en er is ruimte. Nou, wordt er automatisch plaatsgemaakt voor een nieuwe ronde en dan worden nieuwe chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, dan wel personenautochauffeurs, worden naar de controlestraat gebracht en die worden onderworpen aan een algemene verkeerscontrole.
0: Controlestraat, hoe moet ik dat zien?
1: De controlestraat is eigenlijk dat we meerdere straten hebben ingericht op de parkeerplaats aan de Flevolweg. En daar staan collega's van de Koninklijke Marechaussee, collega's van de politie. En die zijn elk voertuig en de inzittenden aan het controleren. Van oké, wat treffen we hier? Wat zien we hier? Bijvoorbeeld een controlebevoegdheid vanuit de politie en de Koninklijke Marechaussee is het afnemen van een blaastest.
0: Mm-hmm.
1: Het afnemen van een speekseltest. En als wij verdere strafbare feiten ontdekken, dan doen wij daar ook verder onderzoek naar. En dan bestaat de kans dat het 100% goed is, dat iedereen weer netjes door mag en zonder consequenties verder kan. Maar er zitten ook wel eens consequenties aan als een rijverbod, een aanhouding of een bekeuring.
0: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja, ik moest er gelijk denken van, we beginnen met een alcoholtest en een blaastest en weet ik veel. Maar als dat op maandagmorgen is, dat snap ik best wel als je daar achter zo'n pretpark van Walibi achter gaat. Dat je denkt, nou die kunnen wel eens wat te veel hebben of te veel gesnoven. Maar normaal als je controle doet op zo'n weg, zeg maar, voor tractoren en voor vrachtwagens, dan begin je toch niet gelijk te blazen?
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Tuurlijk, wat ik ook zei, de evenementen speelt ook een rol, hè?
0: Mm-hmm.
1: Niet de hoofdrol. Maar ook als wij bijvoorbeeld op zondagmorgen wel eens controles doen in het gebied. En dat is dan om 9:00 en er zijn bijvoorbeeld bepaalde mensen die onderweg gaan of naar hun werk. Hetzij naar de kerk, met de kinderen naar het bos. Ook dan merken we met enige regelmaat dat sommige mensen nog onder invloed zijn van de avond ervoor. Van de zaterdagavond.
2: Dat het nog niet helemaal uitgewerkt is. Zeg
0: maar. Dat wordt natuurlijk snel gedaan. Als je s'avonds zit te drinken, de volgende ochtend kom je je bed uit. Je gaat weer de auto in. Dan denk je niet meer hoe ik gedronken heb s'avonds. Nee. Dat zal het verhaal wezen een beetje, denk ik.
1: Ja, het is vooral bij alcohol, de resten alcohol. Als er veel gedronken is, wat zich dan later gaat afbreken in het lichaam. Ja. En bij verdovende middelen in de vorm van drugs, ja, is toch wel het advies. En ook het. Dan zien we eigenlijk graag dat mensen 48 uur na het laatste gebruik niet deelnemen aan het verkeer. Omdat dat gewoon nog te herleiden is in je speeksel, dan wel in je bloed. Ja, en als er dan een ongeval gebeurt, waarbij gewonden vallen of niet, je bent A niet verzekerd en je bent strafbaar volgens de Wegenverkeerswet.
0: Ja, dus, maar het is inderdaad met verdovende middelen gebruikt, pilletjes, et cetera, mag je eigenlijk niet rijden.
2: En met drank ook niet.
0: Nee, drank is duidelijk.
1: Niet met te veel. Kijk, met alcohol zijn daar percentages voor, dat geldt ook voor drugs. Wij nemen een speekseltest af. Als die aangeeft dat er drugs in de speeksel is aangetroffen, dan geeft hij ook eigenlijk aan van wat voor soort drugs er is gebruikt. Dan worden de bestuurders ook aangehouden. Die gaan dan met ons mee. Dan wordt het bloed afgenomen door een GGD-arts. Dat bloed dat wordt opgestuurd naar het laboratorium. En dat duurt 6 weken en dan komt daar een uitslag uit. En die uitslag kan eigenlijk zijn, is er überhaupt in het bloed drugs aangetroffen? Zo ja, is het te veel of zit het onder de grenswaarde? En als het te veel is, dan maken wij uiteindelijk procesverbaal op.
0: Juist, ja.
2: Ja, nou even over die speekseltest. Ik las vanmorgen ook ergens in de krant, of weet ik waar ik het las, dat er ook mensen daar niet aan mee willen werken. Ja, wat doe je dan? Want kijk, als iedereen weet van, nou, als ik zeg ik doe het niet, dan kan ik lekker doorrijden. Maar zo werkt dat volgens mij toch niet.
1: Nee, zo werkt dat zeker niet. Mensen die worden onderworpen aan een blaastest of een speekseltest, dat is een controlebevoegdheid vanuit de politie, vastgesteld in de Wegenverkeerswet, dat mogen mensen weigeren. Die kunnen zeggen, ik werk daar niet aan mee. Hm. Nou, dan, als wij dan een medewerking hebben gevraagd en ze zeggen nee, dan is het geen koehandel, dan schrijven we een bekeuring uit. Alleen is het dan zo dat wij toch nog bepaalde uiterlijke kenmerken zien, bloedoorlopen ogen, schuiven met de kaken, vergrote pupillen. Wij ruiken nog een alcoholucht. Wij zien nog drugsresten in de neus zitten. Ja, dan kan iemand weigeren wat hij wil, maar dan wordt hij alsnog aangehouden op grond van onze bevindingen, uiterlijke kenmerken. En zal diegene alsnog mee moeten naar het politiebureau voor onderzoek aan de ademanalyse, dan wel voor bloed.
2: Oké.
0: Maar het is dus, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ik las ook inderdaad van, nou goh, als ze niet speeksel af willen staan, dan krijgen ze een bekeuring en et cetera, et cetera. En als jullie in de ogen kijken en wat je al aangaf, dan kunnen ze naar het politiebureau gebracht worden. En dat is eigenlijk uiteindelijk, als je naar gaat, een blaastest. Ik kan in principe zeggen, een blaastest doe ik niet ermee.
1: Nee, dat kan in principe. Wij vragen daar één keer om, hè, wat ik net ook zei, dat is geen koehandel. Het is een controlebevoegdheid. En als iemand niet mee wil werken aan die controlebevoegdheid, dan maken we het procesverbaal op, oftewel een bekeuring.
0: Ja.
1: Maar zie ik dan nog bloed doorlopen ogen en ik ruik daarbij een flinke alcoholwalm, spraak met dubbele tong. Echt van dat soort kenmerken. Ik zie daarbij ook nog het nodige bier of wijn of andere drank in de auto liggen. Ja, dat is voor mij reden genoeg om te zeggen, prima dat men niet meewerkt aan deze alcoholtest, maar u wordt wel aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol.
0: En dan gaan ze naar het politiebureau, toen wordt een bloedtest gemaakt.
1: En bij alcohol gaat het aan de ademanalyse en is er sprake van drugs, dan wordt het bloed afgenomen.
0: Ja. Wat me heel erg opviel is, tenminste ik weet niet een stukje wat bij ons op de site staat. Er zijn 3 mensen met betrekking tot alcoholische drankjes, zijn ze bekeurd of aangehouden.
2: Nou, ik denk dat het niet over drank ging. Volgens mij was dat
0: Nee. Volgens mij was het druk. Want uiteindelijk, wat is jullie resultaat? Ik weet niet. Ik hoop altijd dat er zo weinig mogelijk aangehouden worden. Dan hebben ze ook netjes gedragen allemaal. Maar ik kan me voorstellen als je daar de hele weekend aan het hijzen bent op Lowlands. En je gaat zondags of maandagsmorgens om 8 uur. Ga je weer lekker naar huis toe. Dat er best wel een aantal problemen zijn.
1: Nou goed, dat is ook een van de oorzaken waarom we dus die verkeerscontrole houden. Ja. We combineren het gewone verkeer met het evenementenverkeer. En dat doen we ook bijvoorbeeld bij een Zwarte Cross, bij een Nijmeegse Vierdaagse, om maar voorbeelden te noemen van evenementen in Oost-Nederland. En dan gaan we daarop controleren. Vanmorgen hebben wij 205 auto's gecontroleerd.
0: Oh.
1: Daarvan zijn 3 bestuurders aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Dan wel de combinatie van alcohol en drugs. Dat is strafverzwarend. En daarbij zijn er 14 bekeuringen uitgedeeld voor het weigeren van de speekseltest. En zijn er nog een 10-tal bekeuringen uitgedeeld voor overige verkeersovertredingen. Dan wel bedragingen zoals het niet dragen van de gordel, niet handsfree bellen, lading niet afgedekt, gebruik maken van puntstuk, dan wel inhalen bij een doorgetrokken streep.
0: Maar weigeren van die speekseltest betekent dat er een bekeuring gegeven wordt?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat kost al te geld, laat ik het zo zeggen.
1: €320.
0: Oké. En dan is het op het moment, dan kijken jullie nog even naar het jongetje of het meisje van, goh, ziet het er nuchter uit, niet nuchter uit. En anders kan het volgens stappen. Want je bent altijd €320, zijn ze in ieder geval kwijt.
1: Ja, als ze weigeren. Als ze weigeren. Maar goed, ja, we hebben vanmorgen ook een aantal mensen gehad. Die hebben dan geen uiterlijke kenmerken na het weigeren van de drugstest. Hè. Daar kunnen wij niet aan aflezen aan de buitenkant. Of zij alsnog onder invloed zijn, ja, dan houdt het na die weigering van die drugstest houdt het voor ons op.
0: Ja, oké, maar dan hebben ze wel een bekeuring van €300 aan de broek.
1: Ja, en een rijverbod van 24 uur in sommige gevallen.
2: Maar goed, duidelijk. In verhouding, als ik het aantal bezoek, ja, ik dacht dat jullie iedereen aanhielden, maar dat kan natuurlijk niet 60.000 man.
1: Nee,
2: maar,
1: nee.
2: Maar wat vind je zelf van de verhouding? Rob en ik vonden het een beetje meevallen nog, niet op.
0: Ja, zeker.
2: Wat betreft het resultaat.
0: Vooral van het rijden onder invloed met 3 man gepakt.
1: Tuurlijk, als er 3 mensen zijn aangehouden, dan valt dat mee. Maar als we dan die 14 mensen die de drugstest geweigerd hebben,
2: wel bijtellen,
1: meetellen. Ja. En we gaan kijken, van, nou, stel je voor dat die mensen weigeren en die hebben dermate veel drugs nog in hun speeksel dan wat bloed zitten. En dat zouden we ook gaan onderzoeken. Ja, dan komen we toch op gemiddeld 10%. Dat is best wel veel.
2: Dan wordt het te veel, ja.
1: Dan wordt het te veel.
0: Ja. Nou, zit ik toch even, maar dat is niet jouw zaak natuurlijk, maar dan zie ik toch even naar Lolo's te kijken. Die hebben drie dagen hebben ze gefeest, tot zondag 12 uur, 1 uur is doorgegaan. En ze moeten wel allemaal maandagochtend weer van de camping af. Dat is eigenlijk een beetje een rare situatie, want de meesten hebben toch wel gebruikt of wat gedronken.
1: Ja, maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
0: Ja, dat begrijp
1: ik. Als het zo is dat ik naar een feestje ga en ik drink een drankje en ik ben met de auto, dan moet ik zelf die verantwoordelijkheid dragen van ik ga nu stoppen of ik drink niet.
2: Tuurlijk.
1: Want ik ben deelnemer van het verkeer straks, althans ik wil met de auto terug. Dan draag je zelf die verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: En sommige mensen die schatten dat of verkeerd in of nemen die verantwoordelijkheid niet. En die gaan toch rijden terwijl ze ook heel verstandig hadden kunnen zijn of niet gebruiken of minder. Of ze hadden kunnen regelen dat ze met het openbaar vervoer gaan, met een Uber, met een taxi. Daar zijn mogelijkheden genoeg in.
0: Nee,
1: maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij de mensen
0: zelf. Maar ik zeg het ook. Ik zeg niet dat het jullie probleem is. Maar ik vind wel dat vanuit bijvoorbeeld Lowlands, dat ze daar moeten zeggen. Misschien moeten we eens over maand nadenken. Niet maandag, morgen iedereen van die camping af, maar nog een dagje later of zo. Dan kunnen ze in ieder geval een beetje uit.
2: Maar heb je kans dat ze zondagavond nog verder door?
0: Ja, dat houdt het ook allemaal op. Peter, hartstikke bedankt voor dit gedeelte. Jij bent niet betrokken geweest natuurlijk bij de busgebeuren op de 28. Denk ik. Jullie zullen wel op de scanners meegekeken hebben en dat soort dingen meer. Maar...
1: Nou, ik woon onder de rook van Zwolle. Dus ik werd vanmorgen rond 4:15 werd ik al wakker. Ik woon aan de snelweg van de sirenes van mijn collega's en van de politiehelikopter.
0: Ja.
1: En dan hoor je zoveel en ik moest er toch bijna uit. Ik denk, nou ga je even kijken wat daar aan de hand is.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je wat er gebeurd is. Dus dan ga je ook je bed uit. Ik was coördinator van de controle. En dan ga je toch wel bellen met de meldkamer van meldkamer. We zien dat er wat is gebeurd en dat het een heftig incident lijkt. Mocht het zo zijn dat onze meldkamer mensen nodig heeft, dan bied ik aan dat die controle dan niet doorgaat.
0: Begrijp
1: en dat die mensen die gepland zijn van die controle naar die aanrijding kunnen.
0: Ja.
1: Dat was niet nodig. We konden het met het overige personeel wat in dienst was en in dienst kwam, konden we het incident goed bestrijden. Samen met alle andere hulpdiensten. Maar wat daar gebeurd is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar zijn alleen maar verliezers.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Nou, wat ik me afvroeg, en dat had ik met Rob net ook over. Wat is nu eigenlijk precies een beetje de oorzaak? Ik snap dat je niet alles kunt vertellen, maar het lijkt net of er gewoon een auto stilstond waar die bus op geknapt is. Of ziet dat verkeerd?
1: Ja, zo wordt het wel ook gespeculeerd. Over de toedracht en de oorzaak van het ongeval, dat doen we op dit moment onderzoek naar. Die puzzel wordt beetje voor beetje wel compleet. We zijn natuurlijk de hele dag al bezig met het onderzoek. Alleen de puzzelstukjes zijn nog niet allemaal bij elkaar. Dus de puzzel is nog niet compleet en we verwachten dat dat ook nog wel enige dagen gaat duren. We moeten daarbij ook afwachten het rapport van de VOA, de verkeersongevallenanalyse die ter plaatse is gekomen, om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken van wat is daar nou gebeurd. Ja, en ik hoef jullie denk ik niet te vertellen dat we daar alle zorgvuldigheid in nemen. Ook voor slachtoffers en familie van de slachtoffers.
2: Ja, zeker. Nee, dat begrijpen we heel goed. En ik las ook nog ergens dat iemand zei, ook van de woordvoerder geloof, dat er toch wel een paar engeltjes bij zaten. Dat er toch, gezien de grootte van de ravage en het ongeluk, dat er toch een wonder is dat er niemand is overleden.
1: Ja, nou, ik denk dat dat een juiste conclusie is.
2: Ja. En nog even dan, ik snap wat je zegt hoor, dus ik ga er verder niet over zeuren of vragen, maar misschien wel even één ding. Die bus is, zoals ik het begrepen, door het ongeluk naar de andere kant van de weghelft gekomen, op de andere helft.
1: Dat klopt.
2: Ja, en is dat ook de reden dat alle twee weghelften daarom zijn afgesloten, of kon het ook niet anders?
1: Nee, dat doen we dan een stukje eerst uit voorzorg, omdat we op de ene rijbaan het verkeer vanuit Zwolle richting Harderwijk daar...

0: Rijstroken 1, wat eigenlijk voor de mensen thuis aan de vangrailkant zit, die blijft in beide zijden nog gesloten.
1: Oh.
0: En de verwachting is dat die in de loop van deze avond dan wel begin van de nacht open gaan.
1: Oké, okay. Nou ja, goed, te hopen dat het allemaal goed meevalt met die kinderen, want het zijn allemaal kinderen geloof ik, hè, met de chauffeur.
0: Ja, dat klopt. De update van ongeveer een klein uurtje geleden is dat de opvang van de betrokkenen die niet naar het ziekenhuis hoefden van het ongeval inmiddels is afgerond. Die zijn vanmiddag per bus naar huis vertrokken. Op dit moment liggen er nog 5 slachtoffers in het ziekenhuis.
1: Oké. Nou.
2: Peter, hartstikke bedankt voor jouw tijd. Ja. Ik hoop dat je nog een keer mogen bellen. En dan in wat positievere wijze. In het hele verhaal.
0: Ja,
2: maar goed, het is nou helemaal zo. In ieder geval is het gewoon een wonder gebleven. Je moet je voorstellen. Een bus met 54 kinderen die gewoon over de snelweg heen rolt. Dan komt er wel letterlijk een beetje op neer, denk ik.
0: Ja, dat is het.
2: Oké, okay. Hey, heel prettige avond. En bedankt voor jouw tijd, Peter.
0: Graag gedaan en tot de volgende keer.
2: Oké, tot ziens.
0: Dankjewel.

0: Ja, dit was Peter van Essen. En die hebben het druk gehad, zeg hij.
1: Nou ja.
0: Alcoholcontrole of een algehele controle. En daarna was je ook nog eens morgens vroeg was je al bezig met het ongeluk van de bus.
1: Ja.
0: Ze zei net tegen jou even buiten. Zie je, je zal toch een ouder zijn en je zal je kindertjes zal je allemaal in Duitsland afgeven. Nou jongens, toedeloo, die is een uur of één gereden waarschijnlijk s'nachts. Ik denk dat die ze waren naar Parijs onderweg. Dat zal wel de Eurodisie wezen.
1: Ja, ja.
0: En dan om 4:05 een telefoontje krijgen van jongens, moet er niet aan denken.
1: Nou ja, zo hadden wij 2 weken geleden ook eigenlijk wel zo'nzelfde soort geval in de familie. Waar wij ook wel van in de war raakten. En dat te maken. Ik zat zelf in Duitsland met de motorrace bij Levi. En de dochter van Suking die zit in Colombia. En die reist daar rond naar Peru en Colombia, weet ik veel allemaal. En nou ja, die is dat wel gewend. Die is ook Australiërs. Ze was er in de eentje. Die maakt heel snel vrienden. Dus we hebben op zich niet zo heel veel bezorgdheden daarover. Alleen, ik kan er ook altijd volgen via zo'n trek.

0: de purple kun je zien waar ze zitten, die kinderen. En nou, daar keek ik verder ook niet naar. Maar op een gegeven moment kreeg ik s'morgens van zijn king een bericht van... er is een vliegtuigje verongelukt daar in dat gebied. Een toeristenvliegtuigje met 10 toeristen erin, is allemaal overleden. En ja, wij zagen haar ook wel vooraan dat zij zo'n vluchtje even kon doen.
1: Over. Ja, heeft niet gedaan gelukkig.
0: Gelukkig niet, nee. Maar het duurde even een dag voordat we wisten wat voor mensen als er in dat vliegtuig zaten. Want we kregen haar ook niet aan de telefoon. Dus nee. Op datzelfde moment dat gebeurde, konden we met haar geen contact krijgen. Dus toen was ze denk ik buiten verbinding. En ja, dan heeft ze ook nog zo'n polenstep waar ze aangaf, ik ga van die plaats ook naar die plaats. En vanaf dat moment was het radiostilte voor ons. Ja, dan die combinatie van die twee factoren, dat werd best wel een beetje spannend. Totdat ik de volgende dag van NOS las dat het gelukkig geen Nederlandse bij zijn. Nou, dat scheelde.
2: Ja, dat blijft altijd moeilijk.
0: Weet ik, nee, maar ik bedoel, toen was je dat niet. Maar toen zag ik op waar die telefoon van haar zou moeten liggen, dat het op een hele afgelegen gebied ligt en helemaal niet op haar route. Dus toen dacht ik, of die telefoon stole, of zij is alsnog verdwenen, zeg maar. En toen hebben we 4 dagen geen contact kunnen krijgen. Bleek dat ze ergens geen contact had daar in die buurt. Maar nee, maar dan...
2: Maar je wist dat ze er niet zat in ieder geval.
0: Ja, maar nee, dat vliegtuigje prima. Maar dan toen waren we gewoon echt kwijt. Snap je? Dus, klopt, maar dan net wat jij zegt. Als je als ouder zegt, maar even zeg goeiedag en je ziet ze niet meer. Gelukkig hebben we na 4 dagen weer contact gehad. Ja. En het is oké. Maar zij beseffen helemaal natuurlijk niet dat wij daar in de paniek waren. Maar het kwam dus
2: nou, wel... Nou, weet niet of het. Ik zat, praten we al in over 96, maar Atlanta, de Olympische Spelen. En toen was er in Centennial Park was er een bomaanslag op de donderdag of de vrijdag.
0: Oh ja.
2: En op dat moment, daar was ik niet bij. Ik zat wel in de buurt, maar uiteindelijk viel het gelukkig allemaal mee. Maar op dat moment hebben mijn vrouw en de kinderen hebben mij proberen te bellen.
0: Ja, nee,
2: nou, dat houdt je op, hè. Dan is meteen alles. Dus dat betreft, ja, het blijft altijd een beetje moeilijker. Ja. Dat is.
0: Bedoelde een beetje zeggen, dan zul je net zien dat er op dat moment ook net geen contact is.
2: Ja, klopt.
0: Dus voor die tijd wel. Nou, je weet ook, maar op dat moment dat is wel gebeurd.
2: Ja,
0: het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Even nog over activiteit. Ik had jou nog even gevraagd. Ik kreeg nog van Willem Vliegen dat er ook in het Harde heel veel feest is.
2: Een feestje zaterdag.
0: Ja, en wat is dat voor feest?
2: Gewoon een feest voor iedereen. Voor Jan en alle man. Iedereen kwam er naartoe. Wat ik begrepen heb. Is er 's middags is er hoe noemen we dat? Springcursus voor de kinderen. Een hele grote tent is er gebouwd op de Parkweg.
0: Oh ja.
2: Parklaan, wat is het? Ja. En daar is springcursus. Er is, hoe heet het? Pet schilderen en weet ik wat allemaal. Ook, en om 8 uur barst het los.
0: Oké, een soort midweekfeest, maar dan 1 dag.
2: Ja, 1 dag is het. En het is nu het derde jaar dat ze organiseren. En je moet wel entree betalen.
0: Oh.
2: Maar je kan in de kassen kan je ook betalen. Als ze hebben geen geld, maar je kan scannen. Weet je, met zo'n kan je geld. Dus dat is geen probleem. En ze verwachten 500-600 man.
0: Maar waar moeten ze dan voor betalen?
2: Toegang.
0: Oh, voor een beentje.
2: Het moet betaald worden. Een beentje. Er zitten een aantal beentjes. En weet ik gewoon. DJ. En ik ben even de naam allemaal kwijt. Maar er treedt best wel wat er een en ander op. En,
0: okay.
2: En een goed sfeertje, denk ik.
0: Nou, en mooi weer misschien.
2: Zaterdag is mooi. Ja, is dat zo? Ja, ik weet eigenlijk niet of zaterdag mooi weer is.
0: Nou, zou hier wel mooi wezen dan.
2: Als het niet 32, 33 graden is, maar als het droog is, dan gaat het er uiteindelijk om.
0: Nou ja, dan zijn we Willem Vliegen zaterdag ook kwijt, dus die zal wel op feestje zitten.
2: Ja, en ik heb hem gevraagd, goh, moet je horen, is dit een feestje van het Harde? Nee, absoluut niet. Iedereen mag komen.
0: Je
2: kan inschuiven als je een entree betaalt.
0: Oké, nou mooi.
2: En ze kunnen 600-700 man kwijt, dus dat gaat wel goed lukken in Nederland.
0: Oké.
2: Volgens mij zijn we langs aan het eind, denk ik, hè?
0: Ja, hier in Elburg is het afgelopen en de 16 dagen dus wat dat betreft.
2: Ja, ik heb de laatste niet meegemaakt. Heb jij de laatste al meegemaakt?
0: Nee, ik word de stadel gek van iedereen. Nee, ik kan echt niet tegen. Ik zit
2: liever... Je bent ook niet in Lowlands geweest.
0: Nee, joh, echt niet, man. Ik krijg voor niks kaartjes, dan hou ik dat niet vol. Ik word gewoon claustrofobisch van die mensen om me heen, die massa.
2: Ja.
0: Ik zag pas ook die beelden met die voetbal, met die WK. Dat je gewoon 60.000 man staat te slingeren van
2: naar links naar rechts.
0: Ja, maar als ik dat beeld al zie ertussenin, dan moet ik al helemaal niet aan denken wat ik al sta.
2: Ja, nee,
0: en ik heb piep in de oren, moet niet nog erger worden.
2: Dat begrijp. Het is wel heel gezellig natuurlijk.
0: Het is wel leuk, ja, maar dan zit ik liever op afstand te kijken.
2: Op het terrasje met een pilsje erbij.
0: Ja, ik zit ook liever met 6 man in de bar een potje kaart, als dat ik met 100.000 man in zo'n arena.
2: Begrijp ik. Dat is logisch verhaal is dat. Nou, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Twee interessante onderwerpen hebben we gehad. Drie, want we hebben ook het feit of natuurlijk gehad. Wij zijn er volgende week weer. En wat we dan gaan doen, weten we nog niet. Kom vanzelf. Een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op